0: Zes onschuldige jonge mannen verliezen in de Tweede Wereldoorlog hun leven.
1: Daar staat dus dit monument. En waar wij nu met z'n tweeën op dat kruis kijken, en we hadden hier gestaan, dan hadden we die mannen dus nu op de rug gezien.
0: Hun geschiedenis beleef je mee, alsof je er zelf bij bent.
1: Dan worden die bevelen gegeven, leek aan, en dan klinkt er foia.
0: Geschiedenis die ook vandaag de dag nog wordt geschreven.
1: Dat het gras verdort, dat de bloem afvalt, maar dat het woord van de Heer onze God blijft tot in eeuwigheid. We zagen het letterlijk.
2: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. De economische kloof tussen huishoudens wordt steeds groter en het belastingstelsel versterkt dit probleem. Dat blijkt volgens nu uit onderzoek. De rijkste 1% verdient steeds meer en ook groeien de verschillen tussen groepen, zoals huurders en kopers en werknemers en directeuren. In België worden volgende week dinsdag alle vluchten van en naar de luchthaven van Charleroi geschrapt. De vakbonden staken dan weer tegen het pensioenbeleid van de regering. Dat deden ze 2 maanden geleden ook al. Ook Brussel Airport krijgt met de staking te maken. De helft van de vluchten gaat daar niet door. In de straat van Hormuz is het rustiger na de beschietingen van een dag eerder. Toen waren er nog Iraanse aanvallen met raketten en drones. Amerikaanse troepen probeerden gestrande schepen weg te krijgen en de zeestraat te heropenen. Allemaal defensief, zegt Amerika, want er is nog steeds een staakt het vuren. Nou, dan nog het weer van Weer Online. In het zuiden en midden van het land ligt de regen. Overdag is het bewolkt, met ook regionaal nog weer wat regen. Geleidelijk wordt het dan op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.

0: geef mijzelf aan u volkomen.
1: Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Nederlandse universiteiten gaan samen met het Rijk op zoek naar meer digitale onafhankelijkheid. Universiteiten maken nu nog vooral gebruik van diensten als Google en Microsoft. Door geopolitieke spanningen en kunstmatige intelligentie wordt er nu gekeken naar alternatieven voor deze Amerikaanse diensten, schrijft het FD. Amerika legt de hulp aan gestrande schepen bij de Straat van Hormuz even stil. President Trump wil kijken of er een definitief akkoord met Iran kan worden getekend. Volgens hem is er grote vooruitgang geboekt in de onderhandelingen. De blokkade blijft er voorlopig wel, zolang er geen officieel akkoord is. In Brazilië heeft een 13-jarige jongen het vuur geopend op een school. Er kwamen twee personeelsleden om. Een leerling en een andere medewerker raakten gewond. De tiener is opgepakt, net als zijn vader, want van hem is dat wapen. In het noordwesten van Brazilië wordt op alle scholen geen les gegeven de komende dagen. Nou, dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt met in het zuiden en midden van het land lichte regen. Overdag is het bewolkt met regionaal nog wat kans op regen. Geleidelijk wordt het op steeds meer plaatsen droog. Het wordt 11 tot 15 graden vanmiddag. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ik wil heel dicht bij u zijn.
1: Als een kind. Bij de vader op schoot.
2: Houd me dicht bij u.
3: Laat me nooit meer gaan.
4: Heer, ik kom tot u.
5: Jezus, ik wil heel dicht bij u komen.
6: In uw nabijheid wil ik zijn.
7: Welk lied brengt jou dichter bij God?
8: Celia herkent zich helemaal in dit lied en beseft: ik heb God nodig.
9: Juist toen het stormde in haar leven, vond ze troost in deze woorden.
10: Een plek van rust, een plek om te schuilen.
11: Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Brussel sleept Nederland voor het Europese Hof van Justitie omdat we te lax zijn met het beveiligen van vitale sectoren zoals energie, zorg en banken. Het kabinet doet te weinig tegen cyberaanvallen en sabotage en Brussel wil dat er meer over in de wet komt, schrijft de Telegraaf. In Almere Poort zijn vannacht 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat meldt de lokale omroep. Op straat is een houder van een kapmes gevonden. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn is niet bekend, wel dat er een traumahelikopter in de buurt is geland. In Ierland zijn 2 onderzoeken gestart naar Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram. De toezichthouder vreest dat Europese regels worden overtreden door gebruikers te weinig keuze te geven over wat er in hun tijdlijn verschijnt. En ook is er zorg over schadelijke video's die door algoritmes worden getoond. Nou, dan nog het weer van Weer Online. Het is vanochtend bewolkt, soms is er wat regen. Vanmiddag dan wordt het droog en in het noordwesten is er zelfs een klein beetje zon. Het wordt niet warmer dan 15 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
3: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.

0: Zes onschuldige jonge mannen verliezen in de Tweede Wereldoorlog hun leven.
1: Daar staat dus dit monument. En waar wij nu met z'n tweeën op dat kruis kijken, en we hadden hier gestaan, dan hadden we die mannen dus nu op de rug gezien.
0: Hun geschiedenis beleef je mee, alsof je er zelf bij bent.
1: Dan worden die bevelen gegeven, leek aan, en dan klinkt er foia.
0: Geschiedenis die ook vandaag de dag nog wordt geschreven.
1: Dat het gras verdort, dat de bloem afvalt, maar dat het woord van de Heer onze God blijft tot in eeuwigheid. We zagen het letterlijk.
2: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
0: Grootnieuws. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. Vandaag in Levenswoorden gaan we luisteren naar een overdenking uit het archief van Grootnieuwsradio. Deze overdenking is eerder te horen geweest in de Grootnieuwsradio kerkdienst. En een van de sprekers die je daar hoort is Janneke Burger. Je hoort daar straks. Eerst gaan we de dagtekst van vandaag met elkaar lezen. Die komt vandaag uit 1 Petrus 4, vers 7. Daar staat: het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden.

0: Altroost, je hoorde Tot aan die dag. Iedere zondagochtend bij Grootnieuws Radio kun je luisteren naar de Grootnieuws Radio Kerkdienst. Zenden wij speciaal uit voor mensen die misschien geen gemeente hebben of niet fysiek in staat zijn om naar een kerk te gaan. En een tijdje geleden in die Grootnieuws Radio Kerkdienst sprak Janneke Burger. En die opende met nogal een bijzondere vraag.
1: Waar ruikt schaamte naar? Dat is wel een beetje een stevige vraag om mee te beginnen misschien. Maar ik denk dat ik het voor Petrus wel weet. Voor Petrus ruikt schaamte naar antraciet. Naar kolen. Je moet maar denken. Ik denk niet dat iedereen van ons kolen in zijn geschiedenis heeft zitten. Dus je moet maar denken de geur van een lekkere barbecue. Voor Petrus ruikt schaamte naar dat kolenvuurtje. Dat vuurtje waar hij nu bij zit. Er liggen nog wat vissen op en het laatste broodje is net opgegeten. Een paar van zijn vrienden zitten bij het vuurtje en Jezus natuurlijk. Hij kijkt naar Jezus, die hem net die vraag heeft gesteld. Die vreselijk moeilijke vraag. Hou je van me? En hij ruikt het. Het kolenvuurtje, de geur van schaamte. Er is één andere keer dat dat woord voorkomt in het Bijbelboek Johannes. Het woord voor kolenvuurtje. En dat is op de binnenplaats waar Jezus wordt verhoord. Petrus is daar ook. Hij warmt zijn handen aan een kolenvuurtje. En die geur haalt natuurlijk direct die herinnering naar boven. Toen daar op die binnenplaats, daar rook het net zo. En hij voelt de schaamte. Want wat hij daar gedaan heeft. Nou ja, wat hij niet gedaan heeft natuurlijk. 3 keer kreeg hij de kans om te laten merken dat hij bij Jezus hoorde. En 3 keer loog hij erover. 3 keer liet hij Jezus in de steek. En toen was daar die haan. En hij weet nog hoe hij gehuild heeft daar. Bitter gehuild. En nu ruikt hij weer de geur van schaamte. En hij merkt dat hij nog weer verder terugdenkt naar al die dingen die hij eerder tegen Jezus zei. Hij wilde altijd zo graag. Hij was degene die altijd zijn hart liet spreken. Zijn grote, onstuimige, warmbloedige hart. Steeds is Petrus degene die uitspreekt hoeveel hij van Jezus houdt. Hoeveel hij voor Jezus wil doen. Hoe vaak had hij dat wel niet uitgeroepen? U bent de Messias. Ik wil alles wel voor u doen. Ik laat u nooit in de steek. Petrus ruikt het kolenvuurtje en het is de geur van schaamte. De schaamte van het tegenvallen. De schaamte van falen in je eigen idealen. En misschien herken je dat wel. Ik denk eigenlijk trouwens dat we er een hekel aan hebben hoor. Dat we er liever voor weglopen voor die schaamte. Ik vind het in elk geval hartstikke ellendig. Als ik mijn liefste tegenval. Als ik me voor mezelf schaam. Als ik iets echt niet meer over kan doen. Als ik denk, hoe kan ik dit nou goed maken? Want weet je, we willen het zo graag goed doen. We willen zo graag niet tegenvallen. Maar vandaag zitten we hier om dat vuurtje heen. En Petrus loopt niet weg. Dat is eigenlijk wel bijzonder. Hij loopt niet weg, maar hij kijkt Jezus aan. En dat gaan we vandaag doen. We gaan het verhaal lezen. We stappen erin en we kijken wat Jezus doet. Als we ons schamen, denk ik dat we onszelf het makkelijkst verstoppen. Ik weet niet hoe jullie dat meestal doen, maar ik heb best een aantal maniertjes om met schaamte om te gaan en met tegenvallen van mezelf. En ik zie het bij anderen ook. Er zijn allerlei manieren van jezelf verstoppen. Jezelf verontschuldigen, je fouten uit de weg gaan. En niet te lang bij stilstaan en zeker niet de verantwoordelijkheid ervoor nemen. En misschien wel hopen dat iemand de mantel van liefde eroverheen gooit. Zelfs sorry zeggen kan een manier van verstoppen zijn. Sorry zeggen zodat de ander je wel moet accepteren. En ook als gelovigen hebben we onze manieren om ermee om te gaan dat we tegenvallen. We zeggen tegen onszelf en tegen elkaar, je kunt toch om vergeving vragen? Als je iets verkeerd hebt gedaan, kun je toch altijd bidden om vergeving? Dan geeft God dat en dan is het toch klaar? Zeggen dat we zondig zijn, vergeving vragen, klaar. Maar weet je wat nou zo gek is in dit verhaal? Het gaat hier helemaal niet over fout. Het gaat niet over zonde en het gaat helemaal niet over vergeving vragen. Jezus zegt niet tegen Petrus dat hij zijn zonde moet toegeven. Dat hij vergeving moet vragen. Er zijn zelfs geen verwijten die voor verwijdering zorgen. En dus is er voor Petrus ook geen sorry waar hij zich achter kan verstoppen.

0: Belonging Co. en Carrie Job. Je hoorde De Doof bij Groot Nieuws Radio. Waar we vandaag luisteren naar een overdenking uit de Groot Nieuws Radio kerkdienst van Janneke Burger. Die gaat over schaamte.
1: Maar wat doet Jezus dan wel? Jezus geeft overvloed. En volgens mij doet hij dat altijd. En het tweede is, hij maakt Petrus verantwoordelijk. En dat doet hij volgens mij ook altijd. Jezus doet dat op drie manieren. Allereerst geeft Jezus al zijn vrienden ontbijt, ook Petrus. Eerst ontbijt, daar begint het verhaal mee. En dat is best wonderlijk, want die mannen die waren in de nacht gaan vissen en ze hadden niks gevangen. En toen was er die man op de oever die hen de gouden tip gaf. En opeens hadden ze het net vol vis. En hadden ze door wie het was. Jezus natuurlijk. En Petrus, onstuimig en onbedaarlijk, rende naar hem toe. Om tot de ontdekking te komen dat Jezus het ontbijt allang klaar had staan. Hij had die vissen helemaal niet nodig. Hij had alles al waar die mannen behoefte aan hadden. Dit verhaal begint met overvloed, met een ontbijt dat al voor je klaar staat. Want zo is Jezus. En zo ontvangt hij ons altijd. Niet als eerste met verwijt, maar eerst met overvloed. En het tweede is, Jezus geeft Petrus de kans om het over te doen. Dat kan natuurlijk niet echt. En Jezus doet het ook niet op een makkelijke manier, door te doen alsof er niks is gebeurd. Jezus stelt namelijk best wel een pijnlijke vraag. Hij vraagt Jezus naar zijn hart. En hoe is dat eigenlijk met ons? Hoe zit het met jouw toewijding? Dat vraagt hij drie keer aan Petrus. En het is natuurlijk enorm pijnlijk. Jezus is hier geen zachte heelmeester. En dan proef je in het antwoord het verdriet van Petrus. Hoe Jezus vraagt naar het belangrijkste, naar dat wat dieper weg ligt, maar wel zo belangrijk is. Waar gaat je hart naar uit? Heb je me lief? En weet je wat er dan met die drie keer gebeurt? Volgens mij geeft Jezus Petrus hiermee drie keer een nieuwe kans. Een kans om niet te verraden, maar om liefde uit te spreken. Om als het ware over het verraad heen te schrijven.

anders voor in de plaats te zetten. Petrus hoeft niet in zijn schaamte en schuldgevoel te blijven. Dat is nergens voor nodig. Hij mag Jezus in de ogen kijken en tegen Jezus zeggen dat hij van hem houdt, zonder schuld, zonder schaamte. Verbondenheid en liefde telt hier. Jezus geeft Petrus dus 3 keer de kans om het opnieuw te doen. 3 keer een nieuwe kans. 3 keer een kans om het belangrijkste te zeggen. Natuurlijk hou ik van u. En het derde waarin de overvloed van Jezus blijkt. Jezus vertrouwt Petrus een enorme taak toe. Dat is best wel raar, zou je denken. Iemand die je echt verraden heeft, hè? Die je echt belazerd heeft. Zou dat nou de eerste zijn die je een belangrijke taak toevertrouwt? Nou, zo werkt Jezus dus. Zo werkt de overvloed van Jezus. En dat was ook met Pasen al zo, hè? Maria van Magdala was een vrouw die vroeger geestesziek was geweest. Dat is nou niet direct iemand die je het meest onverwachte, verrassende nieuws ooit zou toevertrouwen. En dat is toch wat Jezus doet. Hij vraagt haar om iedereen te vertellen dat hij leeft. En nu doet Jezus het weer. Zijn meest impulsieve en onstuimige leerling, die hem zo heeft belazerd, die vraagt hij om leider te worden. Leider van alle mensen die bij Jezus zullen horen. Jezus vraagt het liefst mensen die je nooit zou bedenken. Dat is hoe hij vertrouwen geeft. En blijkbaar is dan de belangrijkste vraag, als het gaat om die groep mensen die bij Jezus hoort: hou je van me? Doe je alles vanuit liefde? Of doe je het vanuit schaamte, of vanuit plicht, of vanuit traditie? Nee, het belangrijkste is de liefde. Jezus geeft Petrus een nieuwe kans. De man die zo gefaald heeft, krijgt een nieuwe kans. Vandaag ruiken wij ook dit kolenvuurtje. Ik hoop dat het voor jou nooit de geur van schaamte is. Maar straks als je weer fikkies gaat stoken of als je in de lente lekker gaat barbecuen, dan hoop ik dat je bij de geur van de barbecue denkt aan de overvloed van Jezus. Wat hij bij dit kolenvuurtje doet, is wat hij blijkbaar het belangrijkste vindt. Hij stelt ons de meest belangrijke vraag: hou je van me? En de een zegt dan: natuurlijk hou ik van Jezus. Ik zeg dat graag tegen hem. Iemand anders, misschien jij wel, vindt het een vraag om een beetje zenuwachtig van te worden. Jezus kun je niet eens zien. Hoe kun je dan van hem houden? Toch denk ik dat het een belangrijke vraag is. Jezus wil meer zijn dan onze zondevergever. Meer dan de Jezus die op Goede Vrijdag aan het kruis hing en iets oplost. Jezus zoekt een relatie met ons. Een relatie van vertrouwen en van liefde. Van elkaar leren kennen. Van samen het leven doorgaan. En ik hoop dat je dat nu denkt. Ja, die Jezus, die wil ik wel beter leren kennen. En naast die vraag krijgt Petrus dus ook die taak van Jezus. Hè? En daarmee dat vertrouwen. En wij natuurlijk ook. Jezus is meer dan degene die aan het kruis sterft om onze zonden te vergeven. Hij is ook degene die met Pasen weer is opgestaan. En hij geeft ons ook steeds het lef om op te staan. Zoals bij Petrus. Petrus, sta op. Kijk me recht in de ogen en kijk diep in je eigen hart. Boor de liefde aan die in je hart is. Vanuit die liefde vertrouw ik het je toe. Om voor al die mensen te zorgen. En natuurlijk, wij zijn mensen die blijven tegenvallen. Ook in de kerk vallen mensen tegen. Ik val mezelf steeds weer tegen. Jij herkent dat vast ook. Maar Jezus geeft ons steeds weer die kans. En hij stelt ons steeds weer die vraag. Doe je dit vanuit liefde? Hou je van me? Dan ga ik jou aan het werk zetten. Omdat je dan zo goed weet wat die liefde kan doen. Liefde die de wereld kan veranderen. Die andere mensen ook kan doen opstaan. De belangrijkste vraag voor christenen is niet of je het wel goed hebt gedaan. Maar of je liefde kent. Of je liefde wilt ontvangen of je liefde wilt delen. Ik hoop met heel mijn hart dat we een kerk zijn vol met eerlijke mensen. Mensen die elkaar en Jezus recht in de ogen durven kijken. Die niet blijven hangen in schaamte, in sorry zeggen, in ontkennen, in verstoppen. Maar omdat we weten dat Jezus ons het allerbeste kent en omdat we weten dat we door hem gekend zijn,

Julian Goedhart, je hoorde opwekkingslied 263. Er is een verlosser. Daarvoor een overdenking uit de Grootnieuwsradio Kerkdienst. Wil je meer overdenkingen horen? Dat kan bijvoorbeeld via onze Levenswoorden podcast. Die kun je vinden via grootnieuwsradio.nl/podcast. Zometeen de nieuwe morgen met Juri van de Geest. Naar Chris Tomlin.

0: je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de Zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
1: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM. Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio t-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een t-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
8: Nee.
7: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
7: Milner.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 6 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De geldkloof wordt steeds groter en de belastingen maken het erger. Dat zegt het Centraal Planbureau bij nu.nl naar onderzoek. Zo verdient de rijkste 1% in ons land steeds meer. En ook groeien de verschillen tussen verschillende groepen, zoals huurders en kopers en werknemers en directeuren. Opnieuw is de politie bestookt met vuurwerk bij een demonstratie tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Dat gebeurde gisteravond bij een rotonde in Apeldoorn. Die werd bezet gehouden door actievoerders. De burgemeester heeft iedereen weg laten sturen en dat ging er rustig aan toe. Spanje bekijkt na de finale in Wenen of het volgend jaar weer naar het Eurovisie Songfestival gaat. Dat zegt de Spaanse omroep in reactie op de baas van het festival. Die zei bij de NOS dat die landen als Spanje en Nederland graag weer terug wil hebben bij het evenement. De finale is eind volgende week. Het weer van Weer Online. Vanochtend bewolkt met soms regen, vanmiddag wordt het droog en in het noordwesten is er zon. Het wordt niet warmer dan 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Een hele goede morgen. Het is woensdag 6 mei, 6 uur. En zometeen begint de nieuwe morgen met deze plaats van Reni en Elisa.
14: Ik ben veilig bij u. Veilig bij u.
13: Ja, mooi vooruitzicht. En de vraag is, wat mag daarna klinken namens jou op de radio? Stuur een plaat door via de app van Grootnieuws en misschien hoor je hem zometeen voorbij komen.
15: Alle mannen voelen zich wel eens eenzaam. Hoe eenzaam ben jij?
16: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabeler.
17: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
18: Vriendschap is misschien wel de meest uitzonderlijke vorm van liefde. Hoeveel tijd investeer jij in vriendschap?
19: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? kinderopvangkoala.nl.
18: Wil jij een betere vriend worden? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
8: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
21: Nieuwe stap? De Vries en Verburg heeft werk voor je. Je bent welkom bij de ontwikkelende bouwer met korte lijnen, fijne collega's en oog voor elkaar. Waarbij we ook iets terugdoen voor de samenleving. Benieuwd naar jouw kansen? Check devriesverburg.nl.
22: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio t-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een t-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
23: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
24: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
25: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
26: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
27: Grootnieuws.
28: De nieuwe morgen.
26: Met Joeri van der Geest.
28: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

je hun agenda bekijkt, dan valt meteen één ding op. 4 dagen lang, geblokt van 22 tot 25 mei. Dat is over minder dan 3 weken. En er staat er heel groot bij. Opwekking. Ze zijn er maar druk mee. Reni en Elisa, je hoort een schuilplaats. Ja, meteen daarna gaan ze ook op tour voor hun jubileumconcert. Want Reni en Elisa, ze bestaan als duo, muzikaal duo, 25 jaar. En dat vieren ze dan ook met een tour langs heel Nederland met het thema van een bekendste lied, juist op die momenten. Je hoorde ze net met schuilplaats op deze nieuwe dag, woensdag 6 mei. Het is 6:09 en van harte welkom bij De Nieuwe Morgen. De dag na Bevrijdingsdag, de tijdcapsule. Die stoppen wij weer in de grond met al die mooie klassiekers. Jaren 80, 90, 0. En nou, we zien wel weer wanneer die tijdcapsule omhoog wordt getrokken. Vandaag gewoon weer een nieuwe dag met groot nieuws. En ook tijd voor jouw verzoekplaat. Ik krijg een mooi bericht van Jan binnen. Die zegt, goedemorgen. Lekker lang weekend gehad en onze zoon Robin die woont in het buitenland. Hij komt 2 dagen thuis. We hebben hem 1,5 jaar niet gezien. Hij woont al 10 jaar in het buitenland en het is een zegen om hem weer in mijn armen te nemen. Hartelijke groet van Jan uit het Harde. En om dit te vieren, graag het lied Groot is uw trouw. Dit is de versie van Kees Kraaienoord.

0: Yes, groot is uw trouw, o Heer, te vinden in de bundel van Johannes de Heer. Johannes de Heer 149. En zojuist gezongen door Kees Kraaienoord. Een hele goede morgen, het is 16 minuten over 6. 6 mei en Gert-Jan die zegt, wauw, goedemorgen Joeri. Wat een prachtig lied van zijn grootheid en trouw. Ik ga zometeen op de fiets naar Waalwijk en ik heb een mooi ritje op de planning staan. Ik heb er weer zin in vandaag. Een mooie dag voor een ieder. Nou Gert-Jan, ik kan je de hand schudden. Ik heb ook weer zin in deze nieuwe dag. Ik zie hier nog een berichtje van Corina, die zegt goedemorgen Joeri, gezellige uurtjes gewenst. Antje die luistert naar de radio. En Remco die zegt ook goedemorgen. Nou, zo komen er heel veel berichtjes op binnen. Voor die lijst met wakkere mensen. Wie ben je en waarom ben je wakker? Je mag het laten weten via de Grootnieuws Radio app. Over een paar minuten lees ik die lijst voor. En nou, wie weet word je ook nog genoemd als je even een berichtje stuurt met de app van Grootnieuws. Wie ben je en waarom ben je wakker?
1: De dagtekst.
0: Dat is vandaag 1 Petrus 4 vers 7. Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. De dagtekst van vandaag, 1 Petrus 4, vers 7.

Christian Verwoerd. De Arend, daarvoor King of My Heart van Battle Music met Stephanie Gretzinger. Ik zeg een hele goede morgen en van harte welkom bij Grootnieuws Radio. In de app kun je laten weten wie je bent en waarom je wakker bent op dit vroege tijdstip. Nou, Martijn die had zijn vrachtwagen gisteravond bij een boer in Zeewolde staan, kon een fiets lenen voor het wokrestaurant en is vanochtend vroeg alweer onderweg met aardappelen richting de frietfabriek in België, Poperingen. En met koffie en Grootnieuws Radio erbij zit het wel goed, laat hij weten. Hendrik uit Urk die wens iedereen een rijk gezegende werkdag toe. Jan uit Barneveld is erbij. Net als Rianne, goedemorgen. Arjan die is onderweg naar Heer Hugo Waard, wens iedereen een fijne uitzending toe. En Erna die gaat aan de slag in de slagerij met een oortje in, zodat ze Grootnieuws Radio kan blijven volgen. En ook Eline is er gezellig weer bij vanmorgen. Rosa die genoot gisteren van alle classics in de tijdcapsule. Ze wens iedereen vandaag een gezegende dag toe. En Ibeline is vroeg uit de veren om de koeien te melken. Gert-Jan en Ellie die sturen de groeten vanuit de schoolbus in Frankrijk. En Steven die hobbelt het zwarte pad af richting het zuiden van het land. Marat en Henriette die zijn onderweg naar hun werk. Anita die luistert mee vanuit haar vroege dienst in het ziekenhuis. Klaas uit Dokkum die zit alweer lekker bij de schapen, laat hij weten. Petra die maakt zometeen de lunchpakketjes klaar voor de kinderen, oké. En Dennis uit Zwolle die rijdt richting de bouwplaats met koffie erbij. Wilma die is al buiten met de hond, lekker aan het uitlaten. Connie die zegt ik ben wakker in Amersfoort, op pad in de zorg. Mirjam die is wakker, ik zie hier Jan. En tot slot nog een bericht van John uit Arnhem. Nou, ook jij kunt jezelf wakker melden deze hele ochtend. Dan heb ik zometeen de groot nieuwsupdate voor je. Naar muziek van Michael W. Smith. Dit is Open the Eyes of My Heart.

0: mooi gebed voor vandaag. Open the eyes of my heart. I want to see you. Michael W. Smith maakt het 6:30. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Nederland wordt door de Europese Commissie voor de rechter gesleept, meldt de Telegraaf. Ons land zou te weinig doen om cruciale sectoren te beveiligen, zoals energie, banken en de zorg. In Apeldoorn is een anti-AZC-demonstratie gisteravond gestopt door de politie. Betogers hielden een rotonde bezet en gooiden met vuurwerk. Agenten veegden daarop de boel leeg en stuurden iedereen weg. En Amerika stopt tijdelijk de hulp aan schepen die de straat van Hormuz uit willen. President Trump wil in de tussentijd bekijken of er een akkoord tussen de VS en Iran kan komen. Hoe lang de pauze duurt is niet bekend.
2: Groot nieuws update.
0: Bijna de helft van de Nederlanders deed gisteren op Bevrijdingsdag niet om de dag te vieren, blijkt uit onderzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. 90% vindt de dag wel belangrijk, maar er ontbreekt iets wat alle leeftijden aanspreekt, staat in het Nederlands Dagblad. En president Trump beschuldigt paus Leo XIV ervan katholieken in gevaar te brengen. In een radio-interview zei hij dat de paus het goed vindt dat Iran een kernwapen krijgt. De paus ontkent dat en zegt zich te blijven uitspreken tegen oorlog. Ja, Trumps ruzie met de paus die kan hem stemmen kosten bij de aankomende verkiezingen. Meer dan de helft van de Amerikaanse katholieken denkt nu negatief over de president, blijkt uit een peiling waar het Nederlands Dagblad over schrijft. En meer dan 40 verloren pagina's van een 6e-eeuws bijbelmanuscript zijn teruggevonden en leesbaar gemaakt. De vellen waren eeuwen geleden uit het boek gehaald en hergebruikt. Met nieuwe technieken ontdekten wetenschappers ook een onbekende indeling van de brieven van Paulus. En bij een archeologisch onderzoek in Noordwijkerhout zijn kerkelijke voorwerpen gevonden die tijdens de bezetting in de grond waren verstopt. Ze lagen ingepakt in kranten uit juli 1941, kort nadat de Duitsers opdracht gaven om metalen in te leveren. Het gaat onder meer om een kandelaar, een schaal en een doopschaaltje, meldt het Reformatorisch Dagblad. En dan het Groot Nieuws Radio Weerbericht krijg je deze ochtend van Buienradar. Vandaag is het in het oosten en zuidoosten bewolkt met af en toe regen, terwijl het noorden en westen in de loop van de dag geregeld zon ziet en het blijft droog. Temperatuur loopt uiteen van 11 tot 15 graden. Dan de verkeersinformatie, die krijg je van de ANWB.
3: De spits begint en het wordt langzaam wat drukker op de weg. Vooral in Brabant sta je nu vast op de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen Tilburg en Oorschot is de vertraging een half uur. De rechterrijstrook is dicht. Op de A12 is het druk vanuit Duitsland naar Arnhem voor knooppunt Velperbroek. Door de werkzaamheden aan de IJsselbrug heb je 20 minuten vertraging. Ze zijn daar bezig met afbouwen, daardoor staat het nu extra vast daar. Op de A7 in Noord-Holland heb je 10 minuten oponthoud van Horen naar Zaanstad bij Purmerend.
4: Joeri van der Geest.
0: Ja hoor, een hele goede morgen. Zometeen op Groot Nieuws gaan we lezen uit Psalm 105. Ook Sela onderweg naar Andrew Rip. Dit is I Do It Again.
2: De nieuwe morgen.
4: Het christelijke radiostation.

Jezus vergeleek het koninkrijk van God met een schat die verborgen ligt in een akker. Wie hem vindt, verkoopt alles wat hij heeft om die akker te kopen. Alles. Want die schat is het meer dan waard dan alles wat je hebt. Verborgen rijkdom, daarover gaat de plaat die je net hoorde van Cela. Daarvoor nieuwe muziek van Andrew Rip en I Do It Again. Zometeen hier, in de Nieuwe Morgen, lezen we uit de Bijbel Psalm 105. En tot die tijd, deze klassieker zou zomaar uit de tijdcapsule kunnen komen. Amy Grant en Sing Your Praise to the Lord.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Het is tijd voor de Bijbellezing. Deze ochtend lezen we Psalm 105.
3: Prijs de Heer, aanbid hem. Vertel de volken over wat hij heeft gedaan. Zing voor hem. Vertel van al zijn wonderen. Wees blij over zijn heiligheid. Als je van hem houdt, wees dan blij met hem. Ga naar de Heer en vraag hem om zijn kracht. Verlang er altijd naar om dicht bij hem te zijn. Denk aan de wonderen die hij heeft gedaan. Vergeet nooit hoe hij zijn vijanden heeft gestraft. Denk daaraan, kinderen van Gods vriend Abraham, kinderen van Gods dienaar Jacob. De Heer is onze God. Hij spreekt recht over de hele aarde. Hij zal zich voor eeuwig houden aan het verbond dat hij heeft gesloten en dat eeuwen zal gelden. Het verbond dat hij sloot met Abraham, de eed die hij aan Isaac heeft gezworen. Het eeuwige verbond dat hij sloot met Jacob toen hij zei: ik zal jullie het land Kanaan geven. Het zal jullie eigendom zijn. In het begin was het maar een klein volk dat als vreemdelingen in dat land woonde. Ze trokken van volk naar volk, van het ene koninkrijk naar het andere. Maar hij stond niet toe dat een ander volk hen verdrukte. Vijandige koningen strafte hij. Hij zei: raak dit volk niet aan, het is van mij. Doe mijn profeten geen kwaad. Toen liet hij een hongersnood komen, zodat niemand nog te eten had. Maar hij stuurde een man voor hen uit, Jozef, die als slaaf naar Egypte werd verkocht. Daar kwam hij in de gevangenis terecht. Hij werd met zijn voeten in een blok vastgezet. Jozef werd door God op de proef gesteld, totdat werkelijkheid werd wat God hem had gezegd. De koning van Egypte liet hem komen. De heerser van de volken liet hem vrij. Hij maakte hem heer over zijn paleis en tot heerser over zijn hele land. Zo regeerde Jozef over Egypte en gaf hij raad aan de leiders van het land. Toen kwam Jacob naar Egypte. Hij woonde daar als vreemdeling. God zorgde ervoor dat zijn volk heel groot werd, machtiger dan hun vijanden. Daarom gingen hun vijanden hen haten en wilden ze Gods dienaren vernietigen. God koos Mozes en Aaron uit en stuurde hen naar de farao. Ze deden in Egypte de wonderen die ze van God moesten doen. God riep het donker. De duisternis kwam gehoorzaam toen hij riep. Hij veranderde het water in bloed en de vissen stierven. Het land krielde van de kikkers, ze zaten zelfs in de paleizen. God riep de luizen. Hij liet luizen komen in het hele land. Hij veranderde de regen in hagel. Hij liet in het hele land de bliksem inslaan. Hij vernielde wijnstruiken en vijgenbomen. Hij brak de bomen in hun hele gebied. Hij liet sprinkhanen komen, ontelbare aantallen kaalvreters. Ze vraten alle groene planten in het land op. Ze verslonden de oogst van hun akkers. Hij doodde alle oudste zonen en alle eerstgeboren dieren in het land. En toen nam hij het hele volk Israël mee. Hij zorgde ervoor dat ze zilver en goud meekregen en niemand van hen was te zwak voor de tocht. De Egyptenaren waren blij dat ze vertrokken, want ze waren bang voor hen geworden. Hij bedekte hen met een wolk. 'S Nachts gaf hij hen licht met een vuur. Toen ze hem om eten vroegen, liet hij vogels komen. Ook gaf hij hem brood uit de hemel. Er was meer dan genoeg voor iedereen. Hij spleet de rots en er stroomde water uit. Een rivier stroomde door de dorre woestijn. Want hij hield zich aan de belofte die hij aan zijn dienaar Abraham had gedaan. Hij redde zijn volk uit Egypte. Zingend en juichend gingen de mensen mee. Hij gaf hun de landen van andere volken. Alles waar anderen hard voor gewerkt hadden, was nu voortaan van hen. In dat land moesten ze zich aan zijn wetten houden en hem gehoorzaam zijn. Prijs de Heer. Halleluja.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
4: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

Brooke Littlewood. Ze zat met haar man en Phil Wickham in een oude kerkzaal in Californië. En ze begonnen te praten en na te denken over al die generaties voor hen die in diezelfde ruimte, diezelfde kerk hadden gezongen. Al die halleluja's door de jaren heen. Het waren er duizenden. En ze dachten, laten we daar een lied over schrijven. 1000 halleluja's en 1000 more hoorde je net hier op Groot Nieuws.

0: gratis.
1: Yes!
0: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
1: Play.
0: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
1: Lekker hoor!
0: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
1: Zoé!
0: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
1: Yes!
0: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Oosten.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks Bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie Olifant.
4: Ga de uitdaging aan en cycle voor hoop. Fiets op 19 september vanuit Dordrecht richting Zeeland. 100, 150 of 200 kilometer. Daag jezelf uit en help de cliënten van de hoop. Schrijf je vandaag in en doe mee. Cycleforhope.nl.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sands.
5: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
8: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
9: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
8: Die andere stuiterbal daar.
9: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
10: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
11: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egbert streekt.
12: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Doei.
13: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 7 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De Europese Commissie sleept Nederland voor de rechter. De Telegraaf schrijft dat we te weinig zouden doen om belangrijke sectoren te beschermen tegen cyberaanvallen. Denk bijvoorbeeld aan energie en de zorg. Niet alleen ons land moet voor het Europese Hof verschijnen, maar ook onder meer Frankrijk en Zweden. In Apeldoorn was gisteravond een demonstratie tegen de geplande komst van een noodopvang voor asielzoekers. Betogers bezetten een rotonde en hielden het verkeer tegen. Toen er met vuurwerk naar de politie werd gegooid, veegden agenten de rotonde leeg en stuurden ze de demonstranten weg. Amerika last een pauze in bij de hulp aan schepen die de straat van Hormuz uit willen. Project Freedom startte maandag en een paar schepen konden sindsdien wegkomen. President Trump wil tijdens de opschorting bekijken of er een akkoord tussen de VS en Iran kan komen. Het is niet bekend hoe lang de pauze duurt. Het weer van Weer Online. In het oosten en zuidoosten soms regen, in het noorden en westen droog en daar breekt later de zon door. Het wordt 11 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB. Aan het begin van deze spits staan er een paar lange files. Op de A12 van Duitsland naar Arnhem staat het behoorlijk vast tussen de knooppunten Oud-Dijk en Velperbroek. Vanwege de werkzaamheden aan de IJsselbrug is er een extra rijstrook dicht nu. De vertraging is 3 kwartier. Op de A58 van Breda naar Eindhoven sta je tussen Tilburg en Oorschot 40 minuten vast door een pechgeval. Er is 1 rijstrook dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2. En op de A76 is een ongeluk gebeurd. Van Aken naar Geleen ging het mis bij Geleen en de vertraging loopt daarop tot bijna een uur.
19: Goedemorgen op deze woensdag 6 mei. Het is 7 uur geweest. En zometeen in de nieuwe morgen hoor je deze plaats van Hillsong. Hosanna, ben er nu in een paar minuten.
20: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur.
1: Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Odido. En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
20: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
21: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
20: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
22: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
20: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
23: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
24: Bij GM Damsteegt verhuren we echt dikke machines.
25: Voor grondverzet, recycling, zuigtechniek.
24: Ja, zoals graafmachines, bulldozers en grondzuigwagens.
25: We verhuren ook met chauffeurs of machinisten.
24: Echte aanpakkers.
25: Vakmensen.
24: Net als jij.
26: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
27: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
28: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
27: Werken? In deze drukte?
28: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
27: Stap je ook in?
29: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
30: Schoonschip, de leverancier van krachtige reinigingsmiddelen voor scheepvaart, pleziervaart en industrie. Maak schoon schip op het dek, aan boord en in de werkplaats. Van reiniging en borstels tot touwen, verf, wrijfhout en meer. Schoonschip.info.
31: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
32: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
33: De Nieuwe Morgen.
32: Met Joeri van der Geest.
33: Het christelijke radiostation.

0: Hillsong Chapel en Hosanna op deze woensdagochtend 6 mei. Het is 10 minuten over 7 en vandaag valt er regen. Laat ik maar gelijk met het slechte nieuws beginnen. Het blijft wel een graad of 10, maar... Ja, die regen die valt alleen in het oosten en zuidoosten, lees ik nu. Ja, oké. Laat ik het even goed zeggen. Het weer. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog. Oké, is dat toch even een meevaller. Af en toe zon zelfs en maximaal 15 graden. Ja, ik lees het ook alleen maar voor, hè. Don't shoot the messenger. Dan in de Grootnieuws radio-app een aantal berichten. Ineke en Piet laten weten dat de kranten zojuist zijn bezorgd en in de bus. Dat is fijn om te weten. Evelien die zegt, na 2 heerlijke weken vakantie met de schoonzoon, dochter en kleindochter zijn we in Zweden. We stappen zometeen in de auto richting huis. Marjan die zegt, goedemorgen. Ook ik ga zometeen naar huis mijn koffer inpakken om terug te vliegen vanuit Kos. En Marcel, ja, die gaat juist zich klaarmaken voor een aantal dagen op pad. Vanuit Delft gaat hij vandaag naar de winkels om de laatste kampeerspullen voor opwekking te scoren. Zit er natuurlijk ook alweer aan te komen, minder dan 3 weken... en dan is het zover, het Pinkster Weekend... met dus ook de Pinksterconferentie van opwekking. Ook met Groot Nieuws Radio zijn we erbij. En ja, als je vandaag even de tijd hebt, vul hem in, hè. Je stemlijstje voor de opwekking Top 100... Dat is de lijst die we uitzenden op de vrijdag voor het Pinksterweekend... met de mooiste 100 opwekkingsliederen. Jouw stem telt, dus vul hem vooral in grootnieuwsradio.nl/stemmen.
1: De dagtekst.
0: De dagtekst van vraag is 1 Petrus 4, vers 7. Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest... zodat u kunt bidden. Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. De dagtekst is 1 Petrus 4, vers 7.

Dancing Crowns en East to West. Met een tekst gebaseerd op Psalm 103, waar het zo staat: zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze zonde van ons verwijderd. Ja, superkrachtig. Oost en west komen nooit bij elkaar. En Mark Hall die schreef dit lied, ja, omdat hij merkte dat mensen dat wel weten, maar er niet altijd in kunnen komen. God die vergeeft, maar wij die onszelf niet altijd kunnen vergeven. En de littekens meedragen alsof de schuld er nog is, alsof God nog boos is. En dan komt die ene zin die ik zo mooi vind in dit lied: van de ene littekende hand naar de andere. De handen van Jezus, dat is hoe ver het oosten van het westen is. East to West hoorde je van Casting Crowns op Grootnieuws Radio.

Er is geen vriend zo trouw als Jezus. Geen vader zo goed. Niemand als u zo dichtbij. Welk lied brengt jou dichter bij God? De stembus voor de Opwekking Top 100 is geopend. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Zo, voor alle mensen die lekker aan het bewegen zijn, Oh Happy Day van Gospel Boulevard. Het is 1:08 en dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Apeldoorn heeft de politie een einde gemaakt aan een uit de hand gelopen AZC-protest. De demonstranten hielden gisteravond een rotonde bezet en bekogelden agenten met vuurwerk. Of er mensen zijn opgepakt is niet bekend. De Spaanse politie zegt dat er ook Nederlanders zijn opgepakt op het drugschip dat afgelopen weekend bij de Canarische eilanden werd geënterd, meldt RTL Nieuws. Het schip had mogelijk een recordpartij van 50.000 kilo coke aan boord. En een primeur in Breda. Daar hebben ze vanaf vandaag het eerste rookvrije stadspark van ons land. Met borden wordt gewaarschuwd dat je daar niet mag roken en vapen.
2: Grootnieuws update.
0: Meer dan 40 pagina's uit een oud bijbelmanuscript werden als verloren beschouwd, maar wetenschappers die hebben ze weer teruggevonden en hersteld. De vellen waren eeuwen geleden hergebruikt in andere boeken. En met nieuwe technieken konden ze de weggekrapte tekst lezen en ontdekten ze een onbekende indeling van de brieven van Paulus. Een spectaculaire vondst, meldt het Nederlands Dagblad. En Vaticaanse adviseurs pleiten ervoor dat gewone gelovigen voortaan meepraten over wie bisschop wordt. Nu beslist de paus dat grotendeels zelf. Andere adviseurs willen dat de kerk minder strikt omgaat met haar regels en meer kijkt naar de persoonlijke situatie van gelovigen, bijvoorbeeld bij homoseksuele katholieken, meldt het Reformatorisch Dagblad. En de kerk verliest geloofwaardigheid als ze alleen radicaal rechts aanpakt en radicaal links ongemoeid laat. Dat betoogt docent Alexander Zwagerman in het Nederlands Dagblad. Hij reageert op een oproep van de Raad van Kerken en pleit voor een eerlijk gesprek met alle gelovigen. Ook met hen die antisemitisme of geweld goed praten. En bij een archeologisch onderzoek in Noordwijkerhout zijn kerkelijke voorwerpen gevonden die tijdens de bezetting in de grond waren verstopt. Ze lagen ingepakt in kranten uit juli 1941, net nadat de Duitsers opdracht gaven om metalen in te leveren. Het gaat onder meer om een kandelaar, een schaal en een doopschaaltje, meldt het RD. En dan nog het Grootnieuws Radio Weerbericht van Buienradar. In het oosten en zuidoosten is het bewolkt met af en toe regen. Het noorden en westen blijven droog met geregeld zon. En het wordt 11 tot 15 graden. Dan de verkeersinformatie van de AWB.
3: Er staan al best wat lange files. Vooral door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De A12 staat het daar behoorlijk vast vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen de knooppunten Oud-Dijk en Velperbroek is de vertraging 3 kwartier. Vanwege de werkzaamheden is daar de komende dagen een extra rijstrook dicht. In de omgeving loopt het daardoor ook vast. Op de N317 van Doetinchem naar Dieren heb je een 30 minuten vertraging voor de aansluiting met de A348. Het loopt ook helemaal vast op de N338 van Doesburg naar Westervoort. Voor de aansluiting met de A12 heb je bijna een uur tijdverlies. De A58 is weer vrij van Breda naar Eindhoven bij Oorschot. Er stond een pechgeval en de vertraging is nu nog 10 minuten. Op de A76 vanuit Aken sta je nog in de file tussen knooppunt Kunderberg en Nut richting Geleen. Door de nasleep van een ongeluk is de vertraging nog een kwartier.
4: Joeri van der Geest.
0: Een hele goede morgen op deze woensdagochtend. Zometeen hoor je de overdenking van Kees Posma om 8:15. En tot die tijd muziek van Eline en nu eerst Need to Breathe.
2: De nieuwe morgen.
4: Het christelijke raad.

Aan de reclames, ja, is het al bijna niet te ontgaan dat komende zondag dat het dan moederdag is. En misschien loop je zelf ook rond met de vraag wat je haar geeft. Een bloemetje, een cadeautje, een kaartje, een zelfgekleide asbak. Daar ben je misschien iets te oud voor. Maar je kan natuurlijk ook altijd even bellen, even langsgaan. In ieder geval laten merken dat ze ertoe doet. En toch, ja, wat geef je eigenlijk aan iemand die zoveel voor je heeft betekend? Het is altijd een moeilijke vraag. Ook Brandon Lake die stelde zichzelf die vraag, maar dan over God. Hij zegt, ja, wat geef je nou aan de schepper van hemel en aarde, de koning der koningen? En hij zingt dan ook, all my words fall short, I got nothing new. Alle woorden schieten tekort, ik heb niets nieuws. En dan concludeert hij, het enige wat ik heb en het enige dat ik kan geven, dat is een halleluja. Mijn hart en mijn handen omhoog. Dit is Gratitude van Brandon Lake. Oh.

0: en Gratitude. Maakt het 7 uur 48 op de woensdagochtend. Daarmee tijd voor de overdenking van Kees Posma. Schrijver van het boek Doen als Jezus. Al betrokken bij zendingsorganisatie ECM Nederland. En deze overdenking die heet Jezus, kies voor vreugde.
1: Je hebt van die mensen die voor de zondeval lijken te zijn geboren. Het is een feestje om in hun midden te zijn. Ze zeuren en klagen nooit, zijn geïnteresseerd in hoe het met je gaat en hebben altijd een twinkeling in hun ogen. Misschien ben ik te kleingelovig, maar ik ben altijd benieuwd wat er gebeurt wanneer we weer onze eigen wegen gaan. Hebben ze nog steeds die twinkeling als ze naar huis gaan en een bumperklever dwars door hen heen lijkt te willen rijden? Klagen ze ook niet tegen hun kinderen als ze stapels boeken en vies ondergoed moeten omzeilen om de bedden te verschonen? Laat ik hun voor nu maar het voordeel van de twijfel geven. Ik hoop dat ik ook ooit zo'n persoon mag worden. Jezus is iemand van wie we zeker weten dat hij letterlijk voor de zondeval is geboren. Voor Abraham er was, ben ik. Hij kent geen begin en geen einde. Hij was iemand in wiens buurt je graag was. Kinderen waren niet te stoppen als ze hem zagen. Hij zorgde voor de beste wijn op een bruiloftsfeest en was een magneet voor de verschoppelingen. Zijn tegenstanders betichten hem ervan dat hij altijd maar aan het eten en drinken was. Een losbol. Maar er zit ook een andere kant aan Jezus. Een ernstige kant. De man van smarten wordt hij ook wel genoemd. Met de zweep ging hij door de tempel. Tegenstanders noemde hij adderen gebroed en onrecht bestreed hij met een heilig ongenoegen. Hij was vurig in zijn vreugde, hartstochtelijk in zijn verdriet. Over Jeruzalem, dat zich maar niet wilde schikken onder de vleugels van vader. Over zijn goede vriend Lazarus die gestorven was. Een diepe vreugde maakte zich vaak van een meester. Maar soms lag er ook een schaduw over zijn gelaat. Jezus bleef blijmoedig, ook in de schaduw.

0: Leerlingen zijn na wat laatste instructies 2 aan 2 op weg gegaan om het goede nieuws over Jezus in woord en daad aan de mensen bekend te maken. Over hen staat geschreven dat ze vol vreugde terugkeren. Heere, zelfs de demonen zijn in uw naam aan ons onderworpen. Ongetwijfeld zullen ze elkaar urenlang bijgepraat hebben over wat er allemaal mogelijk blijkt te zijn in Jezus' naam. Jezus besluit in te breken en hun het geheim van vreugde, van blijdschap die alle verstand te boven gaat, te leren. Verblijdt u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijdt u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. Dit is geen koude douche, maar een hartstochtelijke oproep om vreugde te putten uit de juiste bron. Immers, omstandigheden kunnen veranderen. Nu hadden ze een mooie missietrip achter de rug. Maar Jezus wist ook dat er een tijd zou komen dat ze doodsbang in een bovenkamer zouden zitten, namelijk na zijn kruisiging. Waar zouden ze dan hun vreugde uit moeten putten? Als je verliefd bent, is het niet moeilijk om blijdschap te ervaren. Maar wat gebeurt er met je als je voor het eerst hoort dat je niet goed genoeg bent? Waar vind je dan nog blijdschap? Jezus' grootste bron van vreugde was de verbondenheid met zijn Vader. Van de kribbe tot het kruis was dat de constante factor in zijn leven. Als Jezus deze les meegeeft aan zijn dol enthousiaste volgelingen, raakt hij zelf ontroerd. Op dat moment begon hij vervuld van de Heilige Geest te juichen en zei: Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo heeft het u behaagd. Doen als Jezus is, je vreugde vinden in het feit dat je een geliefd kind van de Vader bent. Of de zieken nu genezen, of niet.
1: Sometimes I feel like I just keep pretending and I'm slowly going out of my mind.

0: Jouwer, Blessing Afar en Lift Me Up. Daarvoor de overdenking van Kees Posma. Zometeen om 20:15 een nieuwe overdenking van hem. En natuurlijk allemaal later terug te luisteren in Preken en Overdenkingen, de podcast. Ja, gisteren was het bevrijdingsdag. Het is goed verlopen, lees ik hier. Dus dat is allemaal mooi. Vandaag in het oosten en zuidoosten trekt vandaag een regengebied over. Het is zo'n 10 graden. In het noordwesten droog met zo nu en dan zon en 12 tot 15 graden. Mariet, die heeft er nog een korte update over in de app.
1: Nou, Joeri, even een update voor je weerbericht. Hier in Zeeland, het is een beetje motregen. Dus ook daar word je best nat van. Fijne dag.
0: Yes, dank je wel, Mariet. Jij ook. Vandaag ja, mag je even lekker niet onschuldig voelen en lekker eten wat je zelf wil, want het is internationale anti-dieetdag. Oké, alleen vandaag dus ongezond eten. Als je dan de 364 dagen van het jaar niet doet en dus wel gezond eet, dan mag het vandaag. En verder vandaag op Groot Nieuws Radio. Tussen 10 en 12 is Michelle van Düsseldorp te horen bij Thijs en Jurieke. En ze praat over lijden. Natuurlijk een ingewikkeld onderwerp. Maar Michelle praat er deze ochtend over. Tussen 10 en 12 bij Thijs en Jurieke.
2: En verder vandaag.
0: En verder vandaag tussen 2 en 4 is het bij Backstage ook weer feest met Javed Becks van Zera Worship. Hij vertelt daar over zijn nieuwe EP die eraan zit te komen, opgenomen tijdens een conferentie... waarbij ook Mosaic Worship en de Off-Equimenten aanhaakten. Deze middag dus te horen tussen 2 en 4 bij Hans van Vuren, Javed Becks.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
5: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
8: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan, waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
10: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
11: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
12: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
13: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Joujou.
5: Groot Nieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 8 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm.
2: Bij een protest tegen een asielopvang in Apeldoorn is de politie gisteravond aangevallen. Demonstranten hielden een rotonde bezet en bekogelden agenten met vuurwerk. De politie kwam later terug met versterking en heeft de rotonde leeggeveegd. Of er mensen zijn opgepakt is niet bekend. Op het drugsschip dat in het weekend door de Spaanse politie werd geënterd zijn ook Nederlanders opgepakt, meldt RTL Nieuws. Interpol meldde eerder al dat ook Bolle Jos erbij betrokken zou zijn. Het schip had mogelijk 50.000 kilo kook aan boord, met een waarde van 3,5 miljard euro, een record. In Portugal zijn nog eens 15 politieagenten opgepakt omdat ze in Lissabon arrestanten zouden hebben gemarteld. Eerder werden al 9 politiemensen gearresteerd. Een van hen is de hoofdverdachte, die ook verdacht wordt van verkrachting. Het weer van Weer Online. Bewolkt met in het zuiden en midden regen, in het noorden en westen vaak droog en daar breekt later de zon door. Het wordt 11 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB. Vooral in het zuiden van het land staan veel files die 5 à 10 minuten vertraging opleveren. Verder staat het helemaal vast bij Arnhem door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Vanuit Duitsland is een extra rijstrook dicht de komende dagen. Ze zijn de wegafzetting aan het afbouwen. En op de A12 van Duitsland naar Arnhem heb je daardoor nu 3 kwartier vertraging bij de IJsselbrug. Op omliggende wegen loopt het ook helemaal vast. En op de A16 in het zuiden van het land is een ongeluk gebeurd van de Belgische grens naar Breda bij Rijsbergen. Dat kost je 10 minuten extra.
19: Een hele goede morgen op deze woensdag 6 mei. Horatio Spafford verloor alles. Zijn geld, zijn zoon, zijn 4 dochters bij een scheepsramp. En toch schreef hij dit lied.
20: It is well, it is well with my soul.
19: Zometeen gezongen door Matt Redman.
21: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
22: Dat is wit goud voor weinig.
23: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
21: Aldi.
24: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
21: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor Moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
22: Mamma mia, dat is goedkoop.
23: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
21: Aldi.
25: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
26: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
25: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
27: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
28: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
29: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
30: Mooi van Ethos.
31: Dat laat je toch doen door de vakman Arjen Pronk. Verbouwing, timmerwerk en tegel- of stucadoorswerk. Zelfs elektra, loodgieter en schilderswerk. Vertrouw op de allround vakman Arjen Pronk. Niet voor niets een 1000-poot. Kijk op de vakman.info/Arjen Pronk.
32: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
33: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
34: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines.
0: Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
1: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
3: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
4: De Nieuwe Morgen.
3: Met Joeri van der Geest.
4: Het christelijke radiostation.

0: Redman en It Is Well With My Soul hier op Groot Nieuws.
1: Begin je dag met een hoopvol geluid.
2: De nieuwe morgen.
1: Met Juri van der Geest.
2: Dit is Groot Nieuws Radio.
0: Ja hoor, een hele goede morgen. Het is 6 mei. Gisteren was het bevrijdingsdag en bij Groot Nieuws Radio klonk de hele dag de mooiste christelijke muziek uit de jaren 80, 90 en 0. Het zat allemaal verstopt in de tijdcapsule. Adrian Snell, Ellie Rickards, Amy Grant, Gerald Troos, Keith Green en nog heel veel anderen. En aan de reacties te zien in de Groot Nieuws Radio-app verdient het een herkansing. Nou, voor nu gaat die capsule even de grond in. En wie weet wanneer we hem de volgende keer weer opgraven. Maar wat mij betreft voor herhaling vatbaar. Vandaag in het oosten is het bewolkt met regen, 11 graden. In het noorden en westen kans op zon en 13 tot 15 graden. Ja, verder lees ik dat de bevrijdingsdag zelf goed verliep. Het was wel druk op veel plekken, bijvoorbeeld in Haarlem. Daar dreigden een aantal kinderen even in de verdrukking te raken bij een populaire muziekact. Maar alles is daar goed afgelopen en voor de rest allemaal goed en rustig verlopen. En vandaag is het 24 jaar geleden dat Pim Fortuyn werd doodgeschoten in Hilversum. Het wordt vandaag herdacht. Ook de Pim Fortuynprijs die is uitgereikt aan nieuwe genomineerden. Onder hen zangeres Lenny Koer. Ze wordt genomineerd omdat ze blijft waarschuwen tegen antisemitisme. Ondanks de intimidatie en de verstoring van haar optredens die daarbij komen kijken. Zometeen gaan we het hebben over iets wat toch wel bijna een trend lijkt te lijken. Als je ziet hoeveel aandacht ervoor is in de media, podcast, noem maar op. Revo-vrouwen. Nu weer een nieuwe podcast die daarover is gemaakt. Gaat er zometeen over hebben naar de dagtekst van vandaag.
2: De dagtekst.
0: Dat is 1 Petrus 4 vers 7. Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. De dagtekst van vandaag, 1 Petrus 4, vers 7.

0: Music Worship en Kees Kraaienoord. Eén heer hoorde je hier in de Nieuwe Morgen. Het Reformatorisch Dagblad lanceerde een nieuwe podcast met een opvallende titel. Althans, het trok mijn aandacht. Revo-vrouwen. Zo heet die podcast. Journalisten Arine van der Boer en Meerte van Westerhuis die onderzoeken daarin wie de Revo-vrouw eigenlijk is. Ze leggen stereotypen onder de loep om te ontdekken wat er eigenlijk van waar is. Maar ja, een podcast maken over een hele specifieke groep christenen trek je dan niet te veel terug op een eilandje. Arine van der Boer van de Revo-vrouw-podcast, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, ik vond het een leuke naam. Revo-vrouw, een podcasttitel die je gelijk de aandacht pakt. Wat is eigenlijk een Revo-vrouw?
1: Nou, de naam heeft sowieso al veel aandacht getrokken. Dus daar ben ik inmiddels wel een beetje aan gewend. Ook okay. Intern trouwens. Maar wanneer ben je nu een Revo-vrouw? Nou, ik dacht zelf toen ik begon, ja, dat is heel simpel. Je bent een vrouw en je bent lid van een reformatorische kerk.
0: Precies.
1: Ik dacht, dan ben je een Revo-vrouw. Ja. Maar dat bleek toch ietsje ingewikkelder te liggen.
0: Oké. Okay.
1: Want we deden een peiling ter voorbereiding voor deze podcast. En toen vroegen we aan ons lezerspanel, dus dat zijn abonnees van het Reformatorisch Dagblad, vroegen we, eerst bent u een vrouw, hè, om de vrouw antwoord te laten geven. En daarna voelt u zich een Revo-vrouw. En ik dacht, nou ja, dat moet toch best wel een hoog percentage zijn. Maar nee, dat bleek maar een derde te zijn.
0: Oké.
1: Okay. Ongeveer. En ongeveer de helft van die groep gaf aan, nou, ik voel me een beetje of enigszins een Revo-vrouw. En heel veel mensen maakten daar opmerkingen als, ja, dat is dat stereotype, ik wil daar niet helemaal mee geassocieerd worden. En ik dacht, wat gebeurt hier? En ik heb al een keer grappend tegen een collega gezegd, ik dacht dat het stereotype iets van buiten was, maar blijkbaar heb je, zeg maar, binnen de groep een soort tirannie van het stereotype.
0: Oh, precies. Ja.
1: Dus ja, het thema werd eigenlijk steeds interessanter om vast te gaan pakken.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Want stereotypen, het woordje viel even. Wat zijn precies de stereotypen waar Revo-vrouwen mee te maken hebben?
1: Ja, de meeste mensen, en dat geldt dus ook echt intern, zeg maar binnen de groep, die denken echt aan een vrouw die bijvoorbeeld stemmig gekleed is, die altijd een rok draagt, die een hoed op heeft naar de kerk, die een aantal kinderen heeft als ze getrouwd is. Iets met strengheid, met onderworpen aan de man, niet zoveel eigen mening, eigenlijk best ook wat negatieve dingen. En je merkt dat de positieve kanten ervan, hè, zeg maar de trouw of hoe mensen in het leven staan en trouw zijn aan God en aan hun eigen beleving daarbij, dat veel minder naar voren komt. Het wordt heel snel negatief geduid.
0: Nou ja, terwijl het ook positief geduid kan worden uiteraard.
1: Zeker, ja, ja. Dat denk ik wel. Ja. En ik vind zelf, ja, ik voel mezelf ook een Revo-vrouw en ik zie er niet per se altijd helemaal als een stereotype Revo-vrouw uit.
0: Oh ja.
1: Dus eigenlijk dacht ik, ja, ik moet ook in beeld brengen dat het veel, veel kleuriger is dan het stereotype.
0: Ja, wat mooi eigenlijk. Maar het is natuurlijk aan de andere kant, als ik er zo over nadenk, ook wel een klein beetje logisch, toch? Want als buitenlanders naar Nederland komen, die hebben het ook over de Nederlander. Of die komen naar Amsterdam en die zeggen, ja, Amsterdam, daar heb ik een bepaald plaatje bij. Maar als ze dan eenmaal komen, ja, dan blijkt het toch ook iets gemêleerder te zijn dan wat ze op voorhand dachten. Zo is het natuurlijk ook misschien met de Revo-vrouw.
1: Ja, dat zou best kunnen. Maar dan moet je dat ook wel laten zien. Want ik denk dat wij, zeg maar, de reformatorische christenen best wel een beetje de neiging hebben om zich naar binnen terug te trekken. Mm-hmm. Dus als je niet in zeg maar de kring of de bubbel zit, dan zie je vaak ook alleen maar de buitenkant. En weet je ook niet van, is dit nu echt iets vrouwen aan de buitenkant doen? Want aan vrouwen zie je het natuurlijk het meest, hè?
0: Yeah.
1: Of zit daar van binnen wat achter? Dus wij dachten, het is ook gewoon wel voor de buitenwereld ook mooi om te laten zien van, nou, hoe denken die vrouwen daar dan van binnen over?
0: Ja, ja, precies. En je wil die verhalen dus eigenlijk delen in de podcast die je nu gaat maken?
1: Ja, klopt. We hebben de podcast heeft drie verschillende soorten afleveringen, is de bedoeling. Dat zijn in de eerste plaats ook echt vrouwen die zelf hun verhaal doen. Dus die ook vertellen van, nou, wat maakt het voor mij nu uit dat ik een reformatorisch christen ben? Wat betekent dat voor mijn dagelijkse keuzes? Dan gaat het ook over standpunten, want er zijn natuurlijk best heel veel standpunten die bijna in beton gegoten lijken te zijn, ook als het gaat over vrouwen. Dan heb je bijvoorbeeld over vrouwen in de kerk, hè, van mogen ze in het ambt ja of nee, vrouwen op leidinggevende posities. Nou, die rok die noemen we bijvoorbeeld allerlei kledingregels. Dus die willen we ook onderzoeken van waar komt dat nu vandaan? Is dat echt op de Bijbel gebaseerd of zitten daar ook culturele aspecten bij. Mm-hmm. En we hebben afleveringen die een blik van buiten geven. En dan willen we echt ook in gesprek ook met mensen van buiten de bubbel, zeg maar even. Om te horen van, nou, hoe zien jullie Revo-vrouwen nu? En klopt je beeld? En wat kunnen wij ook leren van hoe er naar ons gekeken wordt?
2: Ja, nou, ik heb de eerste aflevering al gehoord. Dat was met een oud hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad.
1: Klopt, ja.
2: Over, nou, die had 40 jaar geleden volgens mij onderzoek gedaan naar de Revo-cultuur. En nou, ik vond het een interessante aflevering. Ik vroeg me alleen af, Arine, wanneer komt er een aflevering over Revo-mannen?
1: Ja, nou ja, kijk, Revo-mannen, daar gaat het veel minder over. En dat is ook heel simpel. Als een Revo-vrouw in de trein zit, dan, hè, ik heb het zelf voor 2 weken terug nog gevoeld, dan wordt er toch op een bepaalde manier gekeken van, oh, uit welk tijdperk kom jij? Mannen hebben dat gewoon niet.
2: Oh.
1: Zo simpel is het. Dus er is veel minder over te zeggen. En mannen zien er in principe natuurlijk gewoon uit als een nette Nederlandse man.
2: Ja. Oké, nou, ook weer een leuke podcast waard misschien om dat te onderzoeken.
1: Ja,
2: waar dat alweer vandaan komt. Maar, nou, voor nu ontzettend interessant. Ik blijf het met interesse volgen. De podcast van het Reformatorisch Dagblad, Revo Vrouwen. Dankjewel voor je toelichting, Arine van der Boer.

0: John Gibson en Love Education maakt het 8:30 precies. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De verwaarlozing van honden, katten en andere huisdieren wordt steeds ernstiger, waarschuwt de inspectiedienst. Het gaat volgens de NOS om huisdieren die veel te mager zijn of leven in zwaar vervuilde huizen. Op het drugsschip dat dit weekend bij de Canarische eilanden werd geënterd, zijn ook Nederlanders gearresteerd, meldt RTL Nieuws. Het vervoerde een enorme partij cocaïne, mogelijk 50.000 kilo, op straatgoed voor 3,5 miljard euro. En binnenkort wordt weer het gouden windei uitgereikt voor misleidende voedingsproducten. Dit keer is onder meer een cheddarsaus in de race waar amper kaas in zit. En een chocoladereep die stiekem kleiner werd en duurder.
2: Groot nieuws update.
0: Meer dan 40 pagina's uit een oud bijbelmanuscript werden als verloren beschouwd, maar wetenschappers hebben ze weer teruggevonden en hersteld. De vellen waren eeuwen geleden hergebruikt in andere boeken. Met nieuwe technieken konden ze de weggekrapte tekst lezen en ontdekten ze een onbekende indeling van de brieven van Paulus. Een spectaculaire vondst, meldt het Nederlands Dagblad. En mentale gezondheidsproblemen komen veel voor onder zendingswerkers. Dat lees ik in een interview op C Vandaag met een psycholoog die werkt bij een organisatie in Thailand die christelijke hulpverlening biedt aan zendelingen. Burn-out, depressie en angststoornissen ontstaan vaak door isolatie, zware teamconflicten of het dagelijks omgaan met andermans trauma. En de kerk verliest geloofwaardigheid als ze alleen radicaal rechts aanpakt en radicaal links ongemoeid laat. Dat betoogt docent Alexander Zwagerman in het Nederlands Dagblad. Hij reageert op een oproep van de Raad van Kerken en pleit voor een eerlijk gesprek met alle gelovigen. Ook met hen die antisemitisme of geweld goed praten. En bij een archeologisch onderzoek in Noordwijkerhout zijn kerkelijke voorwerpen gevonden die tijdens de bezetting in de grond waren gestopt. Ze lagen ingepakt in kranten uit juli 1941... vlak nadat de Duitsers opdracht gaven om metalen in te leveren. Het gaat onder meer om een kandelaar, een schaal en een doopschaaltje, meldt het Reformatorisch Dagblad. En dan nog het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vandaag is het in het oosten en zuidoosten bewolkt met af en toe regen, terwijl in het noorden en westen de zon soms te zien is en het blijft droog. Temperaturen liggen tussen de 11 en 15 graden. Dan de verkeersinformatie van de AWB.
3: De meeste vertraging door de dagelijkse files is er in Noord-Brabant. Verder staat het behoorlijk vast bij Arnhem door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Van Duitsland naar Arnhem is een extra rijstrook dicht door de werkzaamheden daar. En daardoor loopt het vast op de A12. Tussen de knooppunten Oud-Dijk en Velperbroek vanuit Duitsland is de vertraging 3 kwartier. Ook op omliggende wegen staan lange files. Verder rijdt het langzaam op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen de afrit Den Dolder en Utrecht. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A22 van Beverwijk naar Velzen sta je vast tussen de knooppunten Beverwijk en IJmuiden. Je kunt omrijden door de Wijkertunnel in de A9. Want op de A22 heb je 20 minuten oponthoud. En op de A2 in het zuiden sta je ook 20 minuten vast van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide.
4: Van de Geest.
0: Een hele goede morgen op deze woensdagochtend. Hoor je zometeen om 9:15 de overdenking van Kees Posma over Jezus die zich geen zorgen maakt. Eerst Maverick City Music.
5: De nieuwe morgen.

0: Maverick City Music and Promises. Collega Martin van achter de schermen, je wil nog even terugkomen op gisteren.
1: Ja, nou ja, het was natuurlijk een dag vol met heerlijke klassiekers, hè, de Grootnieuwsradio tijdcapsule. Ja, en ik werd daar gisteren toch een tikkie nostalgisch van.
0: Oké. Daar
1: zit je zo mee te luisteren en dan vliegen alle herinneringen alle kanten op. En dat schreeuwt om een lijstje wat mij betreft. Dus bij deze mijn top 5 nostalgische kerkherinneringen.
2: Nummer 5.
1: Het Viltbord. Ja, voor de tijd van explainer-video's en Kahoot-quizjes kregen we als kinderen tijdens de zondagschool nog gewoon les met een bord. Wat een prachtig ding was dat. Het soort stoffen landschap dat altijd hetzelfde was. Met poppetjes die zowel een herder, een discipel als Mozes konden vertolken. Kwamen in alle verhalen voorbij. Ik zeg, breng het terug en maak het vintage.
2: Nummer 4.
1: De avondmaalsbeker laten rondgaan. Ja, ik zat hier laatst over na te denken. Tot COVID een paar jaar terug deden we dit op veel plekken gewoon nog. Een beker die de hele zaal doorging. En af en toe werd afgeveegd aan het eind van de rij. Het zal vast nog gebeuren hier en daar. Maar het is wel een beetje als de drie zoenen bij een begroeting. Het dreigt wel wat in de vergetelheid te raken.
2: Nummer 3.
1: Zingen uit een boekje. Ja, allemaal leuk en aardig. Zo'n beamer of een ledscherm. Maar soms mis ik dat stapeltje verfomfaaide opwekkingsboekjes, liedbundels. En gelukkig wordt het her en der nog gedaan. Bij de Bijbelkring of als de beamer vrijwilliger ziek is. En stiekem is het toch heerlijk om lekker door zo'n boekje te bladeren.
0: Gebeurt in sommige kerken nog steeds, hoor.
1: Jawel, hè? Ja. Ja, zeker wel.
0: Gelukkig.
2: Nummer 2.
1: Ja, deze is een beetje niche. Het Lifehouse dansdrama. Veel evangelische millennials zullen dit herkennen. Het is een soort christelijk toneelstuk dat zo klonk. Ja, prachtig. Ja, je ziet in het stuk Jezus die een vrouw letterlijk uit de greep van het kwaad trekt. Ja, en waarom dit nostalgie oproept? Omdat het zo'n 18 jaar geleden werkelijk in elke jeugddienst gedaan werd. Maar goed, terecht ook wel, want je pinkt het toch elke keer wel weer een traantje weg.
0: Ja, op YouTube inderdaad. Lifehouse als je die opzoekt.
2: Nummer 1.
1: De christelijke muziekwereld. Ja, we maken het cirkeltje gewoon rond. Want als één ding nostalgie oproept, dan is het toch muziek. Meeblaren met worship hits van Hillsong en Michael W. Smith, in mijn geval natuurlijk. Maar vooral ook dat moment dat je als tiener ontdekt dat er zoveel stijlen zijn. Dat er daadwerkelijk goede christelijke rockbands, metalbands en rappers zijn. En met een beetje geluk kon je zo'n liedje er tijdens een jeugddienst nog in fietsen ook. Nou, welke nostalgische herinnering mist nog in het lijstje? Laat het gerust weten via de Grootnieuwsradio-app.

Karis Music met Sharon Kipps en Gilbert Tira. Voldoende voor vandaag, maakte precies 9:15. Het is tijd voor de overdenking van Kees Posma, schrijver van het boek Doen als Jezus. Ook betrokken bij zendingsorganisatie ECM Nederland.

0: van Kees Posma over Jezus die zich geen zorgen maakt. Komen mooie reacties op binnen, onder meer iemand die hier vraagt. Wat een duidelijke boodschap. Nou, je kan hem, als je hem gemist hebt, natuurlijk terugluisteren in de podcast Preken en Overdenkingen. Ook de andere overdenking van Kees vanmorgen. En natuurlijk het rijke archief van honderden, zo niet meer dan 1000 overdenkingen. Ik heb ze eigenlijk niet geteld, maar het zijn er veel.
1: Mooi, indrukwekkend.
0: Ja, zeker. Hey, mooie Tim, jij bent er ook weer vandaag.
1: Yes.
0: En zometeen de blessings natuurlijk.
1: Ja.
0: Heb je daar nog iets over te delen?
1: Nou, zeker.
0: Wat dan?
1: Ja, de eerste blessing.
2: De eerste blessing van de dag.
1: Spannend. Die bezorgen wij op het schiereiland Zuid-Beverland. Om het nog spannender te maken. De provincie Zeeland. We zijn in Ierseke met muziek voor Mark om de liefde te vieren. Zometeen met het verzoekplatenprogramma Blessings weer een heerlijke warme douche voor het land. Ga er lekker onder staan. En geef ook jouw verzoeknummer door. Voor stromen van zegen, daar houden we van. Ja. En dat doe je dus via grootnieuwsradio.nl/blessings. En is er spoed bij, moet het vandaag nog, dan gaan wij natuurlijk ons best voor je doen. Maar stuur dan nu even een appje naar de studio.
0: Oké, en dan heb je kans dat die zometeen tussen 9 en 10 voorbij
1: komt. Daar heb je kans van, ja. Okay. Wij gaan daar alles aan doen.
0: Oké, nou, we houden het allemaal netjes in de gaten. Ik ga weer luisteren straks tussen 9 en 10. De Blessings met Tim Hendricks.
3: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op Ben.nl.
3: Dus in de zomer je voordeel en in de winter zekerheid. Het unieke dynamisch vast contract van Gezinsenergie. Reken maar uit. Gezinsenergie.nl.
5: Spreek, preek of presenteer jij wel eens?

0: Vaak of is het een stiekeme droom? Een verhaal dat blijvende impact maakt, begint bij jezelf. Ontdek welk sprekerstype jij bent met de test van Henk Stoorvogel. Doe de test op brontrainingen.nl/test.
1: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
0: Welk sprekerstype ben jij? Doe nu de test op brontrainingen.nl/test.
2: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
2: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van Termen 1 plus 1 gratis.
4: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: GardenOnline.nl. Overkappingen, schaduwdoeken en priëlen. GardenOnline.nl.
7: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar €1. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 9 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Honden, katten en andere huisdieren worden steeds ernstiger verwaarloosd. De inspectiedienst krijgt meldingen over huisdieren die veel te mager zijn of leven in vervuilde huizen. Vaak is er geen geld voor een dierenarts. De problemen begonnen tijdens de coronalockdowns, toen mensen hun huisdier namen zonder na te denken over de gevolgen. Op het drugsschip dat dit weekend bij de Canarische eilanden werd geënterd, zijn ook Nederlanders gearresteerd, heeft de Spaanse politie volgens RTL Nieuws bevestigd. In eerste instantie werd gedacht dat het schip zo'n 30.000 kilo coke aan boord had, maar dat ze zomaar eens 50.000 kilo kunnen zijn. De enorme partij wordt nog gewogen. Oekraïne kwam op eigen houtje met een wapenstilstand die vandaag is ingegaan, maar Rusland werkt daar niet aan mee. Volgens een Oekraïense minister zijn de oostelijke steden Kharkiv en Zaporizhia aangevallen met Russische raketten en drones. Rusland kondigde eerder ook al een bestand aan, maar dat is pas komend weekend. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt met in het zuiden en midden regen. In het noorden en westen vaker droog en daar breekt later de zon door. Het wordt 11 tot 15 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. Er staan een paar flinke files, vooral door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Bij Arnhem staat het verkeer daar helemaal vast. Vanuit Duitsland naar Arnhem heb je 3 kwartier vertraging. Er is een extra rijstrook dicht daar vanuit Duitsland alleen vanwege die werkzaamheden. Op de omliggende wegen, zoals de N317, loopt het ook helemaal vast. Verder in het zuiden van het land vielen op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. Daar heb je een kwartier tijdverlies. Net als op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Best.
13: Bedankt ANWB. Zometeen blessings. En we stemmen graag weer af op jouw persoonlijke luisterstatus. Dus laat even weten, wie ben je? Waar luister je? En wat houdt jou bezig op dit moment? App jouw status naar de studio, check in bij de blessings van vandaag en let op, de openingsplaat kan best confronterend zijn. Laura Daigle zingt over vertrouwen op God onder moeilijke omstandigheden. Vertrouwen op God als je je dromen misschien wel moet loslaten. Als een antwoord uitblijft en de uitkomst anders is dan je had gebeden.
14: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
15: Oh, wat betekent dat voor mij?
14: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
15: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
14: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
15: En moet ik verder nog ergens op letten?
14: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
16: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Ba-ba-da-ba-ba.
17: Greets. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Odido. Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
18: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
19: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
21: Veel vrienden maken de vriendschap dun. Hoeveel echte vrienden kan een mens aan?
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
21: Welk cijfer geef jij de vriendschap met jezelf? Bevriend jezelf en open je leven voor vriendschap met anderen.
22: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
21: Wil jij een betere vriend worden? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
23: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
24: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
23: Grootnieuws. Blessings.
24: Met Tim Hendricks.
23: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

Dit is niet zomaar een liedje. Dit is een verklaring van overgave. Lauren Daigle zingt. Ook als u de berg in mijn leven niet voor mij verplaatst en u voor mij geen pad maakt door het water, ook dan zal ik u vertrouwen en weet ik dat u aan mijn zijde bent. Lauren Daigle en Trust in You. Ik draaide hem voor je. En ik zeg goedemorgen, we zijn vertrokken. En Dineke is ingestapt, zegt ik ben er weer bij. Zo fijn om tijdens het schoonmaken lekker de radio aan te hebben. Win-win. Groetjes van Dineke en dochter Saar. Groetjes terug. Ernst-Jan achter het stuur van zijn vrachtwagen. Onderweg naar de klanten, genietend van de blessings. Een gezegende uitzending. Voor jou ook, Ernst-Jan. Gerrit, die heeft zojuist de hond uitgelaten. Lekker bezig. En Mariet, die treffen wij op de loopband. Neemt blessings mee naar de sportschool. Ook lekker bezig. En dan een goeiemorgen van Joukje vanuit Heerenveen. Ik ben er weer bij. Een heerlijk uurtje genieten van de blessings. En ik wens iedereen Gods zegen toe. En de luisterstatus van Jantine, die is met een schilderpraktijkexamen bezig. Succes Jantine. Mooi, je zegt zin in de blessings. Mooi om dit samen met jullie en met God te doen. Wie je ook bent, waar je ook luistert en wat jouw status ook is, hè? Dit zijn de blessings van vandaag. Het is woensdag 6 mei in het jaar 2026. We ademen vanmorgen de heerlijke Zeeuwse lucht in met elkaar, want we zijn in Ierseke, een dorp aan de Oosterschelde. Daar wonen Mark en Sandra. En afgelopen zaterdag 1 jaar getrouwd, jongens. En om dit eerste jubileum te vieren, vraagt Sandra een plaat voor je aan, Mark. En ze zegt, lieve Mark, we zijn nu 1 jaar getrouwd. En daarom klinkt hier voor jou en voor ons het lied wat we in onze trouwdienst hebben gezongen. Dank je wel voor de liefdevolle jaren met jou. En ik zie uit naar de toekomst met jou. Heel veel liefs van Sandra. En het is een Sela met een toekomst.

0: Tim, zegt Hilda Keuning. Zou jij voor mij, voor mijn zusje Anneke Best, The Goodness of God willen draaien? Mijn zusje Anneke, ze is in veel dingen afhankelijk van haar man, maar samen zetten zij zich in om de zeemannen op hun schip te bezoeken en daar het evangelie en praktische dingen te brengen. Lieve Anneke, zegt Hilda, wij hopen dat jullie dit nog lang mogen blijven doen en we wensen jullie daar Gods kracht voor. En zo klinkt er een blessing dus voor jou, Anneke, namens je zus Hilda. Goodness of God, die ga ik draaien. En goedemorgen, Christa van der Graaf uit Hardingsveld. Vanochtend al door je man en kids verrast met ontbijt en cadeautjes. En mij is gevraagd vanochtend deze mooie plaat ook voor jou te draaien. Cici Winans met Goodness of God. Hij komt eraan. Maar eerst geef ik graag het woord aan jouw vader.
1: Lieve Christa, van harte gefeliciteerd met je 30ste verjaardag. Toch een hele bijzondere dag. Waarop wij ook weer terugdenken aan dat mooie moment 30 jaar geleden dat we jou als dochter mochten verwelkomen. We zijn heel blij met je en we houden heel veel van je. En wens je een hele fijne verjaardag toe, samen met Geon en met de lieve meisjes Isa en Evi. En we leven samen met jou toe naar de komst van nog zo'n heel mooi wondertje later dit jaar. Felies van ons, een hele fijne dag van mama.

Cici Winans and the goodness of God. En een plaats voor Arie Oosteling uit Meerkerk. Hoi opa, zegt Marije, zegt Margriet. Opa, ik hoorde dat je niet zo'n goede uitslag had en ik wil je graag bemoedigen met een liedje. Dit is De Stad met Paarlenpoorten, gezongen door Joke Buijs. Met liefst van Marije en Margriet vandaag voor u op Groningsradio.

opa Arie Oosterling uit Smeerkerk dat het bijzondere kracht mag geven deze morgen. De blessing van Marije en Margriet. Edwin, goedemorgen. Fijn dat je erbij bent, man. Zoals altijd. Roel is er weer. Roel, succes met je container. Je container vol peren, begrijp ik. Je peert hem. Goed idee. Joke, die zegt, mag 2 pannen soep koken voor de huisgroep. Tomatensoep en aspergesoep. Dus dat is wat we ruiken, Joke. Heel goed. Je zegt een lekker Groot Nieuws Radio aan. Een gezegende dag, iedereen. Van de rubriek Koken met Joke. Dat is trouwens een hele oude rubriek, hè, op Groot Nieuws Radio. Gaan we naar Koken met Tanja, want ook Tanja die is in de keuken. Hier wordt weer een maaltje voorbereid voor vanavond. Extra piepers om morgen op te bakken en zo een bakkie doen. En voorbereidingen treffen voor het Alpha Weekend aanstaande weekend. Nou, heel veel succes. En Marga Tiersma, die moet vanmiddag werken. En nu aan het genieten met Jan. Genieten van de blessings, genieten van het moment. En die zegt, ik zou graag een lied willen aanvragen voor Jan. Wij houden heel erg van de liederen van Lef. En voor Jan, om hem te bemoedigen. Het lied Hoe sterk ook de storm van Lef. Jan, dat je mag weten dat bij deze revalidatie, dat dit traject, dat je het niet alleen hoeft te doen. God is erbij. En Margara is er ook voor je. En laat het ook op deze manier weten.

0: ben lef voor jou, Jan, hoe sterk ook de storm.
1: Muziek is een zegen.
2: Dus delen we er zoveel mogelijk van uit.
1: Vraag ook een plaat aan en deel een blessing uit.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Ja, ik mag even een berichtje doorgeven aan Lois namens Pake en Beppe. Anneke die zegt namelijk, goedemorgen, onze kleindochter Lois die gaat vandaag voor een uitwisseling met school een week naar Frankrijk. Dus, lieve Lois, een hele mooie week gewenst. Adieu van Pake en Beppe met een dikke kus, of tenminste, ik heb hier zo'n emoji. Ik weet niet precies hoe ik dat moet vertalen, maar heel veel liefde voor jou, Lois, op je reis. En neem dan ook de volgende plaat mee. Ik ga voor je draaien het nummer Joy, de opwekking band. En dat heeft alles te maken met dit verzoek voor Eva Willemsen uit Elburg. Eva, goedemorgen. Papa, mama en Matthias hier. En ze laten weten, lieve Eva, je hebt wel eens gezegd dat je ook een blessing zou willen op je verjaardag. En vandaag is het zover. Vandaag mag je jouw 7e verjaardag vieren. Van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. Geniet van deze dag en wij genieten van jou. En we zijn God dankbaar dat jij onze dochter en onze zus bent. Een dikke kus, papa, mama en Matthias. En dit is hem. Joy voor je. Op je verjaardag, je 7e. Van harte. Blessings voor jou.

0: wil heel dicht bij u zijn.
1: Als een kind bij de vader op schoot.
2: Houd me dicht bij u.
3: Laat me nooit meer gaan.
4: Heer, ik kom tot u.
2: Jezus, ik wil heel dicht bij u komen.
5: In uw nabijheid wil ik zijn.
6: Welk lied brengt jou dichter bij God?
7: Celia herkent zich helemaal in dit lied en beseft: ik heb God nodig.
8: Juist toen het stormde in haar leven, vond ze troost in deze woorden. Een plek van rust, een plek om te schuilen.
9: Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

Angela en Erika de Wit met God van het Hemelrijk. Misschien denk je wel, hey, wat een lekker geluid daar op die radio. Dat klopt, het zijn de blessies van vandaag. En ja, het lijkt wel lente, jongens. Iedereen is aan het schoonmaak. Tabitha wel in ieder geval. Tabitha aan de schoonmaak dit moment. Marinela ook, die zegt, ik ontvang al deze mooie blessings vanuit de kerk in Zwolle, waar ik bezig ben met mijn wekelijkse schoonmaak. Haal succes daar. En Marina uit Steenbergen, die rijdt in de bus vanmorgen, mag de bewoners naar de dagbesteding brengen. Dan Lydia van der Mel, die is niet op oorlogspad, die is op blessingspad. Ik weet niet of dat een woord is, maar bij deze. Namens Lydia, blessings voor Lois van der Mel uit Nijenveen. Van harte gefeliciteerd, zegt Lydia, met jullie moeder Lois. Lois, Bram, kids, ik wens jullie de goedheid van God toe voor het komende jaar. En ik mag daarbij de volgende plaat draaien. Pelgrimslied, Psalm 84, de Psalm Project. Draai ik namens Lydia ook voor Gerda van der Mel uit Stolwijk. Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. En een hele fijne dag met dit muzikale cadeau.

Psalm 84 met de Psalm Project. En we gaan met de volgende plaat naar Sneek. Een blessing voor Oebelen namens Marta van der Veen. Marta zegt: ik wil graag een lied aanvragen voor mijn lieve man Oebelen. Een bemoediging dwars door de storm, hand in hand met Jezus. De afgelopen tijd was moeilijk door gezondheid. God is groter dan onze omstandigheden en dat geeft vreugde en kracht, omdat Hij in zijn nabijheid ons ziet. Elke dag, ieder moment laat Hij zijn trouw en goedheid zien. En lieve Oebelen, zegt Marta, je bent een kanjer, je bent altijd positief. En jij geniet van de liederen, dat raakt jouw ziel. En dat is onze houvast, de vaderhart klopt heel dichtbij. Een warme groet van jouw vrouw Marta, met het lied Opwekking 818. Op die dag, hier is de Opwekking Band met Elisa Krijgsman.

0: Working Band met het lied Op die dag. Speciaal voor Oebelen vanmorgen. Thijs, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wij kunnen soms worstelen met het leven. Met gezondheid. Hoorden we net ook voorbij komen. Het leven kan soms pittig zijn. En dat is iets wat in Blessings vaak voorbij komt. Dan draaien we mooie, hoopvolle liederen. We spreken elkaar bemoedigend toe. Maar volgens mij is dit ook het thema van vandaag. Bij jullie en Thijs en Jurieke.
1: Ja, klopt helemaal. Michelle van Dusseldorp die sluit weer aan. We gaan met haar een nieuw drieluik beginnen. Vandaag de eerste. En die gaat over die vraag, een van die grote levensvragen. Hoe moet je omgaan met het lijden? En vandaag gaan we eigenlijk alle theologische visies die er zijn uiteenzetten. En zal Michelle daar wat duiding bij geven. Van waar komen ze vandaan? En waarin schieten ze misschien soms ook wel wat tekort?
0: Oké, dat dus zometeen. Thijs, eventjes iets anders. Ik zag jou pas met een heel mooi t-shirt aan.
1: Ja.
0: Grootnieuws Radio heeft nieuwe t-shirts. 3 stuks. Er is er eentje met Blessings op de voorkant, maar die had jij niet aan.
1: Nee,
0: was
1: die,
0: dat bewust? Of,
1: nou, dat was natuurlijk even een worsteling met Lucas Kramer. En die worsteling heeft hij gewonnen. Ik denk dat het ook meer zijn maat was, dat t-shirt.
0: Hij wilde graag die van Blessings.
1: Maar ze zijn mooi, hè?
0: Ze zijn ontzettend mooi. Je kunt ze met voor de donatie van vanaf 35 euro kun je hem ontvangen. Jouw favoriete t-shirt. Het zijn 3 dus. Ja, ze zijn heel, heel gaaf. Echt, echt heel vet. Ik zou even kijken op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
1: En dan kun je er eentje bestellen voor een mooie donatie. Steun je natuurlijk ook ons werk.
0: Ja, dus inderdaad. Ja,
1: eigenlijk zou ik ze gewoon alle 3 willen. Kan gewoon, hè. Gewoon 3 keer een donatie doen, dan krijg je ze alle 3.
0: En met zo'n shirt kun je ook een stukje hoop uitdragen.
1: Oh, mooi. Oh, dus uitdragen.
0: Mooi, hè?
1: Ja, heel mooi.
0: Ja, en ik zou hem ook helemaal opdragen dan ook. dit was Blessings van vandaag. Natalie Lane, zij sluit de uitzending af en brengt ons naar een nieuwe Thijs en Jurieke. Mooie dag.

0: Amen. Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
2: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
3: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
2: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
3: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
1: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
4: Nog een keer! Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
6: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
7: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
8: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
10: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
11: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
12: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
11: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
12: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
11: Stap je ook in?
13: Hatsjoe! Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Hoi van Ethos.
15: Groot Nieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP nieuws van 10 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Zeker 2 gevallen van het hantavirus dat is opgedoken op een Nederlands cruiseschip bij Kaapverdië zijn volgens Zuid-Afrika veroorzaakt door de zogeheten Andes-variant. Volgens het ministerie van Volksgezondheid daar kan bij die variant het virus ook van mens op mens worden overgebracht, zeker als mensen nauw contact hebben. Er zijn grote zorgen over huisdieren die steeds ernstiger worden verwaarloosd. Het aantal meldingen erover is in een paar jaar tijd verdrievoudigd. Katten en honden zijn bijvoorbeeld veel te mager. En als ze iets mankeren, worden ze te laat naar de dierenarts gebracht. Vaak omdat hun baasjes er geen geld voor hebben. Oekraïne zegt dat Rusland het bestand heeft geschonden dat per vandaag was afgekondigd. Er waren aanvallen op Kharkiv en Zaporizhia. Rusland zei eerder ook met het bestand te komen rond de dag van de overwinning. En die valt pas komend weekend. Het weer van Weer Online. In het oosten en zuidoosten bewolkt met regen. Op andere plekken droger met af en toe zon. Het wordt 11 tot 15 graden. En tot zover het ANP nieuws.
15: Groot Nieuws Radio Verkeer.
18: ANWB. Veel files worden intussen snel korter. Het staat nog wel helemaal vast op de IJsselbrug of bij de IJsselbrug door de werkzaamheden daar aan de A12. Vanuit Duitsland is nog een rijstrook minder beschikbaar de komende dagen, want de wegafzetting wordt afgebouwd. Daardoor sta je nu wel 40 minuten vast daar. Op de N338 heb je ook 50 minuten oponthoud van Doesburg naar Westervoort voor de aansluiting met de A12. Verder staan er nog een paar files die enkele minuten vertraging veroorzaken.
19: Zometeen
20: Thijs en Jorieke. Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
21: Bij
14: bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
21: Joehoe!
14: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
22: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
23: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
24: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
23: Oké.
24: Social Deal, deals die je niet mag missen.
25: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
26: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
25: Dus waar moet je zijn voor de magic?
26: Jojo.
27: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
28: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
29: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
28: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
30: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
31: Joehoe, Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
32: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
33: Nieuwe stap? De Vries en Verburg heeft werk voor je. Je bent welkom bij de ontwikkelende bouwer met korte lijnen, fijne collega's en oog voor elkaar. Waarbij we ook iets terugdoen voor de samenleving. Benieuwd naar jouw kansen? Check devriesverburg.nl.
34: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
35: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
36: Thijs en Jorieke, het christelijke radiostation.

0: We hebben het vaak over dat Michael W. Smith hofleverancier is van ons programma. Paul Wilber kan er ook wat van.
1: Mooie tweede plek.
0: Wel met maar één nummer, moet ik zeggen.
1: Oh, ja.
0: Ja, het is wel altijd Praise Adonai, maar het is denk ik een geliefd nummer.
1: Geliefd openingsnummer.
0: Geliefd openingsnummer, dus ik hoop dat iedereen er net als ons van genoten heeft.
2: Thijs en Jorieke.
0: Goedemorgen!
1: Ja, leuk dat je erbij bent. En ik wil eigenlijk even een speciaal welkom heten, Natanja. Wat leuk dat jij luistert.
0: En waarom deze eer aan Natanja?
1: Nou ja, gisteren toen waren we natuurlijk vrij van werk hier. Ja, dan probeer ik altijd wat anders te doen. Ik
0: had, stel je voor dat ja, je denkt, oh joh, thuis, stel je voor dat je thuis moet zijn.
1: Moet niet aan denken. Nee, ik kon het mooi combineren met een school- en boekhandelbezoek in Zutphen.
0: Maar gisteren was toch echt iedereen vrij?
1: Nou, niet bij de Bongert. De Bongert ging gewoon naar school gisteren.
0: Moesten de kindjes van de Bongert naar school?
1: Ja, maar die hadden daarna dus een heel leuk spel bij de boekhandel.
0: Iedereen toch op vakantie, of het was maandag een studiedag en gisteren vrij?
1: Nee, bij de Bongert niet. De Bongert ging gewoon naar school.
0: Arme kindjes van de Bongert.
1: Ja, nee, maar ze hadden een hele leuke dag, want ja, ik kwam op bezoek.
0: Waar. Ja, dat is waar.
1: En daarna gingen we naar boekhandel De Vonk in Zutphen, de christelijke boekhandel, een heel leuk spel doen. En daar kwam Natanja naar mij toe. Zij is 13 jaar en ze werkte daar als vrijwilliger, kwam helpen met dat spel. Super enthousiast, helemaal enthousiast over mijn boeken. En ze zei, ik ben ook fan van jullie programma.
0: Nou,
1: want ze mag
0: Natanja van 13 jaar?
1: Ja, van 13 jaar. Ze mag regelmatig met de vader mee. Maar dan wel het liefst ja, als Thijs en Jorieke er is. En ze zei, ik werd helemaal verdrietig toen ik hoorde dat Jorieke moest stoppen. Maar ik werd helemaal blij toen ik hoorde dat jullie samen doorgingen.
0: Oh, wat super
1: dat is mooi,
0: lief.
1: Hè?
0: Wat super lief.
1: Ja, we hebben dus ook hele jonge
0: luisteraars. Dat denken wij. Dat besef ik maar niet.
1: Nee, we denken gewoon, we denken daar niet zo snel aan.
0: Weet je, 40 plus? Nee.
1: Maar misschien, nou, plus. Nee. Nee, hoeveel hippe jonge mensen?
0: Hey, ben jij tussen de 10 en de 20 of 20 en de 30?
1: Nee,
0: laat even
1: ben
0: weten.
1: Ben je onder de 40?
0: Ja. Beter, ja, dank je.
1: Ja, vinden we het leuk om even te horen dat je luistert.
0: Toch even goed voor onze beeldvorming is dat, hè? Ook al iedereen 40 plus, meer dan welkom. We zien jullie niet als vanzelfsprekend.
1: Nee, zeker niet.
0: Jullie 40-plussers. Maar onder de 40, ja, het is wel speciaal.
1: Ja, kijk, die boven de 40 moeten allemaal betalen. Maar onder de 40, die zijn de toekomst.
0: Dat, ja. Natanja is onze toekomst.
1: Zo is dat.
0: Natanja wordt over een paar jaar vriend.
1: Koop een leuk t-shirt. Ja.
0: Koop een leuk t-shirt, Natanja. Maar helemaal leuk. Laat even weten. Dus iedereen onder de 40 vinden we helemaal leuk. Ik zat wel te denken, als ik Natanja was geweest en ik had op die leeftijd al die wijsheden gehoord in dit programma. Ik weet niet of ik alles meteen kon snappen, vatten. Maar het had mijn leven er dan anders uitgezien.
1: Ja, dat was wel goed geweest, ja.
0: Zo, helemaal als ik bijvoorbeeld ook vandaag al zou luisteren. Dat was voor mij wel goed geweest. Jong en oud gaat vandaag namelijk hier heel veel aan hebben. Met psycholoog en oprichter van Groundwork Michelle van Dusendorp gaan we namelijk weer in een drieluik een van de grote levensvragen bespreken. Hoe kunnen we omgaan met het lijden? En waarom is er lijden als God zowel goed als almachtig is?
1: En in deze eerste uitzending richten we ons vooral op het hoofd, hoe er theologisch door de eeuwen heen over lijden nagedacht is. We lopen verschillende benaderingen langs, die van de vrije wil, de zielsvorming, kruistheologie, mysterie en de voorspoedsleer. En eigenlijk niet om het lijden onder controle te krijgen door het te verklaren, maar om te leren herkennen welke ideeën ons kunnen helpen en welke ideeën lijdende mensen juist dieper kunnen verwonden.
0: En natuurlijk mag je vandaag ook weer met ons meepraten. De lijnen staan natuurlijk weer wagenwijd open. Via de app of via grotesradio.nl/Thijs en Jorieke.
1: Het is ook altijd wel fijn met deze uitzendingen, omdat er dus nog meer komen, kunnen we dat ook weer gebruiken als input voor de komende twee uitzendingen.
0: Ja,
1: dus
0: precies.
1: Praat lekker mee.
0: Dit is Lef, tot we thuis zijn.
3: Voor de

de nacht. Voor je vragen, je antwoord, je blijven tot het licht wordt. Daarvoor wil ik zeggen, bedankt.

0: Nou, leuk dat er ook veel 30-plussers aanwezig zijn.
1: Echt gezellig, hè? Gerald, 31 jaar, jong uit Sliedrecht, die is lekker aan het luisteren. Gisteren werd Janet 37, dus dat bij deze nog gefeliciteerd.
0: Gefeliciteerd, maar ja, het voelt niet van, oh, wat hebben we nou een jonge luisteraar erbij. Met alle respect, Janet.
1: Nee, Jorianne van 30 is volgens mij de jongste die ik nu even tegenkwam.
0: Ja. We zijn toch op zoek, ik ben toch een minuut over nog een 20er is.
1: Oh ja.
0: Ja, dat ik toch eerlijk ben.
1: Ja.
0: Maar beetje, ik vind het heel leuk in de dertigers.
1: Het is een beetje pijnlijk als er nu niemand zich meldt. Maar als je jonger bent, dan...
0: Oeh, iemand is 28 jaar.
1: Ah, wat leuk.
0: En wie is die iemand?
1: Non. Maar dat zou wel Manon zijn. Oh ja, Manon. Oh, wat leuk.
0: 28 jaar, vaste prik als ik onderweg ben.
1: Nou, wat fijn, Manon. Leuk dat je erbij bent.
0: Dank je wel, Manon. We voelen ons gewoon weer helemaal...
1: Jong.
0: Niet jong, maar het is belangrijk, hè, dat we ook de nieuwe generatie blijven aanspreken.
1: Absoluut.
0: Dus als ze nog tips hebben hoe we de Gen Z'ers kunnen aanspreken... dat die ook ons programma gaan luisteren.
1: Ja, ik zal Natanja even wat tips vragen.
0: Dat is toch goed? Ja, je moet Natanja, moet je feedback vragen.
1: Over,
0: hoe spreken we meer, zonder dat we heel raar worden, jouw taal?
1: Ze worden steeds jonger. 23, Rint-Jan luistert ook.
0: Rint-Jan.
1: Wat leuk dat je erbij
0: welkom,
1: bent.
0: Welkom, Rint-Jan. Maar natuurlijk ook alle 40-plussers nogmaals. Oh, iemand is 18.
1: Nou,
0: het wordt steeds jong. Ik word nu wel heel jong.
1: Dat is heel, wat leuk.
0: Op het randje 29 jaar ook nog binnen. Nou, dat is toch leuk. Het is goed voor onze beeldvorming, dit. Dus iedereen meer dan welkom dus bij Thijs en Ulrike. En je ziet, we groeien er een beetje van.
1: Er zijn er ook nog 80-plussers die luisteren.
0: Oh, ja.
1: Zou ik ook leuk vinden om even te horen.
0: Hey, dat is ook wel heel bijzonder.
1: Stuur een briefkaart naar Groot Nieuws Radio.

0: Geef mijzelf aan u volkomen.
1: Nieuwsradio.

0: Reijer en Sarah Ben Hamida en wij aanbidden u, Jezus. Nogmaals, 40-plussers, ook welkom. Ik vond het toch een beetje... voel zich een beetje achtergesteld.
1: Iedereen. Eigenlijk is gewoon iedereen bij ons welkom.
0: Ja, sowieso.
1: Altijd. Maar het is toch leuk om te zien hoe divers de luisteraars zijn.
0: En over 3 weken dan horen we ook dus of die...
1: Ja, sorry voor die grap.
2: Thijs en Jorieke.
3: Bij Groot Nieuws Radio.
0: Met psycholoog en oprichter van Groundwork, Michelle van Dusendorp, gaan we de komende weken in een drieluik een van de grote levensvragen bespreken. Hoe kunnen we omgaan met het lijden? En waarom is er lijden als God zowel goed als almachtig is? In deze eerste uitzending richten we ons vooral op het hoofd. Hoe is er theologisch door de eeuwen heen over lijden nagedacht? Michelle, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Jurika.
0: Heel erg
4: en
0: fijn.
4: Thijs.
0: En Thijs.
4: Ja, die is er ook.
0: Heel erg fijn dat je vandaag bij ons bent. We kijken echt weer uit om een serie met je te maken. Ja, ook wel echt wel weer over een pittig thema waar we allemaal mee te maken hebben, waar we allemaal tegenaan lopen. Meteen dan ook wel de vraag: waarom is lijden inderdaad zo'n grote geloofsvraag?
4: Ja, het is niet leuk, hè? Het is gewoon, weet je wel, niemand staat 's ochtends op. Nou, vandaag ga ik lijden plannen. Het
0: is zin
4: gewoon,
0: in.
4: Nee, het is gewoon vreselijk. En er zijn gewoon natuurlijk gradaties aan lijden. Maar wanneer lijden je treft, dan omdat het niet leuk is en pijnlijk is en ontwrichtend is, dan komen een heleboel vragen omhoog. Waarom? Waarom moet ik dit ondergaan? Het voelt oneerlijk. Het voelt, je krijgt levensvragen. We noemen dat in de psychologie existentiële vragen. Vragen die gaan over je existentie, je zijn in deze wereld. En dat brengt je natuurlijk bij hoe zit het bij God? Waarom ben ik hier? Waarom doe ik het toe? Waarom besta ik? What is the meaning, the purpose of my life? Dus dat zijn levensvragen. En dat raakt ook geloofsvragen. Hoe zit het nou?
0: Ja, want als je met die essentiële vragen bezig bent,
4: ja,
0: en je bent een gelovig mens,
4: ja,
0: dan automatisch komen die geloofsvragen erbij.
4: Zeker. Als je niet in God gelooft en je denkt, nou, ik ben een evolutionaire wonde en het heeft allemaal met cellen te maken en het is puur toeval dat ik hier ben, dan, wat doet dat met je? Dan heel vaak krijgen die mensen zelfs in, wanneer lijden komt, een opschudding. Ja, dat is niet genoeg voor mij om met mijn lijden om te gaan. Er zit niet genoeg body in. Niet genoeg grond. Niet genoeg verklaring of troost. Het kan heel troosteloos voelen. En het is niet voor niets dat er een soort cliché is dat wanneer je knel komt te zitten, dat er geen atheïsten meer zijn. Mm. Ja, wat je het ook noemt, of je het God noemt, maar iets wat groter is dan jezelf, daar reik je naar uit om je door dat heen te helpen.
0: Terwijl gelovigen misschien juist in de knel gaan komen.
4: Dat kan, hè? Dat kan. Dat kan. Dat kan ook niet. Mensen kunnen enorm getroost voelen in hun lijden en gedragen voelen door hun relatie met God. Dat het een soort geeft ook een purpose, ook verklaring, ook reden om door te gaan. En ook een soort besef van, ik voel me gedragen. Er is iets groter dan mij. Mijn lijden heeft betekenis. Ja.
0: Wat willen we met deze serie bereiken?
4: Nou, ik en mijn collega's, hè, psychologen, therapeuten, hulpverleners, wij moeten vaak de stukken opruimen. Ik zeg vaak, ik heb een stof- en blikbediening. Ik ga rond en achter alle andere mensen en dan ruim ik de stukken op wat gevallen is.
0: De brokken.
4: Hè? Ja, de brokken. En dat is wat wij opruimen, is mensen in onze praktijken die met lijden mee te maken krijgen. Hè? Een ongevraagde scheiding, onrecht, kinderloosheid, ontslag op een onrechtvaardige manier. Als iemand die suicideert, dat je psychische klachten krijgt van overspanning. Het kan van alles. Lijden zit overal. En dat ze extra lijden omdat ze niet goed weten hoe om te gaan met lijden. Of dat ze extra lijden omdat hun omgeving domme dingen zegt. Of domme dingen doet die hun lijden nog eenzamer maakt. Of nog nader maakt. Of dat mensen stuk lopen omdat de God waar ze altijd in hebben geloofd, dat Godsbeeld niet meer werkt voor hun tijdens het lijden. Dus ze lijden, ze raken mensen kwijt, ze raken iets bijzonders kwijt, ze raken hun eigen zelfbeeld kwijt, whatever. Maar dan raken ze ook God kwijt. De bron van troost en van betekenis en van hoop en van zingeving. En dan is lijden is al erg genoeg. Maar als je met die dingen te maken hebt, dat je eigen copingmechanismes je in de weg zitten, want dat kan ook, dat zij jong ook mensen in een neurosis of een psychisch probleem is vaak omdat we legitiem lijden proberen op te lossen op een verkeerde manier. Dus eigenlijk heeft heel veel met lijden te maken, dat wij niet goed weten hoe daarmee om te gaan. En daarom is het belangrijk. Dus ik wil de theologische kant benoemen. Ik heb het hoofd, hart, handen genoemd. Hè, van eerst wat zegt ons hoofd. En in de tweede wil ik gewoon je hart, hè, emoties. Wat doe je met emoties tijdens lijden? Hoe ga je om met je woede en je verdriet en je angst? En hoe doe je dat op een gezonde manier, zodat je goed door het lijden heen komt? En dan handen, wat voor vaardigheden kan je? Dus ik wil gewoon preventief werken. Dat is altijd mijn drive hier. Wil onze psychologen uit het werk. Hoe zeg je dat?
5: Je wil zo min mogelijk werk hebben eigenlijk.
4: Ja, eigenlijk wel. Ja, of misschien leuke werk. Ja.
5: Dat je niet te broksen.
4: Niet alleen de stoffer en blikbediening. Ja.
5: Ja, want lijden is er sowieso.
4: Ja, lijden is er sowieso.
5: Maar het dat we dus nog meer lijden, omdat we niet om weten te gaan met lijden.
4: Ja.
5: Dat zijn eigenlijk brokstukken, zeg ik, die zouden te voorkomen kunnen zijn.
4: Zeker, ja.
5: Alleen dat kunnen we dus eigenlijk niet.
4: Ja.
5: Kan het ook nog zijn dat mensen onnodig meer lijden dan nodig door een ongezonde theologie?
4: Zeker, ja. Ja, absoluut. Dus er is iets, dat heb ik heb een beetje in verdiept. Ik ben geen theoloog, ik ben een soort leek theoloog. Ik lees van alles en ik laat me graag vertellen door theologen en adviseren. Maar er zijn verschillende theologische uitgangspunten of emphasis, hoe zeg je dat?
1: Verklaringen? De opvattingen, ja.
4: Ja, opvattingen, dat er een nadruk op iets is, hè, van die kant, door de eeuwen heen. Ik hou van de geschiedenis van de Christus, van de kerk, want er zit zoveel rijkdom in. En je ziet ook door de eeuwen heen dat er verschillende theologische uitgangspunten zijn. En ik ben van overtuigd dat er niet één theologische uitgangspunt is die de ware is. Of die de echte, of die enige ware. Ik denk dat je als je ze allemaal bij elkaar, naast elkaar zet, dat er in alles iets waars is. En dat je beeld, vanuit de theologie hoe je om kan gaan met lijden, dat elkaar aanvult.
5: Ja, dus eigenlijk is elke theologische verklaring voor lijden die het volledig oplost, van nou, dit is het antwoord waarom er lijden is, dat doet dus eigenlijk mensen tekort.
4: Ja, ik vind het incompleet. Dus dat zeg ik ook ergens. Als je één verklaring hebt die zegt, zo zit het. En dan zullen we zo meteen door de verschillende verklaringen heen. Zo zit het, dan doet het iemand tekort. Dan is dat het is incompleet.
5: En omdat het tekort doet, ontstaat er dan, als je met lijden te maken hebt, dus nog meer onnodig lijden?
4: Precies, ja. Dan kan je dat niet verklaren. En dat willen wij. Wij willen het verklaren.
5: Ja, merk graag.
4: Weet je dat nog? Ik heb het ook bij mijn man gezien. Dat als een van onze kinderen viel of er was een ongeluk. Hij wilde altijd direct weten, hoe is dat gebeurd? Wat is er gebeurd? Alsof dat helpt. Weet je wel, dat kind zit gewoon en achterkomen, hoe is dat gekomen? Wie heeft het gedaan? Wie is de schuldige? Wie heeft de ongeluk veroorzaakt? Dat geeft een soort, en dat zit niet alleen in hem natuurlijk, ik heb dat ook. We hebben dat allemaal. Je hoort het op de radio. Als er een ongeluk is, we willen eerst weten of een vliegtuig, waar is de black box? Hoe is het gekomen? Ja. Het geeft een soort valse security, een valse veiligheid. Wij denken, als we het weten, dan helpt het. Het helpt helemaal niks natuurlijk, maar het is wel
1: Maar soms kan je natuurlijk het een beetje van jezelf afzetten. Als je bijvoorbeeld leest van de bestuurder had gedronken, denk je, ja, maar ik rijd niet en ik drink, ik doe die combinatie niet, dan ben ik misschien wat veiliger.
4: Ja, dat is waarom wij denken dat we dat willen. Ik weet, als iemand ziek wordt, dan wil ik weten, ja, hebben ze nou ongezond geleefd? Want ja, ik leef gezond, dus mm-hmm, de kans dat het mij overkomt. Dus het is een soort menselijke hang naar houvast en veiligheid.
5: En het lijden misschien, dus dat het bij jezelf verder weg blijft.
4: Het houdt onze illusies in stand van niks kan mij overkomen. En dat is ook oké. Okay, we hebben een symposium binnenkort vrijdag al over rouw en verlies. En weer in november bij Groundwork. En een van de dingen die ik ga zeggen is dat wat rouw of wat verlies met je doet, het breekt je illusies. De illusies van ik ben veilig, de wereld is voorspelbaar. De wereld is samenhangend. A plus B is C. Dat zijn illusies waar we, zonder dat we daarvan bewust zijn, in geloven. En wanneer iets tragisch gebeurt, is er in één keer stort de kaartenhuis in. En gaat dan, wat gebeurt er dan met je? Niks klopt. Doesn't make sense. It is onsamenhangend. Het is chaotisch. En dat is existentiële angst. Dat is heel beangstigend. Waarom ben ik hier? Hoe weet ik dat het leven veilig is? Of dat mij niks kan overkomen?
5: We willen dan, en dan wil je het liefst dus antwoorden krijgen.
4: Ja.
5: Van de anderen over het lijden.
4: Ja, over het lijden, hoe het zit, waarom het gebeurt. Waarom God het toelaat. Hè? Dat is de eeuwenoude vraag. Waarom lijden de onschuldigen? Waarom is er een baby geboren die dan lijdt?
5: Mm-hmm.
4: Er is geen goed of fout. Het is gewoon net op deze wereld gekomen. Hoe zit het met die oneerlijkheid? Waarom kan nare dingen je overkomen? Wat is de verklaring achter?
5: Ja, zonder dat
4: zo
5: je er wat
4: menselijke
5: aan, ja,
4: neiging.
5: Dat je er wat, als er voor je idee gewoon pure onschuld is.
4: Precies. En dan
5: trekken we dat natuurlijk helemaal niet.
4: Nee, dat trekken we helemaal niet. Ja, dat trekken we helemaal niet. En wat we dan nodig hebben om die clue al te verklappen, is we hebben elkaar nodig. We hebben het nodig dat een gemeenschap ons draagt. Dat wij gedragen worden door God en door zijn mensen. Door een gemeenschap. Dat is wat wij nodig hebben.
5: Dat is al meteen even de clue hebben we daar.
4: Dat is de clue.
5: Precies. Goed om dat ook al te weten. Want de spanning zit hem vaak ook wel op twee waarheden. Waarvan het lijkt dat ze niet goed bij elkaar te brengen zijn. Een waarheid: God is goed. Hij houdt van ons.
4: Ja.
5: God is almachtig. Ja. Hij kan ons beschermen tegen lijden. Ja. Als hij dat wil.
4: Ja.
5: En dan toch. Er is toch lijden.
4: Ja.
5: Kun je uitleggen waarom die drie punten zo moeilijk bij elkaar te houden zijn?
4: Ja, dit is een soort filosofische puzzel. Hè? Want als wij zeggen God is goed, echt goed, hè? Benevolent, goedwillig. En als God liefde is, nou, dat zeggen we heel makkelijk, God is liefde. Maar dan zeggen we ook tegelijkertijd, God is almachtig. God heeft de wereld in zijn handen. God heeft alle macht. En we zeggen ook, God is omniscient. God weet alles. Dus als je die bij elkaar, als God almachtig is, als een goede vader, en je bidt voor bescherming, en je, God is liefde, dan hoe verklaar je de lijden die jij persoonlijk doormaakt? Hoe, wanneer je vreed voelt, wanneer je... En dat weet ik uit persoonlijke ervaring, hè, heb ik vaker verteld, dat mijn broer tragisch verongelukt is op gezonde jongen op 5,5 jaar leeftijd. Een medische ongeluk. En mijn vader die had net een stap naar God gemaakt. En dat het feit dat de priester, de katholieke priester, zei tegen hem, het is God wil dat Philip overleed. En dat feit dat dat gezegd is, hij kreeg het niet in zichzelf verenigd. En ik heb mijn hele leven van hem gehoord. There's no such thing as justice. Rechtvaardigheid bestaat niet. Dus, en wanneer lijden jou treft, het gaat om jouw zoon die je moet missen.
5: Mm.
4: Wanneer het gaat om jouw gezondheid. Wanneer het gaat om jouw partner die vreemd is gegaan en je in de steek laat. Wanneer het gaat om jouw huis in brand gaat. Of, noem het maar allemaal op, hè.
5: Mm-hmm.
4: Jouw dochter die verkracht wordt. Wanneer het daarom gaat, dan is het niet meer abstract. Waarom heeft God mij niet beschermd?
5: Mm-hmm.
4: Hoe kan het zijn dat God dit toelaat? Een liefdevolle vader? Alles in je protesteert. Iemand die mij lief heeft, zal dit nooit voor mij gewild hebben. Het lijden is te groot. is te pijnlijk, is te wreed. Hoe rijm ik dat in mezelf? Dan krijg je kortsluiting. Dus het is die drie, daar worstelen filosofen en theologen eeuwenlang, of ze komen er niet uit. Ik zie het voor me als een driehoek. Hè? Mm-hmm. De ene kant is Gods liefde, Gods goedheid. En de andere kant is Gods almacht. God kan alles, maar hij doet het niet. Waarom niet? Hij beschermt ons niet. Terwijl wij nu hier praten, is er iemand, een onschuldig wezen die misschien misbruikt wordt of verkracht, of human trafficking. Hè? Dat zijn dingen die wij elkaar aandoen. Dat is ook een van de verklaringen. Maar het kan ook een landslide zijn, of een ziekte. Een immuunsysteem die niet goed werkt. Of het kan een aardbeving zijn. En dat is ook een theologische uitgangspunt. Die gaat over sin in nature. Dat de natuur ook gevallen is. En dat daar ook onnodig lijden. Maar waarom, als God dat kan fixen, waarom doet hij dat dan niet? Dat is een soort... Ja, mensen hebben eeuwenlang hun hoofd daarover gebroken. En ze zijn, het is niet opgelost. Deze conflict of deze, hoe zit het? Er zijn wel pogingen en dat zijn de theologische uitgangspunten. Maar
5: echt opgelost is het niet.
4: Nee, ik denk dat wij ons hoofd voor moeten buigen in een soort bescheidenheid. Wij weten het niet helemaal.
5: Dus ook we gaan straks al die theologische verklaringen gaan we ook langs.
4: Ja.
5: Maar jij gaat dus niet een van die opvattingen aanwijzen als ja, nee. Nou, dit is het.
4: Nee, dat ga ik niet doen. Nee, dat ga ik niet doen. Ik denk dat ik de wereld en het lijden en ons mens zijn en God tekort zou doen. Ja.
5: En waarom is het wel belangrijk dat we wel al die verschillende posities langs lopen?
4: Ik hou toch een beetje van grip, hè? Van houvast.
5: Mm-hmm.
4: Ik hou ervan als iemand stomme dingen tegen mij zegt van... zus of zo, dan kan ik denken, oh ja, jij hebt die theologische bril op. Het helpt mij om een beetje genadevol te zijn. En het helpt mij ook met cliënten te begrijpen als iemand vastloopt, waar zit het in hun theologische beeld? Dus het helpt mij persoonlijk, maar het helpt mij ook in mijn vak als psycholoog. Wat gelooft iemand en wat kan daarnaast komen te staan?
5: En ook voor jezelf dus. Als je nu in dat luistert en je hebt nu met lijden te maken. Of je met lijden heb je te maken gehad. Of
4: ja.
5: We gaan het allemaal gaan we ook nog lijden meemaken.
4: Ja.
5: Omdat je jezelf denkt, oh ja, blijkbaar die positie ben ik opgevoed. Of oh ja, ja daar zit ik eigenlijk in. En ja. Daarom wringt het daar vaak
4: precies. Met
5: mijn existentiële vragen. We gaan zo meteen de theologische posities die er zijn over lijden gaan we langs. Ja, ik was bezig met muziek. Ook natuurlijk voor uit te zoeken van oh ja, welke muziek gaan we nou hierbij draaien. Maar ik dacht, ja, dan zoek je natuurlijk liedjes die iets met lijden of te maken hebben. Maar elke artiest heeft natuurlijk dus zijn eigen theologie.
4: Ja, dat klopt. Ja.
5: Het is een eigen dag. Oh ja, je hoort meteen de theologie van zijn of haar lijden, hoor je eigenlijk daarin.
4: Ja.
1: Je hebt natuurlijk toch iets gekozen. Kun je dat dan ook alvast even kaderen? In welk vakje denk je dat dit past?
5: We gaan het nummer Blessed Be Your Name.
4: Ja.
5: We doen die in de uitvoering van Rebecca St. James. Maar voor mij is dat niet genezen door origineel, volgens mij. Maar daar komt het zinnetje in. Ik vind het een prachtig nummer. Maar het zinnetje komt in. You give and take away.
4: Ja,
5: dus dat voelt dan een beetje...
4: Van Job, hè? Van,
5: ja, dat voelt dan een beetje als wat je gaat benoemen van mij als Calvijn. De voorzienig. Voorzienig.
1: Voorzienigheid.
4: Ja.
5: De God die het bestuurt.
4: Ja. En God doet maar wat. Weet je wel, hij beslist. Ja,
5: een klein stukje van
4: op deze manier lijden. En dat heb je niks op in te brengen.
5: Klein stukje van de olifant is dat. We horen het zo meteen. Dus nou, blessed be your name.

0: We zijn vandaag begonnen met een drieluik over omgaan met lijden. Met Michelle van Dusseldorp van Groundwork kijken we in deze eerste uitzending naar verschillende theologische opvattingen waarop christenen door de eeuwen heen hebben geprobeerd te begrijpen waarom er lijden is. Want dat is een logische vraag waar we mee bezig zijn. Een vraag waarvan je zegt, niemand heeft er eigenlijk nog echt een sluitend antwoord op.
1: Nee.
0: Ook al lijkt het wel zo, alsof sommigen daar een sluitend antwoord op hebben.
1: Precies, en dat is misschien de eerste, hè? De free will defense noemen ze dat. Klassieke reformatorische Augustiniaanse theologie. Dat is misschien een van de meest toonaangevend, of ik weet niet hoe je het moet zeggen, de meest belangrijkste oplossingen van zo zit het, om die drie dingen in de driehoek bij elkaar te brengen. Gods liefde, Gods almacht en lijden die er is in de wereld.
0: Dus de eerste is dus de free will defense, de vrije wil verdediging. Mm-hmm. Wat is daarvan de kern?
1: Nou, de kern is dat God de wereld schiep en het was goed. Dus God heeft een goede wereld geschapen.
0: Ja.
1: Maar door de zondeval is de wereld ontwricht geraakt. En lijden hoort bij de gebrokenheid en niet bij Gods oorspronkelijke bedoeling. Dus God is goed, hè? Dat is die kant.
0: Mm-hmm.
1: En Gods oorspronkelijke bedoeling was niet dat er lijden was. God is goed, dus je zou kunnen zeggen, God is goed en de wereld is stuk.
0: Ja.
1: Dus God zou zelf zijn almacht kunnen begrenzen om een ruimte te laten zijn voor onze vrije wil. Dus eigenlijk zegt het filosofisch en theologisch uitgangspunt dat de mens heeft vrije wil. En de mens God heeft de mens vrije wil gegeven, zeggenschap, om dingen te doen. Dus hij controleert dat niet.
0: Uh-huh.
1: Hij bestuurt dat niet. Hij geeft ons vrije wil. En in onze vrije wil, door de zondeval, doen wij dingen waardoor lijden ontstaat. Dus wij doen dingen zoals de regenbossen ontbossen, waardoor de overstromingen verderop.
0: Mm-hmm. Ja,
1: dus dat is lijden. Wij zijn zondig en doen dingen waardoor onze fysieke gezondheid niet optimaal is.
0: Mm-hmm.
1: We verkrachten mensen, we maken oorlog. Dus er is in de vrije wil ontstaat lijden. Dus het verklaart heel erg wat mensen elkaar aandoen.
0: Ja, want door de zondeval stond goed en kwaad.
1: Precies.
0: Weten we dat? Kan ons ego lekker naar voren?
1: Precies.
0: En daar maken we dus allemaal slechte keuzes.
1: Precies.
0: Waardoor het eigenlijk alleen maar erger en erger is geworden, het lijden in de wereld.
1: Precies. En dat is de kruis dan een.

0: ja, dus beeld dan is, van de vrije wil.
1: Dus dan is het lijden is dan meer de schuld van de mens, van onze gebroken
0: van
1: wereld.
0: Van de gebroken, van de zondeval. Van
1: waar wordt dit antwoord te beperkt dan, wat jou betreft?
0: Nou ja, hoe verklaart het dan pech, domme pech? Dat je daar je heel goed eet en gezond bent. En door niet iemands toedoen dat je kanker krijgt. Of dat je gewoon geboren bent met een handicap. Of je krijgt een gehandicapte kind. Dus vrije wil. Wiens vrije wil? Wie kiest daarvoor?
1: En dan zeggen mensen, de wereld is stuk. Ons DNA is stuk en wordt steeds slechter.
0: Precies. Maar waarom is als God goed is, waarom lost hij dat niet op door iets te doen? Door een wonder te doen vanuit zijn goedheid. Want je hebt het niet verdiend, je hebt niet gezondigd.
2: Ik moet ook wel denken aan wat de Heer Jezus zelf zei. Op een gegeven moment komen ze naar hem toe en dan zegt hij, maar die mensen bij de toren van Siloam, die was blijkbaar ingestort, waren die schuldiger dan wij? Nee, dat was niet zo. Dus hij ontkracht dat eigenlijk ook al.
0: Precies. Daar zie je dat. Er is geen antwoord die sluitend is voor. Hij komt niet eens met een verklaring. Zo is het, zo zit het. Het is gewoon iets wat niet verklaard kan worden. Dus we kunnen ons hoofd buigen, en dat heeft Augustinus gedaan. En deze is de meest misschien robuuste theologische uitgangspunt. Maar als het jouw lijden is, wat heb je eraan dat het vrije wil is? Dat God. In de tweede uitzending gaan we naar C.S. Lewis kijken. Want hij heeft deze uitgangspunt altijd gehad. Maar wanneer zijn vrouw lijdt en zo pijnlijk lijdt, de machteloosheid, dan heb je daar niks aan. Dan helpt het niet.
1: En dan wordt die vrije wil en die mooie theologie van, ik mag het vrije wil liefhebben en voor hem kiezen, daar heb je eigenlijk op dat moment niks aan.
0: Nee, het is een schrale. Niet troosten. Het troost niet. Het helpt niet. Want wat heb je daaraan? Je wil dat God als liefdevolle vader jou helpt. En het wegneemt. En het oplost. En jou daartegen beschermt. Vooral als je heel veel voor gebeden hebt. En je hebt anderen. Waar is die wonde? Waarom blijft die dan uit?
1: Ook omdat je misschien denkt, maar uit vrije wil heb ik u toch lief. Hè? Je hebt dus de vrije wil. De wereld een stuk met vrije wil, verbind je aan God. En dan het gevoel met die almacht, maar nu doet hij niks.
0: Hij doet niks, ja. Dus God wordt dan vaak voor mensen de afwezige vader. Mm. Hij ziet dat je in elkaar geslagen wordt door pestkoppen. Mm-hmm. En hij staat aan de zijlijn niks te doen. Want je hebt een vrije wil. Dat is toch, dat kan niet. Weet je wel, dat voel je, dan wil je niks met die God te maken hebben, als ik het heel plat zeg. Ja. Het is de Vader die niet ingrijpt. Wanneer jij, en we hebben het niet over, ik heb een puist op mijn neus. Mm-hmm. We hebben het over pijn, fysieke pijn, emotionele pijn, ruwe pijn die door je ziel heen scheurt. En die goede Vader doet niks, terwijl hij wel kan. Hij kan het, maar hij doet het niet.
1: Mooi hoe je begon met deze theologie. Dan denk je inderdaad, want het is een theologie die we veel horen. Hè? In een redelijk breed christelijk Nederland ook. Dan denk je, ja, dat klinkt best mooi. En dan ga je steeds dieper. Dan denk je, inderdaad, dit gaat hartstikke schuren. Dit is een van de theologische opvattingen om te kijken naar lijden. En ook dus een veel voorkomende. Het volgende uur, dan gaan we nog meer voorbij laten komen. Zoals de zielsvorming theologie. Dat je ontwikkelt, je groeit erdoor. Dat de reden is. De voorzienigheidstheologie die we al even benoemden. De kruistheologie, de mysterie. En ook een die nu ook best wel vaak oppopt. De voorspoedtheologie over het lijden.
2: Praat vooral met ons mee. Deel wat bij jou raakt, welk lijden je hebt meegemaakt en hoe je daarin staat. En ook al je vragen mag je natuurlijk insturen via de WhatsApp of via grootnieuwsradio.nl/Thijs en Jorieke.
1: Blijf erbij, heel graag. Tot zo!
3: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
4: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1+1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty

0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
1: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snipbroodjes 10 stuks voor 1,99. En AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
2: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
8: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 11 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het cruiseschip dat na een virusuitbraak al dagen bij Afrika ligt, vertrekt naar de Canarische eilanden. Dat mag van Spanje aanmeren in Tenerife. Een van de besmette opvarenden wordt behandeld in Zwitserland. Er worden ook een paar mensen naar ziekenhuizen in ons land gebracht. In Leiden houden ze rekening met zeker 1 patiënt. De Verenigde Naties hebben een duidelijke boodschap voor Israël. Dat moet 2 activisten op de hulpvloot voor Gaza onmiddellijk vrijlaten, vindt de VN. Toen de bootjes bij Creta vorige week werden tegengehouden, zijn de Spanjaard en Braziliaan meegenomen naar Israël en vastgezet. Er zijn berichten dat ze worden mishandeld. In Duitsland zijn op tientallen plekken huiszoekingen aan de gang in een onderzoek naar 2 extreemrechtse groeperingen. De groepen roepen via de socials op tot geweld tegen politieke tegenstanders en mensen die ze verdenken van pedofilie. Aan de actie doen meer dan 600 agenten mee. Er zou nog niemand zijn opgepakt. Het weer van Weer Online. In het oosten en zuidoosten bewolkt met regen, op andere plekken droger met af en toe zon. Het wordt 11 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. Er staat nog steeds file door de werkzaamheden aan de IJsselbrug op de A12 van Duitsland naar Arnhem. Daar heb je een half uur vertraging. Er is een rijstrook extra dicht de komende dagen vanwege het afbouwen van de wegafzetting. 9 mei is de A12 vanuit Duitsland bij de IJsselbrug weer open. De andere kant op duurt het tot 14 mei. Verder sta je nog 5 minuten in de file op de A7 vanuit Groningen voor de Duitse grens. En dat heeft te maken met controles.
13: Zometeen
9: meer Thijs en Jorieke.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
14: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
21: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
22: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: De Battled, voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
25: Bij GM Damsteeg verhuren we echt dikke machines.
26: Voor grondverzet, recycling, zuigtechniek.
25: Ja, zoals graafmachines, bulldozers en grondzuigwagens.
26: We verhuren ook met chauffeurs of machinisten.
25: Echte aanpakkers.
26: Vakmensen.
25: Net als jij.
27: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
28: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
29: Grootnieuws.
30: Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation.
29: Grootnieuwsradio.
31: There's best so many

0: Love. Toby Mac en Nothing Sweeter.
1: Thijs en Jorieke.
0: Goedemorgen.
2: Wat fijn dat je erbij bent.
0: Psycholoog en oprichter van Groundwork, Michelle van Düsseldorp. Zitten we in een drieluik van een van de grootste levensvragen die we bespreken. Hoe kunnen we omgaan met het lijden? En waarom is een lijden als God zowel goed als almachtig is? In deze eerste uitzending richten we ons vooral op het hoofd. Hoe is het theologisch door de eeuwen heen over lijden nagedacht? We lopen verschillende benaderingen langs. Van vrije wil en zielsvorming tot kruistheologie, mysterie en ook nog dit uur de voorspoedsleer. Niet om het lijden onder controle te krijgen door het te verklaren, maar om te leren herkennen welke ideeën ons kunnen helpen en welke ideeën leidende mensen juist dieper kunnen verwonden. We doen aan preventie vandaag.
3: Ja, zo is het.
0: En je weet, daar hou ik van.
2: Ja, want dan hoeven we minder brokstukken op te ruimen en heeft Michelle straks leuke werk. Nou ja, dat is een mooie motivatie voor deze uitzending.
0: Ja, precies. We willen niet dat we nog meer lijden doordat we niet kunnen omgaan met lijden. We hebben zojuist de vrije wil. Theologieopvatting hebben we met elkaar besproken.
3: Ja.
0: De volgende is de tweede benadering, is de soulmaking, de zielsvorming theologie. Wat houdt dat in?
3: Nou, dat is gewoon een van de bedenkers of degene die de nadruk oplegde, was Irenaeus. Dat is een hele vroegere kerkvader. Hè? Hij leefde 130 jaar na Christus, dus in de eerste, tweede eeuw. En is echt de kerkvaders, de apostolische vaders. De apostolische vaders waren de mensen die de apostelen kenden. Ze hadden hun ontmoet. Ze leefden net een paar jaar daarna. En die hebben ook allemaal brieven geschreven aan kerken. En de kerkvaders, waarvan Irenaeus een van de kerkvaders, kenden de apostolische vaders. Dus het is echt de mensen die heel dicht bij Jezus in tijd leefden. En die ook bepalend waren voor die ontwikkeling van de theologie van de kerk. Dus ze hebben echt ons iets te zeggen. En hij benadrukt de lijden vanuit die ontwikkelingsfunctie. Dus de wereld is een soort vormingsplaats voor je mens zijn. Dus eigenlijk een soort bijna een grote repetitie voor de hemel. Hè? We worden gevormd in dit leven. Dus lijden, en dus je wordt geboren en je bent niet af. Je bent gewoon in ontwikkeling. Lijden en tegenslagen zijn omstandigheden waar een morele en geestelijke groei mogelijk wordt. Dus mensen zijn niet volmaakt geschapen. Ook niet wanneer je tot Christus komt en bekeerd wordt. Dan ben je niet af.
0: Mm-hmm.
3: Je bent een nieuwe schepping, maar je bent niet af. Je moet nog een ontwikkeling, je moet gevormd worden. Discipelschap, heiliging zijn al die Bijbelse woorden voor dat proces. En leven moet dan uitdagend zijn, want je groeit niet in je comfortzone. Als jij een kind hebt en dat kind kan alleen maar dingen doen die hij wil, zoals 10 ijsjes per dag eten, alleen maar gamen, alleen maar, dan wordt de karakter niet goed gevormd. Het wordt uit balans. Je doet schade aan de persoon. Dus een goede opvoedingsomgeving is wanneer de frustraties zijn. Je moet je kind uiteindelijk frustreren, want die moet leren nee verdragen. Terug naar die opvoedingssysteem.
0: Mm-hmm.
3: En zo ook met ons. We moeten gefrustreerd worden. Het leven moet uitdagend zijn. We moeten lijden is onderdeel van zielsvorming. Om volwassen te worden. Geestelijk, emotioneel, psychisch volwassen. Dus de wereld moet een echte uitdagende omgeving zijn. En lijden vormt je karakter. Je wordt er moedig van. Je wordt er geduldig van. Je leert overgaven. Je krijgt mededogen voor anderen die lijden. Je leert volharden. Je leert je geloof in Christus zetten. Dus dat doet lijden met je. En Irenaeus.
0: Dus meer die grote woorden als overgave, afhankelijkheid. Dat leer je door het lijden heen. Dat leer je niet als alles in je comfortzone is.
3: Nee, je wordt gevormd door het. Je wordt een mooiere mens die meer op God lijkt door te lijden. Dus lijden is onderdeel van Gods plan voor de mens voor ontwikkeling. Dus het is een soort, het is een andere nadruk. Beide zijn waar. En dat is ook de clue wat ik zei. Al deze theologische posities die wij langsgaan, ze zijn allemaal ergens waar.
0: Mm-hmm.
3: Ze vullen elkaar aan.
0: Het is een stukje van een olifant.
3: Het Dus ja, dat is het beeld van als je voor een hele grote olifant staat, dan zie je alleen maar dat stukje wat dicht bij jou is. Als je alleen de slurf ziet, dan denk je dat de olifant een soort grote octopus is. Of een, als je dat alleen kan zien, dan denk je ja, je beschrijft die olifant als een soort slurf.
4: Ja.
3: Maar als je bij die been staat en je bent een klein mens en je ziet alleen de been, dan denk je dat de olifant een hele grote been is. Dus je hebt niet als mens de beeld van de hele olifant. En zo is het ook met ons. We zijn te beperkt in onze capaciteit om het geheel te zien. En dus we pakken alleen maar dat wat ons goed acht. En ik wil door deze theologische uitgangspunten te benoemen een soort, in de mate dat het kan, een ietsje breder theologische beeld laten zien van lijden heeft te maken met vrije wil. En het heeft ook te maken met dat God een ontwikkelingsomgeving voor ons creëert waarin we moeilijke dingen kunnen doen, zodat we goed gevormd worden.
4: Maar ook als deze zielsvorming, als dit dus je enkele opvatting is, ja, dat, je voelt wel dat het dat echt haak en ogen heeft.
3: Ja, want dan zit je daar en je kind is door een dronken bestuurder overreden. En
4: oh, wat fijn, maar wat God mijn karakter nu gevormd. Ja. Dan denk je toch, doei.
3: Ja, ja. Dus het helpt het om te zien altijd in de beeld van God als vader, God als ideale ouder. Als jij denkt in tijdens het lijden en je lijden is zo onverdraaglijk omdat er zoveel onrecht in zit, of dat jij die enige bent, of dat het zo eenzaam is dat niemand je begrijpt. Jij zit in een cel, in je wordt gemarteld en de pijn is niet uit te houden en je bent eenzaam en er is onrecht. Niet iedereen kan overgeven daaraan en zeggen, ja, God doet dit om mij te vormen. Ja? Misschien is dat marteling, als het ten dienst is van het geloof, is dat beter te verdragen dan dat je tweejarige kind verkracht wordt door een pedofiel in de kerk. En mensen maken dat mee. Er zijn mensen die hun kinderen worden misbruikt tijdens de dienst. Ik ken ze door een pedofiel in de kerk. Weet je wel, hoe. Ik draag mijn kind op. Ik geef mijn kind aan God. En in deze christelijke omgeving wordt mijn kind zo beschadigd dat hij of zij zijn levenslang gaat onderlijden. Ja, dus dat soort. Ja, je ja, ziet
4: het vreselijk. Ja, dat is vreselijk. Ja.
2: Is het ook niet zo dat dit een vorm is die je misschien wel over jezelf kunt zeggen van, hey, ik ben zelf gevormd terugkijkend door God in deze periode van lijden, maar dat je heel erg voorzichtig moet zijn met dit op anderen te projecteren?
3: Je moet dat nooit tegen anderen zeggen. Dat vind ik. Dat kan niet. Dat is wreed. Het is niet aan jou te verklaren waarom iemand anders lijdt. Daar komen we in de derde uitzending erop, hoe pijnlijk dat is en wat je dan niet doet. En het klopt ook, vaak kan je met de jaren terugkijken wanneer je gerouwd hebt, wanneer je ergens doorheen bent gegaan, en dan kan je met een dankbare hart zeggen, ja, ik ben meer dankbaar voor de deur die God gesloten heeft dan dat hij geopend heeft, hè, met lijden. Of wat, ik kan het goede, God heeft het omgekeerd naar het goede. God keert alles ten goede, dat kan je zien. Maar dat is de voorrecht van de persoon die lijdt. Niet dat je dat moet opperen als een soort pleister. Dat werkt gewoon vereenzamend.
4: En dat zegt meer dat je dan waarschijnlijk die ander dat lijden niet kan verdragen.
3: Je bent je eigen machteloosheid aan het fixen, in plaats van dat je iemand troost. Hè? Wat troost eigenlijk is nabijheid. Zonder de verklaringen. En dat je gedragen wordt.
4: Ja. De derde benadering die we bespreken is, we noemen wel even Gods voorzienigheid. Deze opvatting komt bij Calvijn vandaan. Ja. Wat is daarbij de kerngedachte?
3: Dat God is, de nadruk is Gods almacht, Gods soevereiniteit noemen ze dat, zijn alles bepalende soevereiniteit. God bestuurt de geschiedenis en ook lijden staat uiteindelijk onder zijn leiding en plan. Dus je zou kunnen zeggen dat God wil het. Dus het gebeurt. Dus alle lijden die gebeurt wil God blijkbaar, want hij is soeverein. Dus God, het idee dat God het lijden toelaat of bestuurt binnen zijn voorzienige plan. Het is de nadruk in deze lijden.
4: En wat kan daarbij een... Ik voel vooral een soort schadelijke component. Maar wat kan daarbij een helpende... Wat is de helpende gedachte hierbij?
3: Nou, het is heel fijn om te weten dat... Somebody's got the world in control. Huh? Er is een grote wezen, een oppermacht... en niks gebeurt buiten zijn plan. Het geeft ook een soort veiligheid of een soort verklaring... een soort fatalisme. Hè? In het christelijke kant is het Gods soevereiniteit. In de moslim is het alles wil. Het geeft je een soort... je hoeft niet na te denken. Je hoeft je alleen maar daartoe te verhouden. Ik hoef geen moeilijke vragen te stellen. Het is God wil, dus ik moet het ondergaan. Wij noemen dat in de psychologie, er is een therapievorm die heet schematherapie. En daar heb je met verschillende delen van jezelf te maken. En een van de beschermingsdelen is het willoze inschikkelijke. Ik ga met lijden, met pijn, met problemen om door me gewoon in te slikken. Geen wil te hebben. En dat is een soort beschermingsmechanisme of een copingstrategie of een overlevingsstrategie. Mm-hmm. Die uiteindelijk, als je alleen maar dat doet... Het is in het begin, het heeft wel een goede functie... maar als je dat alleen doet, dan bloei je niet op in volwassenheid als mens. Dan ben je alleen maar bezig om je pijn te het hoofd te bieden. En dat past een beetje bij deze, willoos en schrikkelijke. Ik heb geen wil, ik heb geen mening, ik heb geen wensen... Ik doe precies alleen wat God zegt. Ik slik het in, ik incasseer het. En de vrucht, de slechte vrucht hier daarvan... is dat je mensen ziet die niet psychisch robuust zijn. Ze floreren niet op, they don't thrive. Ik spreek veel Engels vandaag. Mm-hmm. Ik denk dat mijn hoofd een beetje in Nieuw-Zeeland zit. Yeah. Maar het brengt uiteindelijk geen goede vrucht voort. Het is ook een beetje onderdeel, want God is almachtig. God is soeverein.
4: En ik kan me voorstellen op het lijden, soort van op wat nu veel mensen die... je zei er zijn gradaties in lijden, maar veel mensen lijden nu best wel een beetje onder de onrust in de wereld. Dus yeah. Ik kan me voorstellen dat dit best wel op het geopolitiek...
3: Yeah.
4: Dat je denkt, nou, het is zijn handen.
3: Zoek het maar uit.
4: Uiteindelijk komt alles goed.
3: Uiteindelijk komt alles goed. Ik hoef daar niet over na te denken. Ik hoef niet activistisch te zijn. Ik hoef niet niks te doen.
4: Dus dat is best wel...
3: Het onschuldigt je een beetje. Het neemt ook je hoeft niet verantwoordelijk te zijn.
4: Alleen als je het hebt, je hebt echt wel veel pittige voorbeelden genoemd. Hè, over wat lijden, wat jou zelf treft.
3: Ja.
4: Wat helpt dit dan?
3: Nou ja, als leider, er zijn mensen die vanuit deze theologische uitgangspunt, het helpt hun. Bedoel je dat?
4: Hoe helpt het? Ja, als je echt
3: helpt
4: die...
3: dat je de verantwoordelijkheid niet op hoeft te nemen hoe je daarmee omgaat. Dat je dan, dat je gewoon alleen aan één ding hoeft te denken en dat is overgave.
4: Hmm.
3: Je overgeeft aan de vader die alles bepaalt. Dat is het. Het is een autoritaire vader die alles bepaalt. En jij hoeft alleen maar te doen wat hij zegt en de volgende stapje te nemen.
4: En je zegt dus het schadelijke niet... wat jij dan op de bank bij jou ziet, is het soort het willoze, niet psychisch robuust, weerbaar zijn.
3: Dus niet verantwoordelijkheid nemen voor het leven. En iets doet met wat je krijgt. Hè?
4: De kruistheologie, dat gaat minder om de vraag waarom lijden bestaat... maar meer om waar God is in het lijden.
3: Ja, en dat is mensen zoals Luther, had hier een handje in. Jürgen Moltmann, Dietrich Bonhoeffer was van deze Eberhard Jüngel. Zijn mensen in de christelijke geschiedenis die de nadruk hierop hebben gelegd. En dat is the crucified God, hè? Dus dat God is... Ze proberen niet echt te verklaren waarom. Maar de nadruk is, God is in het lijden. Hij lijdt mee. Dus in Christus, op het kruis, lijdt God mee met de mens. Dus in plaats van dat hij het bestuurt vanuit zijn plan... dat het allemaal met vrije wil te maken heeft... dat hij je ziel vormt, hij lijdt mee met je. En dat is heel troostend.
4: Ja.
3: Dus waar is God in deze theologische crisis? Ligt die accent niet op het verklaren, maar op jij kan, wanneer je leidt, ben je heel dicht bij God, want hij leidt met je mee. Dus ze zeggen, God openbaart zich juist in het lijden. Ik ben hier een beetje mee opgegroeid in de katholieke geloof. Ik ben katholiek opgegroeid. Mm-hmm. En dit is de nadruk die ik onder de nonnen en de priesters op mijn katholieke middelbare school heb geproefd. Heel troostend. Dat God met je, God is met je en je kan hem ontmoeten.
4: En hij kent het lijden door en door.
3: Ja, precies.
4: Dat maakt minder eenzaam ook.
3: Precies. En ik weet, Chris heeft een herseninfarct gehad 3-4 jaar geleden. En hij zei dat ook. Hij zei, ik heb me zo gedragen gevoeld. Heeft zo'n andere dimensie van mijn relatie met God geopenbaard aan mij.
4: En waarom is dit dan toch ook nog niet de volledige oplossing voor het lijden in de wereld?
3: Omdat wij willen toch weten hoe het zit. Hè? We hebben toch de verklaringen. Hoe werkt het dan?
2: Zit er ook niet zo weinig perspectief in?
3: Ja, precies. Ja. God leidt mee en dan. Weet je wel, je wil ook dat God het oplost. Neem de beeld weer van de vader. Hè? De goede vader, de goede moeder. Die is, jij wordt in elkaar gerammeld door die pestkoppen. En de goede vader komt en samen met jou ook meegerammeld wordt door de pestkoppen. Ja, er kan geen einde aankomen. Je wil dat het uiteindelijk, dat het troost is, dat het stopt. Mm-hmm. Dat het lijden stopt en dat de vader zegt, nou, hè, ik geef ze ook
4: klaar.
3: Een klap. En nu is het klaar en kom, ik bind je en ik heel je wonden. En ik help je om ervoor te zorgen dat het nooit meer gebeurt. Die menselijke behoeftes. We zijn allemaal kinderen. Dus als je lijden zet in de context van hoe gaat de vader met mij om en wat heb ik nodig aan behoeftes, dan kan je het makkelijker.
4: Ja, dat is heel, je ziet meteen, deze is een stukje wat heel waardevol is.
3: Ja.
4: Dat is een heel mooi stukje van de olifant, maar ook dit voldoet niet geheel aan dat antwoord.
3: Ja.
4: Dan doet dat de mysteriebenadering uiteraard ook niet.
3: Ja.
4: Wat is de kern van deze uitleg?
3: De mysteriebenadering, mm-hmm. De apophatische benadering. Dat is Sodo Dionysius die Arich. Ik kan zijn naam niet.
4: Hele moeilijke.
3: Maar het is een bekend en hij leefde in de 5e en de 6e eeuw. Gregorius van Nicea, dat is een belangrijke kerkvader. Die leefde in de 4e eeuw. Meester Eckhart, mysticus, leefde in de 13e, 14e eeuw. Kaubaas, een hele bekende theoloog, Rowan Williams. Allemaal mensen die meer deze benadering benadrukken. En dat is eigenlijk dat God boven alle menselijke categorieën uitstijgt. Dus alles wat ik vandaag gezegd heb over vader,
4: mm-hmm.
3: dan is dat een menselijke categorie. Dus dat is meer dan dat. En dat kan deze mensen die dat nadruk aanhangen, die zeggen je kan het ook niet pakken. Het is een mysterie. Het is niet te vatten door onze menselijke hersenen. We zijn veel te beperkt. We hebben een kleine brein en we zien een kleine onderdeel van de wereld. Dus die accent is in deze benadering op de grens van de menselijk kunnen begrijpen. Je kan het niet verklaren, want God is zoveel groter. En dat is ook een beetje troostend. Hè? Van, ik hoef het allemaal niet te begrijpen.
4: Uh-huh.
3: Sommige vormen van lijden onttrekken zich aan verklaring. Dus geloof betekent het uithouden zonder antwoorden. En je ziet dat vooral in het boek van Job. Hè? Je ziet dat Job lijdt en dan denk je, wanneer houdt het een keer uh-huh. op? Zijn lichaam, zijn kinderen, zijn vrienden, die een na die andere. En dan zie je dat God het niet verklaart. Hij zegt gewoon aan het eind, wie ben jij om te denken dat jij de antwoord hebt?
4: Uh-huh.
3: Maar ik ben, en Job uiteindelijk zegt, ik zie dat mijn verlosser leeft. Dus het is in de ontmoeting dat het opgelost wordt. Zonder verklaring. En dan zie je ook in de psalmen, ook al die klaagliederen en alles. Dus Gods werkelijkheid overstijgt menselijke verklaringen. Waardoor theologische antwoorden gewoon allemaal tekortschieten.
4: Ja, dat klinkt wel als een hele, geeft heel veel ruimte. En toch schiet deze ook tekort. Waarom?
3: Want wat heb je daaraan? Je wil gewoon getroost worden. Je wil gewoon als mensen verklaren. Je wil die papa hebben die met je meeleidt, die het oplost, die je heelt, die je hoop geeft, die je karakter vormt.
4: Deze vader niet, is te groot.
3: Die is te abstract. Die is gewoon een soort het is een mysterie. Hoe verhoud je je tot een mysterie?
2: En een beetje afwezig voelt het ook wel voor mij.
3: Ja, zeker. Inderdaad, het is een soort spookvader. Je bent opgegroeid, je bent een beetje wees. En je weet dat er ergens een vader is, maar je hebt er niks aan.
2: Ja.
3: Of het is een soort... Maar het is wel de reactie op lijden vanuit deze theologische uitgangspunt is stilte, overgave, gebed, vertrouwen, het zijn. Dat zit ook een beetje in mijn katholieke achtergrond, hè, de mysterie.
4: Ja. En ook wel, dus het is wel op afstand. Maar ik kan ook, als ik het zo hoor, dat de brokstukken niet enorm groot zijn bij deze theologie.
3: Misien minder. Dat durf ik niet te zeggen. Want je hebt er niet zoveel aan. Behalve dat iedereen zegt, ja, we weten het niet.
4: En waarschijnlijk voel je wel misschien heel eenzaam, alleen.
3: Ja, nou ja, je zit nog steeds met de lijden die niet verklaard is en niet opgelost is.
4: De volgende theologie die we gaan bespreken, dat is de voorspoedstheologie. Dat doen we na muziek van Martijn Bewalda. Je draagt het niet alleen, want je zei al in het eerste uur, dat is eigenlijk al de clue van alles. Ja. Is weten dat je gedragen wordt, zowel door je medemens, zowel door God. Dus ik dacht, dit nummer gaan we dan natuurlijk draaien. Martijn Bewalda.

0: ontwijkt als je me niet begrijpt. Ik zal er altijd zijn.
1: We zijn vandaag begonnen met een drieluik over omgaan met lijden. Met Michelle van Dusseldorp kijken we in deze eerste uitzending naar verschillende theologische opvattingen waarop christenen door de eeuwen heen hebben geprobeerd te begrijpen waarom er lijden is. Want we willen graag dingen begrijpen. Dat geeft ons grip, dat geeft ons houvast. Dan is het in ons hoofd rond.
2: Samenhangend.
1: Ja. Dat geeft een veilig gevoel, ja. Controle.
2: Ja, we weten hoe het zit.
1: Ja. Alleen je hebt die bel heb je al doorgeprikt. Want het is een illusie. Ja. Geen één theologische opvatting is sluitend, is volkomen. Ja. En als dat wel eigenlijk je beeld is, dat één theologie wat je misschien mee bent opgegroeid, of wat je nu in je gemeente hoort, dan ga je, als je met echt zelf diep met lijden te maken hebt, dan gaat dat ergens wringen.
2: Ja, ik zeg altijd, het werkt tot het niet meer werkt. Weet je wel, je theologische uitgangspunt die klopt voor jou, totdat je zelf diep, onrechtvaardig, pijnlijke lijden doormaakt. En dan merk je pas, hey, het werkt niet meer. En dan kan je ook, gevaar is dat je dan je geloof ontoereikend vindt. En terwijl je dan op die moment juist God zo nodig heeft, dan raak je hem kwijt. Of dan kan je niet bij, omdat je constructen zitten in de weg.
1: Ja, jouw opvattingen, jouw beeld van God, dat gaat dan in de weg zitten.
2: Ja, ja, ja.
1: En dan raak je dat kwijt, ja, dan komt dus meer lijden bij.
2: Ja, precies. Ja.
1: Een theologische opvatting is ook de voorspoedleer. Ja. Wat is daarvan de kern?
2: De kernidee is dat lijden, ziekte, armoede, narigheid is niet Gods wil. God wil altijd genezen, bijvoorbeeld. Het is niet Gods wil dat je lijdt. Als je echt gelooft, goed bidt, juist leeft, zal God je genezen en zegenen, en zal het lijden je bespaard zijn. God zal je beschermen tegen lijden. Dus blijvend lijden wijst op een gebrek aan geloof, verkeerde woorden of verborgen zonden. En dan heb je de mensen zoals Kenneth Copeland, John Osteen, Word of Faith beweging. Die zijn allemaal aanhangers van lijden hoort niet in jouw levensplan te staan.
1: Ja, lijden hoort, ook al leef je nu op deze wereld, lijden zou geen onderdeel moeten zijn van jouw leven.
2: Iets verkeerd. En je kan, er is een formule, je kan iets doen om dat te voorkomen of om dat op te lossen.
1: En waarom is deze manier van denken aantrekkelijk?
2: Ja, dat is toch, dat wil je toch grip hebben. Ik wil ook controle over mijn leven. Ik wil ook mijn lijden uit de weg. Toch?
1: Een leven zonder lijden is toch fantastisch?
2: Ja, ik denk dat een menselijke behoefte is. Niemand. Het is menselijk om weg te bewegen van pijn. Dat doen wij allemaal.
1: Ja, daarom, dus hebben we daarom hebben we al die copingmechanismen.
2: Zeker, zeker. En daarom is dit soort theologische beelden aantrekkelijk. Omdat het belooft het beloofde land. Nu, in jouw leven. En dat je lijden gespaard, dat je al je vijanden kan verslaan. Dat je ziekte wordt altijd genezen. Dat je niet aan gebrek hoeft te lijden. Dat je relaties allemaal goed kunnen gaan. Dus het sluit ook aan bij de prestatiecultuur van nu, de maakbaarheid. Dat is in deze tijd, dan zie je dat het opleidt, omdat het past ook in dat wij als mensen niet willen lijden. Het beschermt tegen angst en kwetsbaarheid. Het is niet leuk om angstig te voelen. En het verkoopt hoop zonder rouw. Dat zijn waarom het aantrekkelijk is.
1: Een soort paradijs op aarde.
2: Ja, geen slang.
1: Ja.
2: No snake in the garden.
1: Ja. Oh, ja, ja, dat zou toch heerlijk zijn. Ja. Is dit een nieuwe theologie?
2: Ja, ik denk het wel. Misschien zijn er theologen die luisteren die meer over weten. Maar van wat ik weet is het een beetje begonnen door mensen zoals de opwekkingsleer en de Amos Semple McPherson in Amerika. Kenneth Copeland. Dus het is meer echt in de vorm dat het nu is. Daarmee begonnen. Maar natuurlijk, het is ook een stukje. The word of faith. Hè? Geloof, vraag. En je zal gekregen worden. De wonders die er zijn. Het is ook, er zijn ook stukjes daarvan door de heel christelijk geschiedenis heen. Dus het is ook een van de puzzelstukjes.
1: Een stukje van de olifant.
2: Ja, een stukje van de olifant.
1: Je zei wel, het verkoopt hoop zonder rouw. Wat bedoel je daarmee?
2: Nou, rouwen is wat je doet bij lijden. Je verwerkt lijden door te rouwen. Een rouwproces. Manu Kirsten die is een soort guru over lijden, over rouwen. Hij zegt, je hebt rouwtaken, rouwarbeid. En dat is het proces wat je doet, dingen die je doet om het lijden te overleven. Niet eens een plek te geven of niet eens te verwerken, maar te overleven, zodat je door kan gaan met het leven. Het is iets wat wij als mensen moeten doen. En daar is er veel te weinig kennis over nu. En de voorspoedsleer zegt, je hoeft niet te lijden, dus je hoeft ook niet te rouwen.
1: Ja, dus je hebt ook geen rouwarbeid nodig.
2: Nee, precies.
1: Wat zijn de schadelijke kanten hier aan?
2: Ja, poeh. Dit is echt waar de stoffen- en blikbediening aan pas komt. Mensen zijn niet voorbereid op tragedie. Ze hebben geen beelden van binnen waarin ze houvast kunnen geven. Dus wanneer ze geloofd hebben voor de wonder die niet komt, is er niet alleen de wonder die niet komt, maar hun hele wereld stort in. De formules werken niet meer. En dat zijn, ja, dat heb ik heb dat van dichtbij meegemaakt. Mensen die geen afscheid nemen van hun stervende ouders. Omdat ze houden vast aan, nee, we hebben gebeden voor mama en ze gaat genezen. Of zelfs mensen die, ik weet nog bij Bethel Kerk in Amerika, dat ze een tweejarige is die overleden is. En ze hebben dienst gehouden om haar uit de dood op te laten doen staan. En er is geen proces, de menselijke proces van rouwen, van afscheid nemen, van die emoties die over elkaar heen buitelen. Dat hoort bij rouwen. En als je dat niet doet, omdat je krampachtig vasthoudt, ik moet niet lijden, het klopt niet, dan laat je de emoties niet toe. En dan kan je heel zware psychische klachten ontwikkelen later, zoals angst en depressie. Maar dus het is niet alleen dat, maar mensen kunnen ook schuldig voelen. Heel veel mensen die schuldig voelen, dus ze hebben een ziekte zoals reuma of weet ik veel, allerlei ziektes die ze hebben en ze zijn naar genezingsdienst, ze hebben geleerd, ik moet gewoon geloof hebben. Dus naast de lijden van de ziekte, lijden ze ook onder de schuld. En het gevoel van, ik val tekort, ik schiet tekort, want ik ben nog steeds ziek.
1: Ik geloof niet genoeg.
2: Ja. Geloof niet genoeg. En dan hebben ze ook nog al die mensen om hun heen die dat zeggen. Ja, hou dat woord van God vast. Dus in plaats van troost in het lijden en van gedragen worden, worden ze opgezadeld met, jij doet iets niet goed. Ze voelen zich tweederangs christenen.
1: En kom je dan in een isolement?
2: Ja. Ja, dus naast de rouwen is er ook die eenzaamheid. En de diepe eenzaamheid van niet begrepen voelen. Geen menselijke nabijheid, want er wordt alleen maar oordeel. Het is heel veroordelend.
1: En je voelt al, je hele geloof gaat toch wankelen?
2: Ja, ja dat klopt. De ontgoocheling, de teleurstelling, wanneer je merkt van het werkt niet, dan is alles weg. De godsbeeld waar je in geloofd hebt, die is niet troostend, maar God heeft je teleurgesteld. Dat is een heel, de hele kaartenhuis stort in.
1: Ja, want jij schrijft ook, het kruis raakt eigenlijk hiermee op de achtergrond.
2: Ja, want er is ook een stukje van het kruis, dat wij ons kruis op moeten nemen. Hè? Dus daar zijn we ook verbonden met Christus. Hè? Daarmee, hij is voor ons aan het kruis gestorven. En er is ook een ruil in deze theologie. Hè? God heeft mijn ziekte geruild voor gezondheid. Dat is die kant. Mm-hmm. Maar er is ook een stukje door de Bijbel heen dat wij ons kruis mogen dragen. Hè? Dat de lijden is in het leven. Die waar we verbind met hoe het was voor Jezus aan het kruis. Dat is een soort, ze noemen dat de redemptive, verlossende aspect van lijden. Dat wij, ja, al die andere beelden van lijden die we al hebben benoemd, de zielsvorming, de kruistheologie, samen met Jezus aan het kruis.
1: Je zegt, het zijn allemaal stukjes van de olifant. Dit is ook een stukje van de olifant met wel wat je zegt, in deze tijd waar jij heel veel je stoffen en blik voor moet pakken. Want we denken, het lijkt een techniek van juiste woorden erin, zegen eruit.
2: Ja.
1: Dan komt ontgoocheling.
2: Ja, dan komt ontgoocheling.
1: Want het lijden, ja.
2: Vroeger of later, hè?
1: Ja.
2: Vroeger of later komt het.
1: Ja. Hoe houd je vast dat God soms geneest zonder van genezing dus een meetlat voor geloof te maken? Hoe hou je toch dit stukje van de olifant ook hierin?
2: Ja, het vraagt ook een soort geestelijke volwassenheid en veerkracht. Hè? Want God geneest. Er zijn super... Persoonlijk, ik kan alleen maar zeggen hoe ik dat persoonlijk doe. En dat is vasthouden aan het feit dat God geneest en daarvoor uitstrekken. De koninkrijk is er en het is er nog niet helemaal. Dus er zijn ook wonders. En ik mag bidden en hopen voor een wonder. Maar ik laat ook toe dat het misschien niet kan gebeuren. En dat ik mijn ziel door laat vormen. En dat ik al die andere aspecten daar ook in meenemen. Als een soort volledige godsbeeld. Een soort complete beeld die mij helpt om hopelijk gezond om te gaan met lijden. Dus het is een soort tegenstelling, hè? Een spanningsveld die we met elkaar moeten verdragen. Ja,
1: ja, maar dat is ook, hè, hoe je dus eigenlijk tot het een evenwichtig theologisch naar het lijden kijken. Dat is dus niet eigenlijk je blind staat op één van deze theologische opvattingen.
2: Precies.
1: Maar eigenlijk van alles kan iets ja. inzetten wat je kan helpen om,
2: ja.
1: om gezond, volwassen
2: ja.
1: met lijden om te gaan. Want het lijden aan zich is al heftig, ja. Is al heftig genoeg. En dan zeg je dus, het helpt om te denken vanuit het Koninkrijk van God, al wel begonnen, maar nog niet volledig.
2: Ja.
1: Je noemt ook realiteitstherapie. Mensen maken echte keuzes en dragen individueel en collectief gevolgen.
2: Ja, dus dat helpt ook om. Dat is ook een van de aspecten. Dat we leven in deze maatschappij waar er heel veel mis is. Waar we elkaar dingen aandoen. Waar de lijden is nu alleen door de klimaatproblemen. Of door de kapitalisme, de consumisme. Het feit hoe wij ons kleren kiezen. We hebben een collectieve schuld. En we doen het elkaar aan. Er is armoede en lijden in Zuid-Soedan. Vanwege ook hoe wij het leven hier doen. Daar zijn we niet altijd van bewust. Dus dat is de realiteitsbesef van welke keuzes maak ik en hoe kan ik gezonde keuzes maken. En ook gewoon een andere stukje is de donkere nacht van de ziel. Hè? Dat is een St. John of the Cross, die leefde in de 16e eeuw in Spanje. Hij heeft een gedicht daarover geschreven, dat God je soms door de woestijn laat. Dus de zielsvorming laat. Soms is het donker in je leven, de lijden. Omdat God dat op de een of andere manier toelaat. Het gebeurt omdat daarin heb je iets in jezelf te ontwikkelen samen met hem. Dat is ook, het helpt mij, ik vind het altijd troostend om te lezen over hoe andere lijden hebben doorstaan. En wat ze daarmee gedaan hebben en daaruit zijn gekomen.
1: En de zin, niemand weet precies hoe het
2: dat
1: zit.
2: Dat troost mij altijd ook. Ja.
1: Dat is juist eigenlijk een geestelijk volwassen zin.
2: Ja, niemand weet het. En de mensen die het zo stellig weten, nou, ga even op bezoek bij hun wanneer lijden hun treft. Op een manier dat het door je ziel heen schuurt. Dat zie je ook bij Job. Dan is er niks meer. Al die antwoorden van de vrienden van hun, dat is gewoon, dat sluit niet aan.
1: Ja. En waarom is tot slot voor jou de clou?
2: De olifant?
1: De olifant en de clou, God draagt altijd.
2: Ja,
1: en we moeten elkaar dragen.
2: Ja, dat is omdat ik als psycholoog daarnaar kijk. Dus ik weet wat je als mens nodig hebt in het lijden. Je hebt nabijheid, je hebt emotionele presentie. Je hebt het nodig dat iemand met huid, hè, een wezen, je aankijkt, dat de troost is, dat je aangeraakt wordt. Dat je contained bent, hè, dat je vastgehouden bent, gedragen wordt. Het is te zwaar voor je in je eentje in eenzaamheid. We zijn met de mensen een sociale dier, een relationele dier. En de clue is dat de gemeenschap, een groep, dus je hebt meer dan één iemand nodig, daarvoor je kan zijn. En die niet met die cliché antwoorden komt. Maar die zegt, vertel eens, dat je kan delen hoe het is en dat het niet opgelost wordt. Dat je ongenuanceerd woorden kan geven aan je innerlijk leven en de emoties die erbij horen. En dat opgevangen wordt door mensen die die het niet met een pleister, niet met een platte cliché tekst komen, maar die echt oprecht geïnteresseerd, hoe is het voor jou? En die leven mee, dat is troost.
1: De komende keren gaan we het inderdaad nog veel meer daarover hebben. Hè? Over die emoties. Emoties die allemaal bijkomen. Kijk, als je te maken hebt met lijden. Over dus al die boosheid, het verdriet, de ontgoocheling, de machteloosheid. En ook de derde keer dus meer inderdaad. Oké, welke taal, welke vaardigheden hebben wij nodig voor dat omgaan met het lijden? Michelle, ontzettend bedankt voor dit eerste deel. Dat je hier weer bij ons bent gekomen.
2: Superleuk.
1: Heel erg bedankt.

0: Hillsong Worship, King of Kings. En wij zeiden het elkaar, wat is het toch mega waardevol dat Michelle bij ons is, dat we dit kunnen doen.
1: Nou, wat een voorrecht dat zulke mensen gewoon willen aanschuiven en deze wijsheid met ons willen delen. En ik hoop dat heel veel mensen wat aan hebben en verspreid het vooral bij deze uitzendingen. Via vanaf 12 uur grootnieuwsradio.nl/gemist over een paar weken op de podcast. Stuur hem door naar degene waarvan jij denkt, die kunnen hier ook wel wat van gebruiken.
0: En deel 2 en 3, dat komt wat later. Nog wel ergens voor de zomer. Houd gewoon...
1: Ja, we gaan het plannen. We zullen hem proberen uitgebreid aan te kondigen.
0: Precies. Lucas, oftewel de Daan van dienst.
2: Ai,
0: zo noemen we dat, ja. Wie heeft de Daan dienst?
2: De Daan van dienst. Ja.
0: En dat ben jij. En daarom ook voor jou...
3: Dilemma voor Daan.
1: Ja, Lucas, we zijn natuurlijk samen een beetje aan het voorbereiden op die grote Gronings Radio pubquiz die we met collega's gaan doen. Heb ik even een dilemmaatje voor je.
0: Pubquiz. Dat weten mensen niet, hè. Er komt een pizza pubquiz party voor de collega's van Groot Nieuws.
1: Of heel leuk. Van dat soort leuke dingen met elkaar. Dilemmaatje is pubquiz voorbereiden of lekker als deelnemer aanschuiven?
2: Ja, deelnemer.
1: Ja?
2: Ja. Ja, ik laat heel graag aan jou over, Thijs.
1: Ik ben dus weer in die valkuil getrapt, jullie.
0: Wat zou jij hierop antwoorden dan?
1: Nou, het stomme is dus, ik vind het heel leuk om mee te doen, maar ik organiseer die dingen dan. En dan denk ik alle vragen. Ja, dan mag je natuurlijk niet meer meedoen. Dus er gaat iets mis.
2: Volgende keer delegeren.
0: Ik heb het ook al vaak in dingen. Dat je het dan zelf bedenkt. Ja, dan kan je niet meedoen.
1: Maar welke collega zou een goede quizmaster zijn, denken jullie?
2: Nou, ik denk wel Jurieke.
1: Ja, denk ik ook.
0: Ja, maar ik ben het ook heel vaak, die Sjaak.
1: Nee, je
0: ik
1: bent Sjaak afhaak.
0: Ja, ik ben morgen echt Sjaak afhaak.
1: Ja, Jacqueline afhaak.
2: Nou, het begint ook wel met vertrouwen hebben. Er zijn genoeg collega's die ook een hele mooie pubquiz kunnen voorbereiden.
0: Kan je even voor de mensen thuis antwoorden? Het is zo'n hele vreselijke inside party. Mensen denken, ik ben er niet bij. Mijn lieve mensen, ik ben er ook niet bij. Ik heb een eerste meeting met de juf van mijn zoontje.
1: Och, wat mooi. Laatste aan de school, yes, vrijheid.
0: Nee, vind ik nog vreselijk. Okay. Maar goed, dat even terzijde. Wat een soort vraag kunnen mensen verwachten?
1: Er is een rekenronde en dan is dit één... Ja, ik ga hem gewoon weggeven. Dit is één van de vragen. Hans van Vuren is sinds 1 juli 2007 in dienst bij Groot Nieuws Radio. De vraag is, wanneer is zijn 10.000ste werkdag? Dat ligt nog in de toekomst. Ga dat maar eens even uitrekenen.
0: Ga het uitrekenen. Succes. Geef het door aan de Daan van dienst.
1: Leuk is te horen morgen of de collega's hebben geluisterd. Die weten dit antwoord al.
0: Oeh, nice.
2: Ik ga rekenen.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Alle mannen voelen zich wel eens eenzaam. Hoe eenzaam ben jij?
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
6: Vriendschap heeft ritmes en rituelen nodig. Laat jij je vriend merken hoeveel je om hem geeft?
8: Koopjesjagers, opgelet! Alleen vandaag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals Elf make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2+2 gratis.

0: jij een betere vriend worden? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
1: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Ga de uitdaging aan en cycle voor hoop. Fiets op 19 september vanuit Dordrecht richting Zeeland. 100, 150 of 200 kilometer. Daag jezelf uit en help de cliënten van de hoop. Schrijf je vandaag in en doe mee. Cycleforhope.nl.
1: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozeloot bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
5: Schoonschip. De leverancier van krachtige reinigingsmiddelen voor scheepvaart, pleziervaart en industrie. Maak schoonschip op het dek, aan boord en in de werkplaats. Van reiniging en borstels tot touwen, verf, wrijfhout en meer. Schoonschip.info.
4: Dus in de zomer je voordeel en in de winter zekerheid. Het unieke dynamisch vast contract van Gezinsenergie. Reken maar uit. Gezinsenergie.nl.
6: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 12 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. 3 zieke opvarenden van het Nederlandse virusschip bij Kaapverdië worden snel geëvacueerd. Binnen 3 uur, zegt het cruisebedrijf. Daarna gaan ze naar ziekenhuizen in ons land. Op het schip is een gevaarlijke variant van het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen zijn overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. De politie in Londen heeft een speciaal team gevormd dat de Joodse gemeenschap moet beschermen. Aanleiding zijn de antisemitische incidenten van de laatste tijd. Zo werden 2 Joodse mannen neergeschoten en brand gesticht in Joodse gebouwen. In het speciale team zitten ook antiterrorisme-specialisten. De KLM schuift het oppakken van vluchten naar Dubai en Saoedi-Arabië weer verder op. Er zou vanaf 22 juni weer worden gevlogen, dat wordt nu 28 juni. Door de oorlog tussen Iran en de VS mijden luchtvaartmaatschappijen vanwege de veiligheid al een tijd lang bestemmingen in het Midden-Oosten. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken droog met wat zon. In het oosten en zuidoosten blijft het bewolkt met kans op regen. Het wordt 11 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB. Er staan een paar opvallende files. Op de A12 van Duitsland naar Arnhem heb je een 30 minuten vertraging tussen de knooppunten Ouddijk en Velperbroek. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De komende dagen is daar een rijstrook extra dicht vanuit Duitsland. Op de A12 naar de Duitse grens sta je voor de grens een kwartier in de file. Heeft ook te maken met de controles. Ook grenscontroles op de A7 veroorzaken 10 minuten vertraging van Groningen naar de Duitse grens. Er staat file tussen Oudeschans en de grens.
11: Een hele goede middag. 1 minuut over 12. Zometeen de lunchroom met muziek.

0: Yes!
1: Met deze week in de bonus, alle Melkunie protein, tweede gratis.
0: Play.
1: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
0: Zoé!
1: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
0: Yes!
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Oosten.
2: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op politiekereclame.nl.
3: Een kind is geen afspraak. De politiek denkt na over een nieuwe wet over draagmoederschap. Een wet die toestaat dat een pasgeboren kind wordt weggehaald bij de enige moeder die het kent. Een kinderwens is begrijpelijk, maar een kind krijgen is geen recht. Geef het kind een stem en teken de petitie tegen het wetsvoorstel op npvzorg.nl/draagmoederschap.
4: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
7: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
8: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
9: Nieuwe stap? De Vries en Verburg heeft werk voor je. Je bent welkom bij de ontwikkelende bouwer met korte lijnen, fijne collega's en oog voor elkaar. Waarbij we ook iets terugdoen voor de samenleving. Benieuwd naar jouw kansen? Check devriesverburg.nl.
10: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
13: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
14: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
15: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
16: Grootnieuws.
17: De Lunchroom.
18: Met Lucas Kramer.
19: Het christelijke radiostation.
20: Grootnieuws.

0: Van het album Live in Groningen hoor je Cela en Halleluja voor de Eeuwige.
1: Welkom in de lunchroom.
2: Met Lucas Kramer.
0: Ja, goedemiddag. Welkom deze woensdagmiddag hier bij Groot Nieuws Radio. Na een heerlijke vrije bevrijdingsdag. Tenminste, voor mij wel. Ik had een vrije dag. Heerlijk. Ja, ik heb de vlag niet uitgehangen gisteren. Wel rondgefietst in mijn rood-wit-blauwe wielertenue. En ja, ik heb gisteren heel erg genoten van de Groot Nieuws Radio tijdcapsule. Misschien heb je ook wel geluisterd gisteren naar Groot Nieuws Radio. Met allemaal nummers gisteren uit de 70's tot en met de zero's. Ja, de radio ging mij wel echt een stuk harder om met al die gouden oude nummers. Nou, bijvoorbeeld uit Opwekking, Amy Grant, Susan Aston hoorde ik voorbij komen. Rob Favier, Russ Staff, Charlie Peacock en nog vele anderen. Ik vond het echt genieten. Ja, en laten we die gouden oude niet vergeten, hè. Ook al is het voor mij heel vaak ook wel een nieuwe kennismaking. Want in de 70's en 80's was ik nog niet eens geboren. Ja, dus nou, wel heerlijk om die muziek te horen hier bij Gronings Radio. Ja, vandaag terug naar het heden. Het is woensdag 6 mei 2026. Het is de dag dat we worden aangemoedigd vanuit de Bijbel om te leven op een bepaalde wijze. Nou, zometeen krijgen we inspiratie van de apostel Petrus. Twee lunchkaarten staan ook weer voor je klaar, waarvan er eentje gaat worden uitgeserveerd. We horen zometeen Matthew West en Goods. En dit is de band Casting Crowns. Dit is Lifesong.

0: good.
1: Genade uitgelegd in een liedje van Matthew West. Ja, ik ben niet geliefd omdat ik het waard ben, maar ik word geliefd omdat God goed is. You're the good van Matthew West.
2: De lunchboodschap.
1: Ja, en vandaag reist een tekst van de apostel Petrus met ons mee. Ja, in 1 Petrus 4 worden allerlei adviezen en richtlijnen gegeven voor het christelijke leven. Bijvoorbeeld, ja, laat je leiden door Gods wil. En ook, heb elkaar voor alles innig lief. Wees ook gastvrij en gebruik je gaven en talenten om anderen te helpen. Ja, en dan 1 Petrus 4, vers 7, onze dagtekst van vandaag. En daarin een aanmoediging en aansporing. Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Het is de dagtekst van vandaag uit 1 Petrus 4, vers 7.

Volgende week staat deze band op het Strandheem Festival in het Groningse op Ende. De band We Are Messengers. Joris en Matt Wholehearted. En ze staan met veel meer mooie artiesten. Ik noem een Eline, Trinity, Wereldwijs, Mosaic Worship en Rent Collective. Nou, dat wordt één groot feest, denk ik, in op Ende. Ja, zometeen krijg je de muzikale lunchkaarten van vandaag. Maar eerst voor King & Country, die later dit jaar naar Nederland komt. Ja, met een lied speciaal voor mensen die soms best een beetje te veel zelfkritisch kunnen zijn. Ja, dat kan soms zelfs zo doorslaan dat je jezelf niet meer lief kan hebben. Ja, en dan zingen Joel en Luke, It's amazing that you can love me like I am.

0: Voor King & Country hoorde je Love Me Like I Am. En dit was Cody Carnes en Ain't Nobody. Maakt het 1 minuut over 12:30. Het GrootNieuws Radio weerbericht van Buienradar krijg je dan. Ja, vandaag in het oosten en zuidoosten is het bewolkt en af en toe regen. In het noorden en westen is de zon te zien en blijft het droog. En het is tussen de 11 en 15 graden vandaag. Ja, dan morgen een droge en zonnige dag hebben we voor de boeg. In de middag wel wat stapelwolken en het wordt morgen maximaal 17 graden.
1: De lunchkaart.
0: En dan is het moment gekomen om je telefoon te pakken en je stem uit te gaan brengen. Elke dag hebben we 2 muzikale lunchkaarten, elk met 3 gangen, oftewel 3 hele mooie liedjes. En de vraag is, ja, op welk menu stem jij? Welke zou jij graag willen horen, menu A of menu B? En je mag je keuze doorgeven via de GrootNieuwsRadio WhatsApp. Ja, en dit zijn ze.
1: Menu A.
0: Met daarin Martijn Buwalda, Rich Mullins en Maverick City Music.

0: Ja, dat zijn ze. Menu A met Maverick City Music. In the Room, Martijn Bewalda en Vuur. En Rich Mullins, Sometimes by Step. En in menu B, Ellie Holcomb en Hope's Gonna Find You. Lef, de kerk van alle tijden. En ook Elevation Worship en Here As in Heaven. Ja, welkom mag het zijn. Menu A of menu B?
1: Lucas Kramer.
0: Je mag nu je stem uitbrengen via de Groot Nieuws Radio WhatsApp. En het winnende menu hoor je zo meteen. Ook met Mark komt eraan. En dit is Elisa Mama, een brug over woelig water.
2: The Lunchroom.
1: Het christelijke radiostation.

0: onschuldige jonge mannen verliezen in de Tweede Wereldoorlog hun leven.
1: Daar staat dus dit monument. En waar wij nu met z'n tweeën op dat kruis kijken, en we hadden hier gestaan, dan hadden we die mannen dus nu op de rug gezien.
0: Hun geschiedenis beleef je mee, alsof je er zelf bij bent.
1: Dan worden die bevelen gegeven, leek aan, en dan klinkt er foia.
0: Geschiedenis die ook vandaag de dag nog wordt geschreven.
1: Dat het gras verdort, dat de bloem afvalt, maar dat het woord van de Heer onze God blijft tot in eeuwigheid. We zagen het letterlijk.
2: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Holy, holy, God with us. En daarvoor hoor je Elise Manna, een brug over woelig water. Maakt het 12 minuten over 12:30.
1: De lunchkaart.
0: Ja, een lastige keuze mag je deze middag maken. Ja, menu A of menu B. Menu A met Maverick City Music en In The Room met Tijn Bewalda en Vuur. En Rich Mullins, Sometimes By Step. En in menu B zit Ellie Holcomb, Hope's Gonna Find You, Lef, de kerk van alle tijden. En ook Elevation Worship en Here As In Heaven. Nou, er wordt volop geappt. Dankjewel allemaal voor jullie stemmen. Gestemd is er ook door Shirley. Goedemiddag, Shirley.
2: Goedemiddag.
0: Ja, jij hebt een keuze gemaakt ook voor menu A of menu B. Maar je hebt nog veel meer keuzes te maken, hè, deze middag. Vertel eens.
2: Dat klopt. Ik ben kledingkast aan het opruimen. Alle winterkleding weer, die gaat naar achter.
0: Ja.
2: En met twee kinderen in de groei is het weer eventjes uitzoeken wat nog past en wat niet.
0: Ja, je stuurt ook een foto mee via de Gronings Radio WhatsApp. Echt, je hele bed, je hele slaapkamer ligt gewoon bezaaid overal kleding.
2: Ja, klopt.
0: Ja, hey, hoe ga je nou te werk, Shirley?
2: Gronings Radio aan en uitzoeken, opruimen en keuzes maken. Hè?
0: Ja, maar dan heb je dan een kledingstuk in je handen en dan denk je van, gaat hij weg, gaat hij naar de kringloopwinkel of gaat hij terug de kledingkast in? Hoe maak je dan die keuze?
2: Nou, voor de kids is het makkelijk. Die zijn er dan zo goed als uitgegroeid. En voor jezelf, ja, als je het er zomaar niet aan hebt gehad, dan kan je iemand anders er weer blij mee maken, toch?
0: Ja. Inderdaad, als je het even bijvoorbeeld een jaar niet hebt aangehad, dan kan het gewoon sowieso weg, want je trekt het dan nooit meer aan eigenlijk daarna. Ja, ja, ja. Hey, en hoeveel gaat er weg? Gaat er 50% weg? Of?
2: Er staan nu 2,5 vuilniszakken staan er klaar.
0: Nou, lekker bezig. Nou, jij bent nog wel even bezig met het uitzoeken van de kleding. Gaan wij intussen genieten van het winnende menu van vandaag. Nou, jij hebt op het winnende menu gestemd, Shirley. Dus aan jou de eer, wat gaat het worden? Menu A of menu B?
2: Nou, daar gaan we voor A.
0: Daar gaan we voor A met zometeen Martijn Bewalda, Rich Mullins. En hier is Maverick City Music en In The Room.

0: Een echt tijd capsule nummer uit de jaren 90 door Rich Mullins, Sometimes by Step. Het zat in menu A samen met Vuur van Martijn Buwalda en ook Maverick City Music met Naomi Rain en Tesha Cobbs Leonard en In The Room. En menu A werd mogelijk gemaakt door Gijsbert, Shirley, Roelie, Bart, Jolanda, Johan, Monique, Brian, Jopke, Ida, Marjolein, Helen, Linda, Albert, Annemarie, Astrid, Mark en Arjen en nog vele anderen. Dankjewel voor het stemmen. Het is een paar minuten voor 1 uur. Dat betekent dat het nieuws van het ANP er zometeen aankomt.
1: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
2: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
1: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Kom proefzitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.

0: Bij Easy Pay XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pay XL. Shop in de winkel of op easypayxl.nl. Laat het zeer zijn.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Groot Nieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 1 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Drie zieke opvarenden van het gestrande Nederlandse cruiseschip bij Kaapverdië zijn onderweg naar ons land voor medische zorg. Onder hen zijn twee bemanningsleden. Ze werden vanochtend van boord gehaald. Waarschijnlijk zijn ze besmet met een gevaarlijke variant van het Hantavirus. Drie mensen aan boord van de cruise zijn overleden. SP-leider Jimmy Dijk heeft kamervragen gesteld over Moerdijk, meldt Omroep Brabant. Die meldde vorige week dat het Rijk al maanden voor de gesprekken met inwoners had besloten dat het dorp weg moet. Volgens Dijk dachten de Moerdijkers onterecht dat ze nog inspraak hadden. Een knauw voor hun vertrouwen in de overheid, vindt hij. Als het aan justitie ligt, gaat de vader van drugscrimineel Bolle Jos 7 maanden de cel in voor witwassen. Bij een huiszoeking bij vader Leidekkers in 2023 werd onder meer een horloge gevonden dat ruim een ton waard is. Ze zijn betaald met drugsgeld van zijn zoon. Het witwassen van een tweede horloge vond justitie niet bewezen. Het weer van Weer Online. Op veel plekken droog met af en toe zon. In het oosten en zuidoosten blijft het bewolkt. Het is 10 tot 15 graden. Morgen overal wat zon en een graad of 16. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Groot Nieuws Radio Verkeer.
9: ANWB. Er is vertraging op de A12. Vanuit Arnhem sta je voor de Duitse grens 10 minuten in de file door controles. Vanuit Duitsland naar Arnhem heb je bijna een half uur vertraging op de A12... bij de IJsselbrug door de werkzaamheden daar. Er is een rijstrook extra dicht, dat duurt nog een paar dagen. Op de A7 van Groningen naar de Duitse grens sta je ook vast voor de grens... met 10 minuten oponthoud. Ook dat komt door controles. En op de A16 Belgische grens Breda sta je bij Rijsbergen... een kleine 10 minuten in de file door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht.
10: En zometeen muziek van Crowder.
11: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout... plus extra scherpe aanbiedingen.
12: Doe het lekker zelf.
11: Dat zeg ik.
13: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
14: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
13: Werken? In deze drukte?
14: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
13: Stap je ook in?
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
13: Joehoe!
15: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Groot Nieuws Radio t-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een t-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
19: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij.
3: Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op Ben.nl.
5: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
19: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
20: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
21: Nee.
20: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
22: Lekker bezig.
20: Milner.
23: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
24: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
25: Grootnieuws.
26: De Lunchroom.
27: Met Lucas Kramer.
28: Het christelijke radiostation.
29: Grootnieuws.

0: Come As You Are, dat was een lied van Crowder.
1: The Lunchroom.
2: Met Lucas Kramer.
0: Ja, goedemiddag. 9 minuten over 1 is het op deze woensdagmiddag. Ja, we duiken deze middag het klooster in. Ja, binnenkort ga ik 2 dagen naar het klooster toe. En het wordt echt weer feest. Ik kijk er nu al naar uit. Ja, als je dan midden in je remslaap de kerkklokken al hoort luiden, omdat de ochtendviering toch echt om 4:15 in de ochtend begint. Eigenlijk midden in de nacht voor mij. Ja, je probeert niet in de lach te schieten tijdens de maaltijden in stilte. Maar bovenal, ja, veel tijd voor stilte, voor gebed, voor bijbellezen, voor het zoeken van God. Ja, hoe fijn is dat? Nou, vandaag ben ik op zoek naar kloostertips en ook wel kloosterervaringen. Nou, ook omdat ik mezelf een klein beetje wil voorbereiden. En misschien kunnen we elkaar inspireren op het gebied van kloosters, retraites. Dus nou, kom maar door. Als je een keer in het klooster bent geweest of een goede tip hebt, deel hem vooral via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Ja, en zometeen krijgen we een opwekking top 100 stembus update. We gaan een lied horen uit het stemlijstje van Suzanne. Muziek komt eraan van Carrie Underwood en Cesar Winans, Greatest Die Faithfulness. En dit is nieuwe muziek van Hub Worship in de Lunchroom. En God doet iets nieuws.

0: Carrie Underwood en C.C. Winans. Ze zingen die klassieker Great is Thy Faithfulness. Daarvoor Hup Worship en God doet iets nieuws.
1: Opwekking Top 100.
0: Ja, het is elk jaar weer een hele mooie vertrouwde traditie. De Opwekking Top 100 op deze zender. Ja, waar je normaal gesproken op een dag Gronings Radio ja, een hele verscheidenheid aan artiesten hoort. Ja, is het op die dag, de vrijdag voor Opwekking, ja, 100 keer achter elkaar de Opwekking Band. Ja, ik kan je verklappen, dat verveelt absoluut niet. Want de lijst is een mooie afwisseling tussen oud en vertrouwd en ook de allernieuwste liederen. En ja, je moet echt je stem wel een beetje sparen eigenlijk voor de Pinksterweekend. Want je gaat de hele dag meezingen, gegarandeerd, met al die prachtige aanbiddingsliederen. Ja, maar welke nummers moeten nou echt in de lijst komen te staan dit jaar? Nou, dat bepaal jij. De stembus voor de Opwekking Top 100 is nu geopend. Dus maak je stemlijstje. Dat kan via grootnieuwsradio.nl/stem. En dat heeft ook Suzanne gedaan. Nou, ze heeft gestemd op klassiekers als Abba, Vader, U alleen, Ik kniel neer en beleid en ook De kracht van uw liefde. En in haar lijstje ook heel veel nieuwe nummers uit, ja, ik noem het maar de 800-serie. Zoals Wij aanbidden u, Jezus, 1000 Halleluja's en Huis van Gebed. En ze stemde ook op een van de weinige Engelstalige nummers van Opwekking. Nou, bijvoorbeeld het lied 794, dat is No Longer Slaves. Ja, en met dat lied wil ze uitspreken dat ze een kind van God is en geen slaaf meer van angst aanvallen. En dat is zo lastig soms, maar dit lied, zegt Suzanne, helpt me er doorheen. No Longer Slaves, door de Opwekking Band.

0: En zo is het. Het leven wordt voorwaarts geleefd, maar vaak pas achterwaarts begrepen. En dan zie je wat er ook gebeurt in je leven. Die rode draad die zal nooit breken. Dat was Eline. En daarvoor hoorde je de Opwekking Band en No Longer Slaves. Dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vandaag in het oosten en zuidoosten bewolkt en af en toe regen. In het noorden en westen is de zon te zien en blijft het droog. En het is vandaag tussen de 11 en 15 graden. Ja, morgen dan krijgen we een droge en zonnige dag. In de middag wel wat stapelwolken. En het wordt morgen maximaal 17 graden.
1: De lunchroom.
2: Schuif aan bij Lucas.
0: Ja, en we wisselen vandaag kloostertips en kloosterervaringen uit. Dus kom maar door via de Gronings Radio WhatsApp met jouw kloostertip of kloosterervaring. Kom maar hele mooie reacties binnen. Ja, ik ga binnenkort dus een paar dagen naar de klooster en ik kan jouw tip heel goed gebruiken. Dus kom maar door met jouw kloostertip of kloosterervaring.
1: Lucas Kramer.
0: Ja, laat van je horen en stuur me een berichtje. Zometeen horen we Paul Coleman en The One Thing. En dit is Rebecca St. James. This is Breathe.

0: Ja, ooit gezien op de EO Jongerendag. Wat maakt die man mooie liedjes, zeg. Paul Coleman hoorde je met The One Thing.
1: De Lunchroom.
2: Schuif aan bij Lucas.
0: En we wisselen vandaag kloostertips en kloosterervaringen uit. Nou, binnenkort ga ik zelf een paar dagen het klooster in. En ik heb in het verleden heel wat mooie retretes gehad. Nou, bijvoorbeeld in Klooster Nieuw-Sion in Diepeveen. Hele fijne plek. Abdij Koningshoeve staat ook hoog op mijn lijstje. Ja, en helemaal bovenaan mijn lijstje staat toch wel de gemeenschap van Terzee. Maar daar moet je dan wel echt een kilometertje of 1000 voor rijden. Want het is in Frankrijk, maar wel een hele mooie plek, een heel mooi dorp. Waar je ook kan bidden en op adem en de stilte kan zoeken. Nou, veel kloosterervaringen komen ook binnen via de Groningen Radio WhatsApp. Nou, Bert is recent met twee vrienden in het klooster in Egmond geweest. Een kostbaar weekend van verstilling, gebedstijden en mooie gesprekken. En Betsy is ook in meerdere kloosters geweest, maar het retraitecentrum De Spil in Hilversum staat bovenaan haar lijstje. Een fijne echtpaar die dit leidt, zegt ze, heerlijk vegetarisch eten en de gebedstijden en invulling die wat dichter bij mijn evangelische achtergrond staan, waardoor het voor mij als thuiskomen voelt. Nou, Pauline heeft ook nog een mooi kloosterweekend voor de boeg. Gaat volgende week naar Klooster Nieuw-Sion. Ik ben daar al een keer eerder geweest, zegt ze. Heerlijk dat ritme van getijdengebeden. De rust, natuur, tijd voor bezinning en de Bijbel. Ik kijk er weer naar uit. En ook Betty heeft een jaarlijks kloosterweekend samen met een vriendin. Voor mij is het een weekend vol bezinning, inspiratie en op adem komen. En ik kijk er naar uit om weer te gaan. En ik kan het iedereen aanraden om eens uit je comfortzone te gaan, om echt de stilte te ervaren en te ontdekken wat God je wil laten zien. En God zegen bij je kloosterreis, zegt Betty. Dankjewel, Betty. En Anna-Marie heb ik aan de telefoon. Goedemiddag, Anna-Marie.
3: Hey, goedemiddag.
0: Ja, jij bent in januari naar het klooster geweest, hè?
3: Ja, dat klopt.
0: Ja, welk klooster?
3: Kerk.
0: Wel, was dat?
3: Met de kerk zijn we geweest. Ja. Met de groep van de kerk, ja.
0: Ja, en welk klooster was het?
3: Ja, dat zat ik dus net te denken. weet ik niet.
0: Een mooi klooster. Ergens in Nederland, ja.
3: Ja, hey, in het westen.
0: In het westen van het land, ja. Hey,
3: oosten.
0: Het oosten, ook prima. Ja.
3: Ik ben hier niet topografisch aangelegd.
0: Ja. Hey, hoe was het? Hoe heb je het ervaren? Hoe was het in het klooster?
3: Nou, dat was omdat we eigenlijk met een groep gingen, was dat eigenlijk best wel bijzonder. Want ja, je gaat wel als een groep daarheen en je bent dan ook wel dat je denkt lekker even en praten. Maar toch, het thema was zoek God in de stilte. En ja, dat was eigenlijk ook wel allemaal weer heel bijzonder, want je nam dus heel veel stille tijd. En met het thema kregen we dus van onze jeugdpastor heel veel eigenlijk papierwerk mee om daarmee in de verdieping in te gaan. En ik moet zeggen dat met dat je daar dus met die verdieping bezig bent in die stilte, dan je merkt dat God dan ook terugpraat, omdat je best wel in stilte, veel in stilte zit. Je bent op je kamer, je zit dan alleen aan de koffie of je zit alleen even ergens op een plekje. En ja, ik vond dat wel heel bijzonder.
0: Ja, dat is inderdaad wel heel bijzonder. Dat je ervaart dat God ook terugpraat, dat God tot je spreekt. Hoe werkt dat dan, dat God spreekt in de stilte? Kan God niet gewoon in het leven van alle dag tot ons spreken?
3: Ja, dat sowieso, maar dan moet je daar wel meestal ga je mee met de sleur van de dag,
0: ja,
3: merk ik zelf aan mezelf, zeg maar. En bied je wel, maar geef je geen tijd en stilte dat ook terug kan praten. En dan is je bid en je zegt dan amen, maar neem je ook tijd dat God dan ook weer terugpraat.
0: Ja.
3: En daar merk je dan eigenlijk wel, dat door die stilte, dat je daar echt de tijd voor neemt van, ja, dat gebeurt dus echt.
0: Ja, en dan is een klooster wel een hele fijne plek waar je dan echt even op adem kan komen, echt tijd en ruimte kan nemen om die stilte en daarmee God ook op te gaan zoeken.
3: Ja, precies. Ja. Dan word je weer even stilgezet dat ook echt kan en mag, zeg maar.
0: Ja. Hey, en Anna-Marie, was het ook niet confronterend of misschien vervelend? Dat kan ik me ook wel voorstellen, dat je dan de stilte ingaat en dat het de stilte misschien ook heel eenzaam is of een beetje saai misschien?
3: Ik ben inderdaad best wel een prater en druk. Dus dat was voor mij wel even zoeken van hoe ga ik dit dan aanpakken. En mijn man was ook mee. Maar die ging echt meteen in een hoekje zitten en laat mij met rust. Toen dacht ik, oké, dus ik moet echt op mijn eentje gaan zitten ergens.
0: Ja, ja.
3: Maar ja, tot, tot na een kwartiertje, toen dacht ik, nou, eigenlijk is het eigenlijk ook wel erg lekker en erg fijn om eens even gewoon een weekend even niks moeten of je laten zien of, ik hoef me niet per se te laten zien, maar ja, even niks.
0: Het is voor herhaling vatbaar, ja. Ik hoor het al.
3: Ja, ik vond het wel voor herhaling vatbaar, ja.
0: Kijk, mooi. Hey, en hoe vroeg begon het bij jullie? Want ik ga dus naar een klooster toe waar de eerste dienst om 4:15 in de nacht is.
3: Ja, dat vind ik wel heel vroeg. Ja, ik weet niet, heb ik het dan van 7:00 was de bel.
0: Oh, 7:00. Nou, heerlijk uitslapen.
3: Ja, en daarna pas ontbijt. Ja, okay, ja.
0: Nou, we gaan nog even op zoek naar de naam van dat klooster. Hey, dankjewel voor je reactie, Anna-Marie. En heel veel plezier en heel veel zegen ook bij je volgende kloosterbezoek.

Het credo van Paul Baloge. Je hoorde Yes We Believe. En daarvoor hoorde je Cela en Huis van Vrede. Ja, er komen nog heel veel mooie kloosterervaringen, mooie kloostertips binnen via de Grodus Radio WhatsApp. Tabitha is met een groep vrouwen uit haar kerk een paar weken geleden in Nieuw-Sion ook geweest. Het was voor mij voor het eerst echt prachtig, zegt Tabitha. En Miranda gaat graag naar De Spil. En haar tip, ja, zet je telefoon gedurende je verblijf ook uit. En licht vooraf je omgeving even in. Nou, goede tip. Ik wil het ook graag doen, mijn telefoon uitzetten. Wordt heel erg moeilijk, denk ik. Maar ik ga het proberen. Dankjewel, Miranda. Ja, en Anna-Maria, ik had er net aan de telefoon, deelt ook nog een tip. Ja, neem een klok mee. Ze had dus al haar telefoons en smartwatches uitgezet. Maar er was nergens een klok. En ja, je moet toch dan de tijd in de gaten houden hoe laat de viering begint. Dus neem een klok mee als je naar het klooster gaat. Dankjewel voor het delen van al die tips en al die ervaringen. Ja, zometeen gaan we van Hans van Vuren horen wie hij vanmiddag te gast heeft in Backstage. Dat na muziek van Hillsong United. Dit is So Will I.

0: Hillsong United and So Will I. Maakt het 4 minuten voor 2 uur. Zometeen een nieuwe Backstage. Hans van Vuren, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Lucas.
2: Wie heb je zometeen te gast?
1: Wij hebben Javert Becks te gast. Er komt namelijk deze week een nieuwe EP uit van Zero Worship. Eigenlijk de eerste EP. En hij komt daar alvast het een en ander over toelichten.
0: Kijk, nou dus, helemaal helder.
1: We mogen alvast wat dingen laten horen die er nog niet echt zijn.
0: Oeh, primeurtje zometeen. Na de klok van 2 uur in Backstage.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Nu bij Karwei, 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Woehoe, haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
8: Ga de uitdaging aan en cycle voor hoop. Fiets op 19 september vanuit Dordrecht richting Zeeland. 100, 150 of 200 kilometer. Daag jezelf uit en help de cliënten van de hoop. Schrijf je vandaag in en doe mee. Cycleforhope.nl.
9: Dat laat je toch doen door de vakman Arjen Pronk. Verbouwing, timmerwerk en tegel- of stucadoorswerk. Zelfs elektra, loodgieter en schilderswerk. Vertrouw op de allround vakman Arjen Pronk. Niet voor niets een 1000-poot. Kijk op de vakman.info/Arjen Pronk.
10: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf...

0: gemaakt? Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Odido. Groot Nieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 2 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Het Spaanse kabinet houdt spoedoverleg, want er is ophef over het gestrande virusschip bij Kaapverdië. Spanje gaf het schip toestemming om naar de Canarische eilanden te varen, waar het over een paar dagen zou aanmeren in Tenerife. Maar regionale bestuurders zijn tegen. Ze zijn bang voor verspreiding van het dodelijke hantavirus. Het is makkelijker geworden om van je telefoon- en internetabonnement af te komen. Waakond ACM deed er in het verleden onderzoek naar en ontdekte dat veel providers het klanten moeilijk maakten om op te zeggen. Dat kon niet online en op een site was vaak lastig of niet te vinden wat je moest doen. Die drempels zijn nu weg, zegt de ACM. Marius Borg-Heuby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag de uitspraak in zijn proces niet thuis afwachten. De rechtbank wees zijn verzoek af. De kans dat hij opnieuw de fout ingaat is groot, is de motivatie. Heuby, die van 40 strafbare feiten wordt verdacht, hoort volgende maand hoe lang hij de cel in moet. Het weer van Weer Online. Op veel plekken droog met af en toe zon. In het oosten en zuidoosten blijft het bewolkt. Het is 10 tot 15 graden. Morgen overal wat zon en een graad of 16. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB. Er staat file door de werkzaamheden aan de IJsselbrug op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daar heb je 20 minuten oponthoud. Zijn deze dagen nog minder rijstroken beschikbaar daardoor die werkzaamheden. Duurt tot 9 mei vanuit Duitsland, dan is de weg helemaal vrij. Naar Duitsland duurt het nog wel tot 14 mei. Op de A16 in het zuiden sta je 10 minuten in de file vanuit België naar Breda bij Rijsbergen. Door een pechgeval zijn ze dat nu aan het bergen en de rechterrijstrook is dicht.
10: Een hele goede middag. Backstage zit eraan te komen. En als je genoten hebt van gisteren in de tijdcapsule en die liederen uit vroeger tijden, dan val je weer helemaal met je neus in de boter. Want we hebben bijvoorbeeld een hele mooie backstage classic van Petra. We hebben ook nieuwe muziek van Zero Worship. Javed Bex komt zo dadelijk langs. En we hebben muziek van Christophe, die een nieuwe EP heeft. Eerst naar Hope Dorst.
11: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
12: Oh, wat betekent dat voor mij?
11: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
12: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
11: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
12: En moet ik verder nog ergens op letten?
11: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
13: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
14: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
13: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
15: Spreek, preek of presenteer jij wel eens? Heel vaak of is het een stiekeme droom? Een verhaal dat blijvende impact maakt, begint bij jezelf. Ontdek welk sprekerstype jij bent met de test van Henk Stoorvogel. Doe de test op brontrainingen.nl/test.
16: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
17: Welk sprekerstype ben jij? Doe nu de test op brontrainingen.nl/test.
18: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snipbroodjes 10 stuks voor 1,99. En AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
19: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste libellen? Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
20: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
21: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
22: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
23: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
24: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
25: Backstage
26: met Hans van Vuren.
25: Het christelijke radiostation.

0: Mighty Name of Jesus. Dat was Hope Darst.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Lef.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Met Hans van Vuren.
0: Vandaag is mijn gast Javed Becks. Met hem ga ik in gesprek over de ontwikkelingen bij Zero Worship. Maar zeker natuurlijk ook over de EP die later deze week gaat verschijnen. We mogen alvast wat dingen laten horen. Maar we lopen nog niet op de zaken vooruit. Want eerst gaan we kennis maken met die nieuwe EP van Christophe. Die samen met Anne Brusset een mooie duet heeft gezongen. En dit zijn de jongens van Trinity.

0: Ik wens jou. Dat waren de jongens van Trinity.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Binnenkort komt Christophe langs. Met hem ga ik in gesprek over zijn nieuwe EP. Het is al de tweede in 2 jaar tijd. Dus hij is lekker bezig. Het is een beetje singer-songwriter muziek. Met een folky insteek. En in deze nieuwe EP ook met hier en daar een duet. En dat is leuk. Geniet mee van Icing. Hallelujah.

0: Ik wil heel dicht bij u zijn.
1: Als een kind. Bij de vader op schoot.
2: Houd me dicht bij u.
3: Laat me nooit meer gaan.
1: Heer, ik kom tot u.
2: Jezus, ik wil heel dicht bij u komen. In uw nabijheid wil ik zijn.
4: Welk lied brengt jou dichter bij God?
5: Celia herkent zich helemaal in het lied en beseft, ik heb God nodig.
6: Juist toen het stormde in haar leven, vond ze troost in deze woorden. Een plek van rust, een plek om te schuilen.
7: Breng nu jouw stem uit voor de opwekking top 100. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Lovell. Ja, opnieuw een klassieker hoor, van Michael W. Smith. En daarvoor natuurlijk het pareltje van Petra, een van hun betere ballads. En dat is het lied Love. Ja, ik had geprobeerd even jouw koptelefoon los te koppelen, zodat je maar niet zou horen, maar jij weet hoe het werkt. Javid Becks, hele goede middag. Hey. Hey, tof dat je er bent en tof dat je hier ook gewoon te vroeg bent. Want de EP is nog helemaal niet uit.
1: Ja.
0: Dus wij voelen ons helemaal bevoorrecht.
1: Dacht Hans, geef je ook eens een keer een primeur. Ach, dat is natuurlijk...
0: Ook wel eens leuk. Hey, hoe is je vakantie? Of heb je vakantie?
1: Nou, een beetje dubbel. De kids zijn vandaag weer naar school gegaan. Dus de anderhalve week vakantie gehad. Maar ik had niet helemaal vakantie. Dus wel wat doorgewerkt. Maar ook wel leuke dingen met de kids gedaan. Dus.
0: Ja. Ja, want dingen als Bevrijdingsdag, Koningsdag, Koningsspelen wellicht. Zijn dat allemaal onderdeel van jouw bestaan nu?
1: Ja, Koningsdag is altijd wel een vast ritueel inderdaad. Bevrijdingsdag heb ik gisteren niet heel veel meegedaan, moet ik zeggen.
0: Nee. Gewoon even een lekker vrije dag. Of heb je gewoon gewerkt?
1: Ik heb wel gewoon gewerkt ook, ja.
0: Ja, dat kan natuurlijk, kan natuurlijk ook. Koningsdag, hoe doe je dat? Met een kleedje op de markt?
1: Nou, nee, ik ga zelf niet zitten. Maar ik struin wel met de kinderen alles af. Dus dat is op zich leuk. En gewoon, het is gewoon lekker genieten. Vaak gewoon gezellig. En soms gewoon met vrienden of met de kinderen. En die nemen dan allemaal weer dingen mee naar huis waarvan je weet dat ze volgend jaar weer op Koningsdag weer op een ander kleedje liggen.
0: Ja, dat is een grote. We ruilen alles uit, hè, voor een jaar.
1: Ja.
0: Dus, maar zoek je ook dingen voor jezelf? Loop je wel eens door zo'n kleedjesmarkt dat je denkt, ik heb zelf ook nog op zoek naar.
1: Nou, nee, eigenlijk niet. Nee.
0: Nee?
1: Nee, soms loop je ze ergens tegenaan, maar ik moet zeggen dat ook al een tijdje niet gebeurd is. Dus ik. Nee, niet heel erg.
0: Je kan niet even. Ik kan, als er iemand een stapel cd's heeft liggen, ik moet altijd even kijken wat daartussen ligt.
1: Ja,
0: je kan zomaar een klassieker van Insolvation tussen zitten. Bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Zo'n plaat van 15 jaar geleden. Ja, die wil dat nou niet.
1: Nou ja, daar heb ik er nog. Ik kan misschien volgend jaar zelf op een kleedje gaan zitten met alle cd's die we nog.
0: Ja, dan moet ik even langskomen. Ja, ik denk wel overigens dat ik redelijk compleet ben hoor. Maar inderdaad, zo werkt dat dan. Ja. Hey, maar nu ben je weer aan het werk. Als we heel even in de agenda kijken, natuurlijk vrijdag komt de EP uit. Volgende week is Hemelvaart. De week erop is het Pinksteren. Is dat dan voor jullie een extra drukke periode? Of gaat dat los van elkaar?
1: Zeker. Nee, dit is wel een drukke periode. Inderdaad, de EP komt vrijdag uit. Weekend daarna doe het voor, als Sera Worship het voorprogramma van Bethel Music, die naar Nederland komen. En opwekking doen we ook wel een aantal dingen. Sing-in en nog wat dingen. Dit is wel een drukke maand.
0: Ja, gewoon even een paar leuke dingen.
1: Ja.
0: Om dat dan toch even te benoemen. Er zitten ongetwijfeld ook luisteraars die nu zeggen, joh, Zero Worship, ik heb het nog niet helemaal helder. Het is natuurlijk een term die we nu anderhalf jaar, of die jullie nu anderhalf jaar bezigen.
1: Ja.
0: Maar die voor niet iedereen helder is. Om dat aan het begin van dit gesprek toch even goed te duiden. Wat is Zero Worship?
1: Ja. Nou ja, Zero Worship bouwt aan een community van aanbidders en is er voor training en toerusting van de lokale kerk op het gebied van aanbidding. Dus we doen eigenlijk drie dingen. We hebben een conference voor zang- en aanbiddingsleiders. We hebben training en toerusting voor muziek- en aanbiddingsteams. En we hebben in de zomer het Zero Worship Festival met 50 uur non-stop aanbidding. Afgelopen jaar hebben we alleen de conference en het festival gehad. Dit jaar hebben we dat ook weer. En daar zijn dan 6 regionale trainingsdagen bij, waar een muziekteam dan naartoe kan komen om een dag training te ontvangen. En we zijn voor de rest met betrekking tot training heel erg bezig met een online omgeving te ontwikkelen, waarbij muziekteams en kerken uiteindelijk toegerust en getraind kunnen worden. Niet eenmalig, maar het een continu proces is. En nu zullen mensen de naam vooral nog ook horen van van zo'n conference of het festival. Hè. Dat zijn dan de eerste zichtbare dingen. Maar ik weet ook wel dat in de toekomst het ook steeds meer de focus nog meer gaat op training en toerusting van de lokale kerk. Omdat daar de muziek en de aanbidding wekelijks plaatsvindt. En daar een enorme behoefte ligt bij mensen om daar ingetraind en toegerust te worden.
0: Ja, als training en het organiseren van dat soort trainingsdagen dan de hoofdfocus is, hoe past deze EP in dat verhaal? Dat je ook maar zelf met muziek komt?
1: Nou kijk, ik geloof heel erg dat die drie dingen die we doen, dat dat met elkaar verbonden is. De ene leert het kennen middels het festival en denkt, oh wat is dat? Dat zou ik ook wel willen voor mijn gemeente. Dus die gaat dan kijken, ja hoe kan dat? Nou, dan komen er weer vragen van, hey, kunnen jullie ons een stuk toerusten en trainen daarop? En kijk, alles draait natuurlijk rondom muziek en aanbidding. Mm. En ja, dan kan je altijd zeggen van, dus zing de Heer een nieuw lied, Psalm 98, dat moeten we doen. Maar ja, dan moeten we dat ook wel doen. En in hart en nieren ben ik natuurlijk ook wel muzikant. En daar is het ook allemaal met muziek natuurlijk begonnen. Dus het was ergens ook altijd wel een verlangen van, hey, als we nou zoiets kunnen doen, laten we het dan live doen. Zodat het gewoon wat aanbidding ook is. Dat, ik heb altijd studioalbums gemaakt en dat is ook mooi. Maar ik heb nu voor het eerst echt een live plaat gedaan. Ik moet zeggen, ik...
0: Maar was de Amen Sessies ook niet live?
1: Ja, maar dat was niet met een...
0: Zonder publiek.
1: Zonder publiek, ja. En dit was echt een live recording met publiek, met aanbiddingsleiders. Dus daarvan zeiden we ook van, ja, als je dat dan doet, hoe vet. Nou, het in februari met 800 aanbiddingsleiders opgenomen. Nee, even, je legt een akkoord neer en het gaat wel. Mm. En dat is wel de droom dat we zeiden. Ja, uiteindelijk is het ook het verlangen dat we als beweging ook weer nieuwe input geven, nieuwe inspiratie geven voor de kerk om te kunnen gebruiken, om te zingen, om liederen te zingen en daardoor hopelijk ook mensen inspireren om zelf ook te gaan schrijven of te blijven schrijven. Omdat ik geloof dat er juist vanuit uit het land zelf een geluid mag komen van, hey, wat speelt er, weet je wel? Wat is het lied wat wij zingen? Ik heb zelf, dat weet je ook, alle eerste platen van In Salvation waren allemaal Engels. En dat was mooi, was prima. Maar nou ja, het is uiteindelijk bij In Salvation pas echt doorgegaan toen we die Nederlandstalige muziek en woorden en teksten en muziek eraan gaven vanuit onze eigen hart, uit onze eigen moedertaal.
0: Als ik kijk naar de EP, de nummers die erop staan, zie ik ook muzikale samenwerkingen met de Opwekking Band, met Mozik Worship en Christian Verwoerd. Is dat alleen voor de EP geweest of hebben zij ook een rol in jullie missie?
1: Nou kijk, als stichting zie ik dat we steeds meer eigenlijk een functie krijgen van een platform waarbij wij verbinding leggen tussen. Verbinding leggen tussen worshippers, verbinding leggen tussen kerken, tussen bewegingen. En dat zien en ervaren we ook als roeping. Mm. Als je dan daar als beweging staat, ja, dan geloof ik ook dat wij er toe geroepen zijn om die verschillende kanten van aanbidding en de verschillende bewegingen die er in het land zijn ook met elkaar te verbinden. Dus tijdens de conference was er aan de ene kant een seminar van een John Ango, Afrikaanse hoek, een Jan Pol, charismatische hoek meer. Maar aan de andere kant ook een Christian Verwoerd en een Sela. Om juist dat te zeggen, hey, we willen verbinden, omdat heel veel dingen in de kerk natuurlijk verdeeldheid kunnen brengen. Maar muziek en aanbidding juist ook een verbindende factor kan zijn. We hebben daar heel specifiek voor gekozen. Maar het is ook een voortvloeisel van dat we zeiden, in de conference willen we dit doen. En uiteindelijk bij trainingsplatform waar we mee bezig zijn. Ja, ik was laatst hier vlakbij in een kerk in een NGK of CGK. En ik kom bij de Baptisten, ik kom bij de Evangelische Charismatie, PKN. Dus we komen op al die plekken. Mm. Dus dan is het ook goed dat je in je muziek en in de keuze die je daarin maakt, ook daarin keuzes maakt om verbindend te zijn en daar woorden en muziek aan te geven.
0: Is die training overal hetzelfde? Of doe je in de CGK een ander soort training dan bij de Evangelischen?
1: Nou, kijk, ik heb vorig jaar kwam dat een keer, omdat ik 's ochtends bij een traditionele gemeente zat en 's middags bij een evangelische gemeente. En toen aan het einde van de dag viel het kwartje bij mij. En dat was wel heel leuk om te merken eigenlijk. Dat ik dacht van, ja, eigenlijk de boodschap die we delen is overal hetzelfde. Mm. Want overal gaat het om de aanbidding van God. Gaat het om mensen die samenwerken in een team met alle uitdagingen van dien. En dat is dus het ding. De ene geeft het op die manier vorm en geeft er die woorden aan. De andere op die manier. Maar ik zeg ook altijd wel, ja, later in de hemel staan we allemaal rondom dezelfde troon, weet je wel? Dat is volgens mij het idee. Dus soms kan je er misschien andere woorden aan geven en stap ik in op een plek waar hun zijn, maar overal met het verlangen om te groeien in die muziek en aanbidding.
0: Ja, uiteindelijk staan we allemaal bij die troon op Psalm 68 te zingen. Je weet precies hoe dat gaat.
1: Zo is het.
0: Alles mogelijk is de titel van de EP. Is ook het lied dat we nu gaan horen. Waarom die titel?
1: Nou, kijk, uiteindelijk kijk je ook naar... Soms komt er iets tot stand dat je denkt... Oké, welke liedjes zijn er en wat ervaren we? Alles mogelijk is uiteindelijk wel het lied waarvan we zeiden... Ja, dit zegt iets over wat we zelf nu ook wel meemaken. Mm. We hebben wat dat betreft een bijzondere afgelopen 2 jaar... enerverende tijd gehad en nog steeds... Waarin we zelf ook heel veel wel in geloof wandelen en stappen. In vertrouwen dat God voorziet. En die bridge die zegt het ook. Hè, van wie u toen was, bent u nog steeds. U bent altijd dezelfde geweest. Of wat u toen deed, doet u nog steeds. En ik geloof daarom dat het lied wel echt voor deze tijd is. Van hey, God van toen is de God van nu. En dat mogen we ook zien.
0: Wij gaan luisteren naar Alles Mogelijk. En dit lied is dus een samenwerking met Mosaic Worship.

0: alles mogelijk. Live opgenomen bij de conferentie van Zera Worship. Ja, hier komt een terechte vraag van een luisteraar die het mogelijk niet helemaal goed verstaan heeft. Die zegt, waarom noem je het Zera Worship? Maar het is Zera Worship. En daar zit een hele gedachte achter. Wel mooi omdat even, misschien zijn er meer luisteraars die denken, Zera Worship, joh, waar gaat het over? Wat is de gedachte achter Zera?
1: Ja, nou, wij hebben op een gegeven moment een woord gekregen van het is tijd om van band naar bediening te gaan, 3 jaar geleden. En toen zei ik, iemand die zal in een droom de nieuwe visie ontvangen. En toen heeft Sifra een droom gehad waarin ze in een open veld stond en Jezus naar haar toe kwam lopen met een zak met zaad. En hij aan ons dat zaad gaf en zei, ga het maar zaaien, het zal vrucht dragen. Vanuit die vrucht zal er nieuw zaad voortkomen en doe het in alle seizoenen. En toen werd ze wakker. Toen ging ze kijken wat zaaien betekent in het Hebreeuws. En dat is dus het Hebreeuwse woord Zera. Z-E-R-A. En Zera betekent nalatenschap of nakomelingenschap. En toen dacht ze, nou, dit klinkt wel mooi. Maar ze zei van, nou, als dit echt van u is, dan wil ik graag nog 1 bevestiging. En ik was die ochtend al weg met de kinderen. Dus zij wou me op een gegeven moment bellen om die droom te vertellen. En op het moment dat ze me wou bellen, kreeg ze een appje toegestuurd van iemand. En die stuurde een nieuw liedje door. En dat liedje, dat heette Seeds of Faith. En dat zei eigenlijk precies datgene wat ze net had gedroomd. Dus ja, toen wisten we wel, oké, dit is het. En toen zijn we nog bezig geweest met de website zera.nl. En daar hadden we op een gegeven moment konden we overkopen. En toen uiteindelijk toch niet. En toen zeiden we, nou, volgens mij moeten we het gewoon Zera Worship noemen. Want dan zie je gelijk dat het om worship, om aanbidding en muziek gaat. Ja. Dus vandaar.
0: Heb je het idee dat wat jullie nu aan het doen zijn, dat dat zaaien is? Of... dan maak ik even een denksprong. Jullie zijn met Insolvation ook 20 jaar onderweg geweest. Is er ook een aspect van oogsten bij?
1: Nou, kijk, ik denk dat het feit is dat het een nieuw seizoen is. Ja. Sowieso voor ons, maar ook, ik zei net, het is van band naar bediening. Met een band ben je toch altijd met je eigen plaat, met je eigen tours, met je eigen cd's bezig. En met een bediening merk ik dat nu ook, nu we zo bezig zijn, een kleine 2 jaar, van het verschil zit en we zijn veel meer aan het kijken wat is er lokaal nodig? Wat heeft de kerk nodig en hoe kunnen wij daarop aansluiten? Hoe kunnen we jou helpen? Mm. En dat is wel een groot verschil. En dat is veel meer zaaien, inderdaad, op allerlei manieren. Dus ook het zaaien van muziek, maar ook zo'n conference, training, zo'n festival. Dat zijn allemaal dingen om te zaaien, om mensen te helpen in hun eigen... een eigen muziek en een eigen aanbidding in de kerklokaal.
0: Hoe nodig is het om de kerk te dienen? Of zijn er ook veel plekken waarvan je zegt, jongens, jullie zijn lekker bezig, ga zo voort. Wij kijken wel even bij de buren. Misschien kunnen we daar dienstbaarder zijn.
1: Ja. Nou, kijk, dat is het mooie natuurlijk in Nederland, dat er zoveel denominaties zijn en zoveel plekken. Als ik nu zie wat we de afgelopen 1,5 jaar hebben gedaan, vooral bij die conference dan voor leiders. En nu, we hebben nu 2 trainingsdagen gehad. Komende zaterdag zitten we bij jou in Eindhoven met de derde. Maar als ik dan zie en proef wat voor behoefte en verlangen daar is. Als ik zie hoeveel aanvragen we krijgen van kerken voor een stuk training en toerusting. Ja, dan denk ik dat die behoefte heel groot is. En gelukkig zijn er plekken waarvan je zegt van, oh, dat is echt te gek en dat gaat het goed. Maar dan bouwen we juist ook daar relatie om te kijken van, hey, hoe kan je als kerk, als het echt helemaal goed... Ja, hoe kan je mee gaan bouwen om de kerk in de omgeving misschien weer te dienen? Ja. Dus veel meer vanuit het zaaien. Niet alleen dat wij zaaien, maar dat als er iets tot groei komt, dat je ook weer geroepen bent om ook weer te zaaien.
0: Als jij terugkijkt naar je eigen muzikale leven, maar ook je geloofsleven, heb jij dan mensen die in jou gezaaid hebben? Mensen waar je nu aan denkt?
1: Nou, kijk, ik heb natuurlijk wel met mensen opgetrokken. En ik denk dat het vooral is ook dat ik, als ik 20 jaar, 25 jaar terugkijk, dat ik denk van, ja, toen ik daarmee begon, toen waren er gewoon plekken waar ik naartoe kon om zelf toegerust en getraind te worden. En wij zeggen ook altijd wel van, ja, op het moment dat je zegt van, nou, ik weet het allemaal en het is niet meer nodig. Ja, stilstand is achteruitgang, weet je wel. Dus we willen zelf ook altijd leerbaarder in blijven staan en altijd kunnen blijven groeien. We zijn dankbaar waar we zijn, maar we willen altijd blijven groeien, omdat we geloven dat er meer is op elk vlak. Maar ik heb zelf wel die plekken gehad. Vroeger had je muziek in de gemeente, op de Bron in Dalfsen. Je had Worship Central, heb je natuurlijk een periode gehad. Bowie Troon. Mosey Conference. Zo zijn er allerlei plekken wel geweest. Maar heel veel van die plekken zijn er niet meer. En gelukkig zijn er nog wel wat mensen die ook los dingen doen. Maar daarin ervoeren we echt sterk die roeping van het is tijd dat er echt een plek komt. Dat een kerk, een leider, een muziekteam ergens naartoe kan.
0: Ja. Zeroworship.nl?
1: .com.
0: Dat is de website waar mensen meer kunnen vinden. Wij gaan straks verder spreken en gaan ook nog meer muziek van de EP horen. Nu even naar Petrus. De brief van Petrus om precies te zijn. 1 Petrus 4 vers 7. Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning. Wees helder van geest, zodat u kunt bidden. 1 Petrus 4 vers 7. Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning. En wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Dit is de nieuwe single van Sander en Angela samen met Erika de Wit.
2: U gaf liefde.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
3: Greets. 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau. Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets. Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: On the Way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
6: Groot Nieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 3 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Het Nederlandse virusschip op de Atlantische Oceaan wil zaterdag aanmeren op de Canarische eilanden. De reder heeft het gevraagd aan een haven op Tenerife. Maar Spanje zit helemaal niet te wachten op het schip, waarvan opvarenden zijn besmet en overleden aan het Hantavirus. Ze zijn bang dat het virus zich verspreidt. Het Rotterdamse Museum De Kunsthal blijft voor de rest van de dag dicht, meldt regiozender Rijnmond. Aan het begin van de middag werd het museum ontruimd vanwege rook in een van de ruimtes. Er waren toen tientallen mensen in de kunsthal. Later bleek dat er geen brand was, maar kortsluiting in een stekkerdoos. We wisten al dat het gisteren megadruk was op de bevrijdingsfestivals, maar nu zijn er ook cijfers. Er waren een slordige 1 miljoen mensen op de been. Dat zijn er wel iets minder dan vorig jaar, maar dat komt omdat sommige mensen op vakantie waren. En 5 mei was dit keer ook geen officiële vrije dag. Het weer dan, van weer online. Op de meeste plaatsen droog bij 10 graden in het oosten tot 15 in het westen. Maar door de noordoostenwind voelt het wat frisser aan. Vanavond kans op lichte regen. Morgen wat meer zon met kans op buien bij maximaal 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Groot Nieuws Radio Verkeer.
9: ANWB.
10: Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem heb je tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 20 minuten vertraging door werkzaamheden. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum 10 minuten extra. En dat geldt ook voor de A16 Antwerpen-Breda tussen Hazeldonk en Breda. Dat komt door werkzaamheden, of bergingswerkzaamheden moet ik zeggen. Dan de A59 Zierikzee-Den Bosch tussen Made en Waspik. Er staat 4 kilometer, de vertraging loopt daar op. Er is een ongeluk gebeurd, op onthoud is nu 35 minuten.
11: Javert Becks is vandaag de gast en wij spreken over de nieuwe plaat van Zero Worship, maar gaan ongetwijfeld ook verder over de andere plannen die dit jaar in de agenda staan. Eerst aandacht voor opnieuw een klassieker. Het blijft een beetje naslepen aan gisteren en dat is ook helemaal niet erg. Wij gaan luisteren naar Majesty Delirious.
12: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
13: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting...

0: En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van Termen 1 plus 1 gratis.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
4: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
3: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
4: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf 35 euro krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
5: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
9: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
8: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
9: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
8: Stap je ook in?
10: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
11: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
12: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
13: Grootnieuws.
11: Backstage.
12: Met Hans van Vuren.
11: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: Majesty, Here I Am, behoorde Delirious.
1: Hey everybody, Steven Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Lef.
6: Hey, what's up, this is Jeremy Camp.
7: Backstage. Met Hans van Vuren.
0: Vandaag ook met Javed Becks. We zijn in gesprek over de EP van Zero Worship. Ik kan me wel voorstellen dat jij wel een beetje Delirious fan bent geweest vroeger.
8: Zeker, daar ben ik wel mee opgegroeid. Mijn broer had altijd die cd's. Mm-hmm. En dat, ja, dus dat was ook erg mooi vorig jaar toen we bij het eerste festival Martin Smith daar hadden.
0: Ja.
8: Dat was, ja.
0: Ja?
8: Ja.
0: Ja, maakt dat voor jou extra bijzonder?
8: Nou, kijk, ik ben van 87, dus je hebt dan, nou ja, op een gegeven moment die eind jaren 90 al bewust meegemaakt. En nou ja, die concerten, 25e Jongerendag, nou ja, dat soort dingen.
0: Mm. Jij stond ook met zo'n vlaggetje te wapperen.
8: Nou ja, dat zijn wel dingen die je nog bijstaan.
0: Ja.
8: En dan is het wel tof natuurlijk als je dan, nou ja, als het leven verder gaat, dat je dan op een gegeven moment zelf ook die mensen kan ontmoeten en daarmee samenwerken. En ja, dat is wel gaaf.
0: Ja, is dat, leer je daar veel van? Of ben je ook gewoon een beetje starstruck?
8: Nee, zeker. Ik heb hem natuurlijk ook wel echt wel gesproken gedurende dat weekend. En ik vind het gewoon heel wel mooi om te zien, weet je wel. Zo'n man is inmiddels opa en in de 50 gaat al zoveel jaren mee. Maar als je ziet gewoon wie die is, hoe die zich blijft vernieuwen, ontwikkelen. Ik vind dat heel inspirerend en heel leerzaam.
0: Ja, dat is, maar ik kom er gelijk even bij een punt wat ingewikkeld is aan worshipmuziek. Is dat er in worship natuurlijk muzikanten soms heel bekend zijn. En dat je daar soms, dat soms een beetje clasht. Van hey, ik sta hier op het podium met rap. En heeft daar wel regelmatig over gesproken. Van, joh, het gaat niet om mij. We zijn hier om God te aanbidden. Kijk niet naar mij. Terwijl iedereen heeft toch een kaartje gekocht om met Redmond te horen zingen. Jij hebt daar in de praktijk ook heel regelmatig mee te maken. Bijvoorbeeld als je een festival organiseert. Van ja, sommige mensen zeggen, oh, Martin Smith komt.
8: Ja.
0: Dan kom ik ook.
8: Ja.
0: Terwijl in principe is het festival er niet voor bedoeld om Martin Smith te komen kijken, maar om samen God te aanbidden.
8: Ja.
0: Hoe werkt dat in jouw hoofd? Hoe maak je daarin je afwegingen?
8: Ja, nou, daar maken we wel hele bewuste keuzes in. Door echt vanuit Israël te teruggaan naar de visie. En vanuit de visie te kijken, oké, hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? En kijk, voor ons natuurlijk, we waren super blij met Martin Smith. Maar we merkten ook wel van, ja, dat is niet het doel van het festival. Om grote namen te hebben. Dus nu zijn we heel erg bezig in de communicatie van wat hetgene is. 50 uur non-stop aanbidding, 2 dagen, 2 nachten. Achter 2 uur en kom daar naartoe niet voor een worshipper, voor een artiest, maar om God te aanbidden. Dus van tevoren maken we bijvoorbeeld wel de line-up bekend, maar we zeggen bijvoorbeeld niet wie wanneer speelt, omdat we zeggen, nou, als je komt op het festival, dan krijg je wel een flyer of een programmaatje en dan zie je dat wel, maar niet van tevoren, zodat mensen daar, nee, je komt als eerste instantie om God te aanbidden en niet omdat op die avond die persoon speelt.
0: Zou het ook andersom werken? Stel, kijk, ik snap vanuit de aanbiddingsthematiek, ja, snap ik dat. Ik kijk veel, veel vaker naar de artiesten. Stel, ik zou een Delirious fan zijn en denk, hey, Martin Smith komt. En vanuit daar raak ik geïnteresseerd in dat hele concept van urenlang achter elkaar aanbidden. Werkt dat soms ook zo?
8: Vast en zeker. Maar kijk, omdat wij de line-up bekend maken, zie je wel dat wie er komen en denk je van, nou, een toffe combinatie van. Weet je wel, we hebben meer dan 20 worshipformaties uit binnen- en buitenland. Dus dan kan je wel zeggen, nou, ja, dat is ook gaaf. En het is natuurlijk ook een festival. Dus ik geloof dat die beide kanten op kan werken. Maar vanuit visie zeggen wij echt van, hey, de kern wat we doen is echt om die 50 uur apart te zetten voor God. Wie er dan ook op dat podium staat, dat is niet het belangrijkste. Maar het gaat erom dat we die tijd apart zetten.
0: Hoe divers is daarin het aanbod? Je zegt, als wij zo'n trainingsweekend hebben, conference bedoel ik.
8: Ja.
0: Excuus. Dan is het Evgenisch aan de andere ene kant, maar Sela Christian Voort aan de andere kant, bij wijze van spreken. Is dat tijdens het festival ook?
8: Bij het festival is er ook wel een diversiteit aan worshippers. Ik denk dat dat iets minder breed ligt dan in de conference, ook omdat het een ander doel dient. Ja, dat is zeker wel verscheidenheid. En ook als je naar de line-up kijkt, Nou ja, zijn we er ook weer blij mee. Maar ook niet iedereen heeft wat met 50 uur non-stop aanbidding. Mm. Ja, als je niet van aanbidding houdt op die manier, ja, dan zal je ook niet naar dat festival komen.
0: Ja.
8: Dus dat is ook wel weer duidelijk aan de voorkant wat het wel is en ook wat het niet is. Maar dat geeft dus ook weer iets heel moois, dat iedereen die daar komt, komt dus daar ook voor.
0: Ja. Kun je uitleggen waarom jij er iets mee hebt?
8: Ik maak altijd de grap. Er gaan heel veel dingen stoppen in het leven hierna. Maar als er één ding is wat we lezen dat sowieso doorgaat, is de aanbidding. Dus ik zeg, nou, dan kan ik beter nu vast beginnen met een beetje eraan te wennen. Nou ja, kijk, voor mij, ik ben opgegroeid in de kerk met muziek. Dat doe ik. Ik speel piano vanaf mijn zevende. Dus voor mij is het eigenlijk met mij verweven. Dus mijn muziek en aanbidding, dat is eigenlijk samen gewoon gegroeid. Dus voor mij is het zo'n hartstaal naar God toe. Om daar woorden en muziek aan te geven. En ik ook gewoon in mijn leven heb gezien wat de impact is van het gezamenlijk God aanbidden. En wat dat kan doen. En dat is, nou ja, waarom ik er wat mee heb en waar ik op geloof dat we een roeping voor hebben. Dat het uiteindelijk gaat om de aanwezigheid van God. En dat is zo mooi. Hè? Vaak kom ik op een plek en dan zie je daar, er komen, nou ja, hoeveel mensen er ook zijn, maar er komen mensen uit vanuit allerlei achtergronden. Mm. Met allerlei meningen, met allerlei, nou, noem het allemaal op, met allerlei hoe ze zich voelen en noem het maar op. En dan als je gaat zingen en muziek maken en aanbidden, dan gaat die focus van onszelf gaat af en die focus gaat naar God toe. En dan gaat het om hem draaien en om de aanwezigheid van God. Ja, en dat, ik geloof dat we daar uiteindelijk als mens voor zijn gemaakt. Om in de aanwezigheid van God te leven. Dus niet alleen op onze momenten van aanbidding door middel van muziek, maar juist in elk moment. Maar dat we de aanwezigheid van God weer centraal stellen in ons leven, in ons alledaagse leven, in alles wat we doen. En ja, dat, daarom heb ik zeker wat met aanbidding.
0: Even praktisch. Kijk, ik ben natuurlijk alleen maar een amateur muzikant in een kerkband, zoals veel mensen. Ik vind een aanbiddingsdienst makkelijker op het podium dan in de zaal. Hoe is dat voor jou?
8: Nou, dat is goed. Bij onze trainingsdagen zeg ik altijd van, als je in de zaal niet kan aanbidden, heb je op het podium niks te zoeken. Kijk, uiteindelijk, ik snap dat ook wel. Hè. Kijk, de ene is daar als muzikant, dus die is veel meer het dingetje ingerold als muzikant. De ander komt daar met als de zanger, of de ander weer als een passie voor God. En zo komt iedereen vanuit zijn of haar achtergrond. Mm. En iedereen is ook verschillend en dat is ook mooi. Maar ik zeg altijd wel van, het is wel belangrijk om te beseffen datgene wat we doen, gaat in eerste instantie niet over het zingen van liedjes en het maken van muziek, maar over een hart wat uiteindelijk zich richt op God en een hart wat leeft voor God. En nogmaals, de een heeft dan misschien als geestelijke taal eerder woorden, of een ander eerder muziek, een ander eerder kunst, of noem het allemaal maar op. Maar ik ben er wel van overtuigd van, ja, datgene wat we op het podium doen en naast het podium, dat het mooi is als dat synchroon loopt met elkaar.
0: Ja. We praten straks verder. Te gast vandaag Javed Becks. Zit je thuis en heb je vragen over dat wat zij doen? Of misschien over de komende Worship Festival? Stel je vraag gerust. Dan gaan we nu naar de nieuwste single van Ralph Vermaanen.
7: Nieuw uit Nederland.

0: Je zou eens moeten weten. Dat was muziek van Martijn Buwalda. De gast vandaag is Javed Becks. Hij is hier namens Zero Worship. Directe aanleiding is de EP die vrijdag aanstaande uitkomt. Daar gaan we zo nog een lied van horen. Er wordt toch ook wel wat gereageerd op waar we het zojuist over hadden. Namelijk dat mensen naar zo'n worshipfestival moeten gaan. Omwille van het worship en niet vanwege de worshippers of de muzikanten. Eentje die zegt... Die vraagt zich ook af van, maar hoe werkt dat dan andersom? Stel dat je geen bekende worshippers zou uitnodigen, zou je dan publiek krijgen?
1: Kijk, ik denk dat het een hele mooie vraag trouwens. Geen bekende. Kijk, wij nodigen uit op basis van relatie. Dus een relatie met mensen. En natuurlijk, net zoals dat je hier op de radio kijkt van, hey, wat draai je wel, wat draai je niet. Mm-hmm. Kijken wij ook van, wat doen we wel en wat niet. Maar dat doen we niet. Daar zijn allerlei criteria voor. Maar het is niet van, die is bekend en dan gaat het werken. Want ik krijg ook wel eens aanbiedingen of dingen van bekenden. En denk van, ja, hoe bekend je ook bent, maar je gaat niet passen in het concept van wie we zijn en wat we doen. Dus dan gaat dat geen match zijn.
0: Ja, en stel dat iemand totaal onbekend is, zou dat dan wel passen? Of is totaal onbekend gewoon ook een lelijk begrip?
1: Ja, totaal bekend bij God.
0: Ja, nou ja, stel, okay, ja. Even een voorbeeld. Stel, ik doe even hypothetisch. Ik hoop niet dat dit een echt geval is, maar hypothetisch. Jij moet een training geven in Bennekom. Daar zie je iemand met de piano aanbidding leiden, waar je nog nooit eerder van hebt gehoord. Dat je denkt, hey, maar dit is waardevol. Zou zo iemand dan op zo'n festival...
1: Zeker, sta ik zeker voor open. Ja, ja, zeker. Ik sta echt... als dat iemand is die daarbij past, en een bepaald niveau natuurlijk wel, en noem het allemaal. Het gaat niet om alleen maar bekende namen, zeker niet.
0: En nou houden we van Bennekom. Laten we dat even onderstrepen. Hier een andere reactie. Iemand die het heel erg mooi vindt dat je juist even de line-up van het festival niet van tevoren bekend maakt. Deze persoon zegt, wij hebben in de kerk inmiddels al een tijdje het systeem dat we niet melden welke gastspreker er komt. Ja. Kom maar gewoon naar de dienst en je ziet wel wie er komt spreken. Ook om te voorkomen dat er allerlei toeristen komen, zeg maar, speciaal voor de spreker.
1: Dus, herkenbaar.
0: Mooi hoe dat dan werkt. Hey, even terug naar de EP. Hij komt nu vrijdag uit. Jij zegt, het is ook. Ik ben natuurlijk ook een beetje muzikant en die liederen die komen ook. Ligt er nu bij deze EP een ander soort verwachting dan dat je had in de tijd dat jullie nog als Insolvation muzikaal actief waren?
1: Kijk, ik denk dat nog iets meer de focus ligt op de liederen zo kiezen dat ze zingbaar zijn voor de lokale kerk. Mm-hmm. Dus ook bladmuziek wordt ook gelijk beschikbaar gesteld. En ook van, hey, hoe kan dit de kerk dienen? Zowel in een full band setting als bijvoorbeeld in een kleine setting. Zodat het makkelijk mee zingbaar is. En nu is het een onderdeel van wie we zijn en wat we doen. En bij Insolvation was het natuurlijk veel meer van, ja, de liederen, dat is alleen je uithangbord eigenlijk. Terwijl nu hebben we een conference, hebben we een festival, hebben we training. En hebben we ook liederen.
0: Ja, nou zie ik dat sommige liederen op deze plaat vanuit radio-oogpunt wat aan de lange kant zijn. Ik had daar laatst met Kees ook een gesprek over. Hij zegt, wij hebben het bij onze opname ook gewoon laten gebeuren.
1: Ja.
0: Even los van dat hij ze aanmoedigt om vooral door te blijven zingen. Maar hoe is dat hier? Was bijvoorbeeld een Stort Uw Geest die nu 11 minuten duurt, was dat vooraf bedacht als een lied van 11 minuten? Of ontstaat dat ook in het moment van het live opnemen?
1: Nee, dat is niet van tevoren bedacht. De letterlijke woorden van Kees bij alles mogelijk die we straks draaiden waren aan het begin voordat we gingen opnemen. Jongens, we weten nog niet hoe dit lied gaat eindigen. Mm. En dat is ook wel weer het leuke en het mooie van dat live. En van aanbidding vind ik dus ook. En dat is bij dat festival wat je ook merkt. Waar je op een zondagochtend natuurlijk te maken hebt met allerlei dingen. En het een kwartiertje of 20 minuten of een half uurtje is met kinderkerk en al die elementen. Bij zo'n festival, ja, het kan zomaar dat er een lied een half uur gezongen wordt of zo, weet je wel. Zonder dat dat moet. Nou ja. En dat is met deze opname ook. We wisten bij een aantal niet van hoe of wat. Nou ja, daar zijn hele mooie dingen uitgekomen. En daar maak je dan keuzes in van wat doe je wel, wat doe je niet. En wat dient het? Nou ja, soms is een liedje inderdaad minder geschikt voor de radio en meer gewoon voor misschien voor je eigen tijd van aanbidding. Mm. Kiest een kerk ervoor om uiteindelijk het lied wel te zingen, maar een kortere versie of wat dan ook. En dat is natuurlijk helemaal prima.
0: Ja. Hoe werkt dat praktisch op zo'n festival? Je hebt 50 uur. Stel, Martin Smit tussen aanhalingstekens krijgt de geest en dat lied duurt 3 kwartier.
1: Ja.
0: Zeg je dan toch na een uur, het is de bedoeling dat je nu even ruimte maakt voor die pianist uit Bennekom? Of zeg je nou nee, de geest werkt, ga gerust door?
1: Ja, nou ja, afgelopen jaar hadden we sets van 1,5 uur, van 90 minuten. Dit jaar gaan we naar sets van 75 minuten, dus 1 uur en 1 kwartier. En dan zeggen we van nou, in die tijd kan je het gewoon invullen. En dan na 5 kwartier komt de volgende. En die neemt het dan over. Maar afgelopen jaar hebben we ook wel gemerkt. Nou, soms liep ietsje langer door. Soms nam een andere band nam het over. Dus daar zijn we in die zin wel flexibel in. Er staan gewoon kaders. En dat is hoe we ermee omgaan. Maar als er iets gebeurt, dan staan we gewoon open om te kijken.
0: Want dat benoem je. Wat, als je terugkijkt naar het afgelopen festival, wat is daar gebeurd waar je nu nog steeds, laten we zeggen, energie van krijgt?
1: Als allereerste om gewoon zoveel mensen samen te zien komen, echt voor aanbidding. Mensen zeggen ook wel, ja, wordt er dan niet gepredikt? Nee, het is echt voor aanbidding, muziek, mm-hmm. aanbidding. Ook de impact die dat heeft, als je ziet, als de aanwezigheid van God komt. Op een gegeven moment deed ik een rondje met BOA's, met de veiligheidsdiensten. En eigenlijk van iedereen kregen we terug die daar niks inhoudelijk mee hadden. Die zeiden van, ja, wat is dit, joh? Wat gebeurt hier? De cateraar, die nog mee gebeden en allemaal. Dus wat ervaar ik hier, weet je wel? Gewoon. En dat is wel heel, heel mooi om te zien. En helemaal als je dan op een gegeven moment zo'n tweede nacht ingaat. Ik heb gewoon een opname waar je op een gegeven moment, we zijn met een piano, een viool en 2 zang aan het zingen. Er staat denk ik 25 man in die tent. Op een gegeven moment hoor je op die opname de muziek en de zang gewoon een heel stuk luider worden richting het refrein. We zongen Glorie, Glorie aan het Lam, het oude opwekkingslied. Nou ja, weet je wel, en later die nacht hoorden we ook allemaal getuigenis van mensen die engelen hadden horen zingen. En ja, dat is gewoon wel heel bijzonder. We lezen erover in de Bijbel. En dan denken we, ja, dat was voor toen. Maar dat is nog steeds, weet je wel. God is onveranderd. Hij is nog steeds. Hij wil nog steeds aanbeden worden. Hij wil nog steeds verheerlijkt worden. En het is nog steeds dat, wat de Bijbel zegt, dat als wij samenkomen, dat God zijn troon bouwt. En dat hij in ons midden komt. En ja. Sommige mensen zeiden van 50 uur, goede dag. Hoe ga je dat? Nou ja, aan het einde van het festival, mensen wilden eigenlijk niet naar huis, weet je wel. Mm. En dat is wel.
0: Je hebt hem gewoon afgebroken. Sommigen staan daar nog.
1: Sommige mensen staan nog steeds in het weiland tussen de koeien. We hebben uiteindelijk afgesloten met avondmaal. En ook uiteindelijk een aansporen van, hey, laat dit iets zijn wat je weer meeneemt.
0: Ja.
1: En daarvan uit zijn ook weer, weer nieuwe dingen ook in het land. Komen daar weer door. En dat is ook het verlangen natuurlijk.
0: Laten we nog even een lied gaan beluisteren. In dit geval is dat dan de samenwerking met Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied. Wat is het verhaal van dit lied?
1: Het is een lied wat ik samen met Eline heb geschreven. Ik schrijf gewoon met allerlei verschillende mensen. En dit was, laat je soms wat ideeën horen. En toen, we hadden het over vroeger. Vroeger, toen we begonnen met muziek.
0: Twee oude mensen.
1: Ja, twee oude mensen. In de 30. Ja. Die hadden het over vroeger. En vroeger had je zo'n lied. Simpel. Nou, dat heette niet Simpel Liefdeslied. Maar Sing a Simple Song of Love. Dat was toen al een heel bekend lied. Mm. 20 jaar geleden of zo. En dat hebben we toen zo vaak gezongen. En toen zeiden we van, nou, eigenlijk was het zo makkelijk, zo weinig, maar het gaf op een bepaalde manier woorden aan je liefde te uiten voor God. Niet hogere wiskunde, maar gewoon simpel. En nou ja, daar kwam het eigenlijk door. En toen kwam het een soort van combinatie van, nou, hoe kunnen we het zo maken dat het makkelijk mee te zingen is, dat het simpel is, maar ook een bepaalde diepgang heeft in de tekst die we eraan aangeven. En daar is dit lied eigenlijk uit ontstaan. En toen het uiteindelijk af was, toen dacht ik wel van, nou, volgens mij is dit wel een hele mooie match met Christian ook. Mm. Toen deelden we daarover en die ging er ook wel helemaal op aan.
0: Ja. Was Simpel Liefdeslied ook echt de titel of was dat een werktitel?
1: Nou, uiteindelijk inderdaad gedurende een schrijfproces zit je natuurlijk altijd wat is een titel. Maar toen, vanaf het begin af aan was dit het wel. En toen dachten we, zijn er nog andere hoeks in het liedje. Maar het werd, nee, eigenlijk mag dit het gewoon zijn. In alle simplicity, gewoon onze liefde naar God uiten.
0: Simpel Liefdeslied van de nieuwe EP van Zero Worship. En die komt vrijdag uit.

0: He Lives voor de Redeemer van Nicole C. Mullen. Te gast vandaag in de uitzending is Javid Bex. Vrijdag aanstaande komt de EP officieel uit. Ga je dat nog vieren met een taartje?
1: Nou, het schijnt ook zo te zijn dat vrijdag mijn verjaardag is.
0: Dus dat wordt wel dus ergens een taartje.
1: Dat wordt wel dubbel feest.
0: Maar was dat zo gepland of kwam dat per ongeluk zo uit?
1: Nou, ja, je bent aan het kijken naar vrijdagen met een release schema. En toen kwam het zo uit en dachten, nou, 2-in-1, best leuk.
0: 39.
1: Ja.
0: Dat is wel een leeftijd hoor.
1: Nou ja, ik zit nog in de 30, Hans.
0: Ja, nog wel.
1: Ja.
0: Maar volgend jaar. Is dat iets wat je bezighoudt? Denk je, nee joh, elk jaar is mooi.
1: Nou ja, kijk, je ziet het wel meer in je omgeving. Mensen natuurlijk die 40 bereiken. Maar ja, de best is yet to come.
0: Ja. Ja, dat is een dooddoener.
1: Ja,
0: maar,
1: I know.
0: Maar vooruit. Eerst maar eens
1: nee,
0: maar
1: het houdt me niet heel erg bezig.
0: Maar goed, verjaardag altijd leuk.
1: Zeker.
0: En een plaat die uitkomt.
1: Ja.
0: Hey, even voor de logica van dit gesprek. Wanneer is het festival? En kunnen mensen zich al of nog opgeven?
1: Ja, zeker. Het Zero Worship Festival is van 21 tot 23 augustus. Dus zeroworshipfestival.com kan je gewoon je weekendtickets kopen. En nou zeg je, nou, ik zou wel graag willen, maar ik kan helaas niet het hele weekend. Vanaf 1 juni komen ook de dagtickets online. Maar dat doen we specifiek wat later, omdat we nou ja, als allereerste mensen gewoon willen uitnodigen om er het hele weekend bij te zijn.
0: Ja. En het gaat natuurlijk niet om de optredende muzikanten, maar stel dat daar wel iets bekend over is. Zijn die namen er al of komen dat ook later?
1: Nou, nee, zeker. Er zijn al heel een aantal namen bekend. Dus internationaal is dat Ellie Limebear.
0: De dochter van Martin Smith.
1: Dochter van Martin. Jake Isaac, ook uit de UK. Ellie McFarlane uit Nederland. Uit Nederland ook heel veel. Ja, Hub Worship. Dean. Sandra en Angela. Kees Kreinhoort. Mosaïek. Nou, zo kan ik. Het is een enorme lijst. Dus,
0: ja.
1: Ja.
0: We hebben zojuist ook een berichtje gekregen dat de pianist uit Bennekom, dat die inmiddels geïdentificeerd is als Ilko Vos van de Psalm Project. Maar goed. Dat was een wilde gok. Maar goed dat iemand even daarop reageert. Ik ga je bedanken voor je komst. Ik vond het weer gezellig. Gefeliciteerd met de nieuwe plaat. Er staan 5 nummers in totaal op. 1 daarvan is ook Heerlijke Dag. Ja, jullie zijn natuurlijk. Je hebt dat samen met Sander geschreven.
1: Ja.
0: Dat lied. Is dat dan. Doe je dan een poging om het toch weer net anders te maken dan hun versie? Of zeg je nou nee, dat maakt helemaal niet uit?
1: Nou, tuurlijk. Kijk, ik heb met Sander samen op het conservatorium gezeten in Rotterdam. Dus wij gaan al heel veel jaren terug. En op een gegeven moment zijn we gaan schrijven samen. En eerst hebben we een heel aantal liederen via Installation uitgebracht. En dat was ook nog voordat hun zelf echt met de worship zo bezig waren. En nu maar geven hun ook natuurlijk muziek uit. Dus als je dan allebei wat uitbrengt, dan heb je het natuurlijk wel even over wat is je planning, wat heb je in gedachten, wat voor versie en hoe kunnen we dat op elkaar afstemmen, dat het ook aanvullend is aan datgene wat er al is. Dus hun versie van Heerlijke Dag is super nice en we hebben iets meer echt een band up-tempo versie ervan gemaakt. Dus ik denk dat het een mooie aanvulling is.
0: Oké, die gaan we toch ook horen. Heerlijke Dag. Komt er zo aan. Maar eerst even terug in de tijd. En in 1985, dat is ver voordat Javid er was. Het is van het legendarische album van The Carmel & Key. Commander Sozo and the Charge of the Light Brigade. Een prachtige titel. Dit is Casual Christian. Tot morgen.
2: Backstage Classic.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
3: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
2: Aldi. Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen. Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor Moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
3: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
2: Aldi.
4: Nieuwe stap? De Vries en Verburg heeft werk voor je. Je bent welkom bij de ontwikkelende bouwer met korte lijnen, fijne collega's en oog voor elkaar. Waarbij we ook iets terugdoen voor de samenleving. Benieuwd naar jouw kansen? Check devriesverburg.nl.
5: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaar.

0: bijvoorbeeld van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joujou.
3: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op politiekereclame.nl.
4: Een kind is geen afspraak. De politiek denkt na over een nieuwe wet over draagmoederschap. Een wet die toestaat dat een pasgeboren kind wordt weggehaald bij de enige moeder die het kent. Een kinderwens is begrijpelijk, maar een kind krijgen is geen recht. Geef het kind een stem en teken de petitie tegen het wetsvoorstel op npvzorg.nl/draagmoederschap.
5: Oh. Goedemorgen allemaal!
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 4 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Op 4 mei worden altijd op alle treinstations herdenkingskransen gelegd. Maar die zijn gestolen in Roermond en Woerden. En in Weert is er een vernield. NS-directeur Wouter Koolmees is woedend. De daders hebben duidelijk geen respect voor mensen die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog, zegt hij. Als het Nederlandse schip Hondius aankomt op Tenerife, mogen alle opvarenden direct door naar hun eigen land. Maar alleen als ze geen symptomen hebben van het Hantavirus, zegt een Spaanse minister. Het schip heeft een haven op Tenerife gevraagd om mee te mogen aanmeren, maar het eiland heeft nog geen toestemming gegeven. Corona ligt alweer ver achter ons, maar toch worden er nog mensen opgepakt die een slaatje proberen te slaan uit de epidemie. Het gaat om 4 zakenmensen uit Den Haag die onterecht om steun zouden hebben gevraagd om die periode door te komen. Ze zouden zeker 8 miljoen euro aan hun praktijken hebben overgehouden. Het weer dan van weer online. Vrijwel overal droog bij 10 graden in het oosten tot 15 in het westen. Maar door de noordoostenwind voelt het frisser. Vanavond kans op lichte regen. Morgen wat meer zon met kans op buien bij maximaal 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB.
11: Op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland heb je tussen knooppunt Grijsoord en Westervoort 20 minuten vertraging. En de andere kant op tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek ook 20 minuten extra. Dat komt allemaal door werkzaamheden. De A16 vanuit Antwerpen naar Rotterdam bij Breda. 10 minuten vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. En de A59 Zierikzee Den Bosch tussen Maden en Waspik nog een dikke 10 minuten vertraging door een ongeluk. Maar de weg is wel weer vrij hier, dus de vertraging neemt af.
12: Goedemiddag, we mogen weer een nieuwe middagshow op je radio. Heb je er zin in? Ah, dat is mooi. Goed om te horen. Luc ook zin in?
13: Zeker, maar natuurlijk.
12: Dat is mooi. Zo direct hoor je muziek van de man die je kan kennen van bijvoorbeeld The Blessing, die hij samenschreef met zijn vrouw Carrie Job. En hij blijft zeker niet stilzitten, want na zijn laatste release in februari zette hij gisteren op Insta Something Wondrous is releasing this Friday. Dus ik ben heel benieuwd wat er aan zit te komen. Maar zo direct horen we hem eerst met deze.
14: Veel vrienden maken de vriendschap dun. Hoeveel echte vrienden kan een mens aan?
15: Hamster!
16: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis!
15: Yes!
16: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis!
15: Hoi!
16: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis!
15: Lekker hoor!
16: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis!
15: Zoé!
16: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis!
15: Yes!
16: De meeste en de beste aanbiedingen!
15: Hamster!
14: Vriendschap is misschien wel de meest uitzonderlijke vorm van liefde. Hoeveel tijd investeer jij in vriendschap?
17: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
14: Wil jij een betere vriend worden? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
18: Social Deal Restaurant Deals Take One en actie Bo.
19: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
18: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
19: Rand? Nee.
18: Fair enough.
19: Social Deal, deals die je niet mag missen.
20: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles

0: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Joehoe, moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
7: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
8: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
7: De dag van vandaag.
8: Met Laurens van der Kraats.
7: Het christelijke radiostation.

0: Aanstaande vrijdag komt hij met nieuwe muziek. Cody Carnes, je hoort hem op Groot Nieuws. Met Take You At Your Word. En daarmee is een nieuwe middagshow begonnen. Goed dat je erbij bent. Het is 4:09.
1: De dag van vandaag. Met Laurens van der Kraas.
0: Welkom, welkom. Welkom bij een nieuwe middagshow op Groot Nieuws Radio. We zijn er tot 7:00 vanavond met heel veel lekkere muziek voor onderweg naar je avond. Misschien wel om de laatste loodjes van je werkdag door te komen. Of rustig alvast de aardappels te schillen voor het avondeten. En misschien heb je wel helemaal geen idee nog. Geen idee wat je vanavond wil gaan eten. Het is vandaag anti-dieetdag. Dus op het moment dat je toch wel serieus bezig bent altijd met hoeveel calorieën of koolhydraten of wat je precies allemaal serveert aan gaande de schijf van 5. Vandaag is de dag om dat gewoon niet te serieus te nemen. Gewoon even relaxed. Niet te druk te maken. Gewoon even lekker een calorieënbooster. Gewoon even die frituurpan aan te slingeren. Want vandaag maakt het allemaal niet uit.
2: En hoe pak jij dat aan vandaag?
0: Ik denk dat wij gewoon lekker even een keer wat gaan bestellen.
2: Nou, wel met mate, wel met mate. Ik zit hier de Bijbel even te openen. Spreuken 23, vers 2. Wees niet hebberig, eet niet te veel, ook al hou je nog zo van lekkere dingen. Laat je niet verleiden door al het eten, anders loopt het verkeerd met je af.
0: Nou, dankjewel voor die bemoediging.

0: Red Collective in de middagshow en Counting Every Blessing. Ze komen naar Nederland toe en ik zag dat er nog maar 100 kaarten beschikbaar waren voor het concert. Dus je moet er snel bij zijn.
1: 1 uit 1008.
0: Je kan herkennen van het lied Forever, ook het lied I Am Not Alone. Zangeres en aanbiddingsleidster Carrie Jope. Haar man draaiden we net al, Cody Carnes. Carrie staat bekend om haar rustige en intieme worshipstijl. Veel piano hoor je, veel focus op de tekst, op de inhoud van het lied. En dat past ook wel op de manier dat ze wil zingen. Want ook in dit lied zingt ze niet over God, maar echt tot hem. Als het ware als een gebed. Het lied wat ik je wil laten horen staat op plek 857 in de top 1008. En het is onderdeel van de inspiratie die ze vond in een brief aan de gemeente in Efeze, Openbaring 2 vers 4. Waar staat, maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Dus Jezus verwijt daar de gemeente in Efeze, ondanks hun goede werken en volharding, dat hun oorspronkelijke vurige liefde voor hem is bekoeld. Het is eigenlijk een oproep tot bekering en terugkeer naar die eerste toewijding die de gemeente destijds had. Nou, we gaan luisteren naar 857 in de top 1008 van dit moment. Carrie Jope en First Love.

0: Zes onschuldige jonge mannen verliezen in de Tweede Wereldoorlog hun leven.
1: Daar staat dus dit monument. En waar wij nu met z'n tweeën op dat kruis kijken, en we hadden hier gestaan, dan hadden we die mannen dus nu op de rug gezien.
0: Hun geschiedenis beleef je mee, alsof je er zelf bij bent.
1: Dan worden die bevelen gegeven, leek aan, en dan klinkt er foia.
0: Geschiedenis die ook vandaag de dag nog wordt geschreven.
1: Dat het gras verdort, dat de bloem afvalt, maar dat het woord van de Heer onze God blijft tot in eeuwigheid. We zagen het letterlijk.
2: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio

0: Een lied over vertrouwen op God op basis van Psalm 81. Je hoorde Brooke Littlewood en Brandon Lake en Honey in the Rock. Maakt het iets voor 4:30. Je krijgt het laatste nieuws van het ANP.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Een ziekenhuis in Leiden vangt een patiënt op die misschien is besmet met het Hantavirus. Intussen zijn 3 opvarenden met vliegtuigen naar Nederland onderweg, onder wie een Nederlands en Brits bemanningslid. Het OM eist 3 jaar gevangenisstraf tegen een vrouw die bij de rechtbank in Amsterdam werkte. Ze heeft bekend dat ze stukken heeft verkocht aan een verdachte. Het geld gebruikte ze om te gokken, daar was ze verslaafd aan. En NS-directeur Wouter Koolmees is woedend op de mensen die herdenkingskransen voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog hebben gestolen of vernield. Het gebeurde in Roermond, Woerden en Weert. Respectloos, zegt Koolmees.
0: Je krijgt het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanavond en vannacht brede opklaringen. Temperatuur kan afkoelen tot 1 graad of 2. Morgen is het zonnig en blijft het verder droog. Lekker lenteweer hoor, met maximaal 17 graden. Situatie op de weg krijg je van de ANWB.
2: Er staat nu 330 kilometer file. De meeste staan in de Randstad en ze zijn niet langer dan gebruikelijk op woensdag. Op de A9 naar Alkmaar loopt het wel helemaal vast door een ongeluk. Tussen Batuverdorp en de Wijkertunnel staat 15 kilometer. Linkerrijstrook is dicht en het oponthoud is 1/2 uur. De A12 naar Duitsland tussen knooppunt Grijshoort en Westervoort 20 minuten extra. En de andere kant op tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek heb je een kwartier vertraging. En dat komt door de werkzaamheden daar. Op de A16 vanuit Antwerpen naar Rotterdam, tussen de Belgische grens en Breda, 10 minuten vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. En de A28 Amersfoort-Zwolle, tussen het Harde en Zwolle Centrum, 25 minuten vertraging.
0: Dankjewel.
3: Laurens van de Kraat.
0: Nieuwe muziek van aanbiddingsleider en muziekleraar Dien. Misschien nog niet bij iedereen een bekende naam, maar dit lied is het wel aan het worden, want het verschijnt ook op de opwekkings-cd met alle gevolgen van Dien. Dit is Heel Mijn Hart Zingt.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation.

0: Even een gevoelige snaar op deze woensdagmiddag. Maar wat een hoop en troost voor wie iemand verloren heeft na misschien wel een lang ziekteproces of heel plotseling. De enige littekens in de hemel zijn die van wie ons draagt. Je hoorde Casting Crowns in Scars in Heaven.
1: Maar hoort volgens mij lente weer. Olifanten safari.
2: Stuur deze.
3: Woord van vandaag.
0: Misschien vandaag ook wel een dag die in het teken staat van gemis. Sleur jezelf de dag door. Of misschien is het juist een dag dat de wind in de rug is. Nou, in de middag stellen we altijd de vraag hoe je dag was. En ja, dat mag mooi zijn. Dat kan natuurlijk ook heel pittig zijn. En daarin kunnen we ook met elkaar weer meeleven hier op de radio. Ja, het is oneerlijk als je erover nadenkt. Hè. Ik las het ook vandaag weer in het nieuws. Het verschil tussen rijk en arm in Nederland wordt steeds groter volgens het CBS. Het belastingstelsel helpt daar nou niet echt tegen, is hun conclusie. Soms maakt het zelfs erger. In de praktijk betalen de hoogste inkomens relatief minder belasting, terwijl hun inkomen en vermogen juist veel sneller groeien dan van de rest. En daardoor krijgen rijke mensen steeds meer voordeel en nemen verschillen tussen de groepen toe. Het CPB zegt dat het eerlijker kan met aanpassingen in belastingen, bijvoorbeeld op vermogen en erfenissen. En dan het woord vredesakkoord schrijf ik ook op de pagina van vandaag. Want de Verenigde Staten en Iran lijken dichtbij een akkoord om de oorlog te beëindigen en werken aan een korte voorstel met belangrijke afspraken. Het plan gaat onder andere over het beperken van het Iraanse nucleaire programma, het opheffen van sancties en het vrijgeven van bevroren geld. Binnenkort wordt een reactie van Iran verwacht. En als het doorgaat, volgt dan een periode van verdere onderhandelingen. Nou, ondanks de vooruitgang blijft de situatie wel spannend. Met een kwetsbaar staakt het vuren daar. Ja, en wat is jouw woord van vandaag? Heel benieuwd, speel het bandje even terug af van de afgelopen dag, zou ik willen zeggen. En wat zou dan de rode draad zijn? Welk woord dekt dan het beste de lading van jouw dag? Geef het door. Je mag het appen naar de studio van Groot Nieuws Radio en delen wij het misschien zo wel op de radio. Dit zijn Marcel en Lydia Zibber.

0: Chris Tomlin op Groot Nieuws Radio komt van zijn nieuwste album The King Is Still The King. En dat album verscheen afgelopen september. En in april is er ook nog eens een keer een deluxe versie van uitgekomen. Met maar liefst 26 tracks. Even voor je beeldvorming. Dan kun je dus van Veenendaal naar Meppel rijden. En de hele tijd het album luisteren voordat je er door bent. Anderhalf uur muziek. Dan kun je natuurlijk ook gewoon lekker Groot Nieuws Radio aanzetten. Want ja, Chris Tomlin is natuurlijk mooi. Maar ik zou zeggen, alles met mate, mensen. Dan gaan we naar de woorden van vandaag. Er komen hier allemaal appjes binnen. Waaronder eentje van Esther. Goedemiddag, wat is jouw woord van vandaag?
1: Mijn woord van vandaag is jetlag Aruba.
0: Oeh, jetlag? Wat heb je in Aruba gedaan?
1: Wij zijn met ons gezin en een bevriend gezin zijn wij naar bevriende mensen geweest van ons die we hebben leren kennen. En dat zijn Peter en Madeleine Hazenoot, hun kinderen. En zij wonen op Aruba en zij werken voor de Stichting Wereld Evangelisatie Nederland. En wij zijn er naartoe geweest om hen te mogen ondersteunen, bemoedigen in het werk dat zij daar doen.
0: Nou, wat een bijzondere ervaring lijkt me. En hoe heeft dat eruit gezien? Wat hebben jullie kunnen doen daar?
1: We hebben meerdere dingen gedaan. We hebben gekookt voor daklozen. En dat uit mogen delen op straat. En ook met die mensen mogen bidden die daar als verslaafden op straat leven. De mannen die zijn een ochtend meegeweest naar de verslaafdenkliniek, waar Peter bijbelstudies geeft. En ik ben samen met de vrouwen, met Nienke, mijn vriendin, ook bezig bidden met de prostituees. We zijn avond samen met Peter naar de prostituees geweest.
0: Zo.
1: En daar hebben wij samen gebeden.
0: Ja, nou, ik hoor al dat er veel indrukken geweest zijn die tijd in Aruba. Als je nu terugkijkt, Esther, je bent nu weer in Nederland. Wat neem je dan mee voor jezelf aan deze reis?
1: Wat we vooral hebben meegenomen is dat Aruba die staat natuurlijk wel bekend als een rijk land, hè, een toeristisch land. Maar uiteindelijk is het echt een land met veel nood en veel armoede.
0: Ja.
1: En dat is echt wel heel. We hebben echt wel heel verschrijnende dingen gezien.
0: Hmm.
1: We hebben ons ook voedselpakketten uitdelen en dan komen we bij mensen aan huis waarvan je de nood gewoon in de ogen ziet en waar je echt schrijnende dingen hoort.
0: Hmm.
1: Wat we me mochten meenemen is dat er ook wel gewoon hoop is. En dat mensen ook wel heel erg openstaan voor het evangelie. Dus dat we daar ook echt voor mochten delen. En dat is wel heel bemoedigend voor ons ook.
0: Gaaf, Esther. Dank je wel voor het delen. En kom rustig bij, hè, want zo'n jetlag dat is natuurlijk wel even pittig. Dan naar Wies. Wat is jouw woord van vandaag?
2: Opwekking?
0: Hou even. Ik kijk even naar de kalender. Het is 6 mei 2026. Volgens mij moeten we nog even 2,5 weken geduld hebben, of niet?
2: Nou, wij gaan aankomende zondag naar Opwekking. Naar Biddinghuizen dus.
0: Ja.
2: En dan gaan we voor 3 weken meehelpen.
0: Hou even. 3 weken lang meehelpen. Hoe lang doe je dat al?
2: Wij zijn eerst in Vierhouten begonnen. En uiteindelijk zeg maar zijn we wel 35 jaar zijn wij wel bezig met Opwekking.
0: Wies, ik ga even staan hoor. Ik ga even staan. Even applaus voor Wies. 35 jaar. Tjongejonge, wat een tijd ben je dan al betrokken. Niet normaal. En het gaat zo meteen dus weer gebeuren als vrijwilliger. Welke rol speel jij? Wat ga je doen?
2: Ik ga eerst de hand- en spandiensten doen. En terwijl mijn man als een van de 3 vaste chauffeurs aan het werk is. Wopke heet hij, de man. En ik doe dus eerst hand- en spandiensten. En dan op een gegeven moment rol ik dan weer in mijn rol van voorbereidend kinderwerk.
0: Hmm.
2: Dat is knippen en tellen van allerlei dingen. Want wie alle kinderen in alle tenten die er zijn, die moet er toch ook aantrekkelijk voor gemaakt worden.
0: Nou,
2: en
0: inderdaad.
2: Ook dus dat zij dan werkjes krijgen. En dan voor de kleintjes, daar bereiden we heel veel voor. En dan gewoon steeds qua leeftijd steeds wat minder.
0: Ja, nou, je komt dus met z'n allen, tienduizenden mensen komen dan naar Biddinghuizen toe. Je staat er niet altijd bij stil hoeveel voorbereiding er inderdaad ook bij komt kijken. Jullie gaan er dus al naartoe en al 35 jaar als vrijwilliger geholpen. Dan heb je heel wat opwekkingconferenties meegemaakt. Wat is er veranderd door de jaren heen? Is er iets waarvan je denkt van, dat is echt wel bijzonder hoe dat ontwikkeld is?
2: Nou, het is dus op Vierhouten begonnen,
0: ja.
2: Hè? In de bossen en Ja, dan had je echt de scheerlijntjes in elkaar staan. En de muzikanten die stonden. En wij en als zeg maar vrijwilligers en zo. We stonden dan allemaal op Sarong.
0: Ja.
2: En dat was ook een hele gezellige boel. En toen is het op een gegeven moment in 97, denk ik. Oh, 96 zijn we naar Biddinghuizen gegaan. En toen is het ook enorm gegroeid.
0: Ja, inderdaad, ja. Maar 35 jaar geleden, dat is nog helemaal van waarom mijn tijd. Maar wat is de mooiste herinnering uit het jaar? Is dat, zou je dan zeggen inderdaad dat ze de periode in Vierhouten? Of is er een moment toch wel wat recenter waar jij dan aan moet denken?
2: Nou, gewoon wat ik het allermooiste vind is... Ja, dat klinkt misschien heel raar. Als je dan op een gegeven moment als vrijwilligers ook allemaal weer elkaar ziet... En

0: Oh, ja. We komen wel even langs bij...
1: dat is een goed idee. Hè? Ja, bij onze studio, bij Groot Nieuws. Ja, dan, dan krijg je even een high five. Dat is goed, afgesproken.
0: Ja.
1: Oké, heel veel succes, hè.
0: Ja, mag ik ook nog even groeten doen?
1: Oh, ja, sorry. Ja, ik ging al door. Doe jij even de groeten, Wies?
0: Ja, ik wil graag de groeten doen aan onze drie meiden en de jongens en de kleinkinderen. Nou, gewoon iedereen die ons lief en dierbaar zijn. En alle vrijwilligers die straks ook weer aan de slag gaan.
1: Mooi. Dat was hem zo, Wies.
0: Ja hoor.
1: Gaan wij door. Dankjewel, hè.

0: Show, joh, de witte vlag. Zo direct naar vijven. Deze van Michael W. Smit.
1: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Kom proefzitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen.

0: Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop weet wat te doen.
1: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets...
5: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
5: Milner.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Odido. Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 5 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Het is chaos op het spoor ten oosten van Amsterdam. Vlakbij station Weesp is een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Daar is al het treinverkeer stilgelegd. En dat heeft veel impact, want Weesp is een spoorknooppunt. Daar langs rijden de treinen vallen naar Amsterdam, Amersfoort en Flevoland. Een van de 3 opvarenden van het 4e schip die met vliegtuigen onderweg zijn naar Nederland wordt opgevangen in een ziekenhuis in Leiden. Een Nederlands en Brits bemanningslid zouden besmet zijn met het Hantavirus. Een Duitse opvarende, die hoorde bij een overleden passagier, gaat na aankomst direct door naar Duitsland. Justitie eist 3 jaar cel tegen een vrouw uit Woerden voor het verkopen van gegevens uit rechtbanksystemen. Ze was gokverslaafd en werkte bij een rechtbank. Zo kon ze overal bij en de info verkocht ze aan een verdachte. Ook zou ze 2 jaar lang een gokmaat van haar voor bijna een ton hebben afgeperst. Het weer dan van weer online. Vanavond kans op wat lichte regen. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af met in de loop van de dag kans op enkele buien. Het wordt dan met 14 tot 16 graden wat zachter dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB.
12: Er staat net geen 430 kilometer file in het land. De meeste dagelijkse files staan in de Randstad en ze zijn niet langer dan gebruikelijk op woensdag. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam moet je rekening houden met vertraging. Vanaf Den Haag-Zuid tot aan het knooppunt Benelux ruim een half uur vertraging. Bij het knooppunt Benelux is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 3 rijstroken dicht. A9 naar Alkmaar tussen Bad Oevedorp en knooppunt Velsen een kwartier vertraging. Hier is de weg weer vrij na een ongeval. A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum een half uur vertraging. Dat 16 kilometer file door slecht wegdek. De linkerrijstrook is dicht. Bergingswerk op de A58 van Tilburg naar Eindhoven zorgt voor 20 minuten vertraging. Tussen Moergestel en Oorschot. De linkerrijstrook is dicht. En op de A325 van Nijmegen naar Arnhem doe je er een half uur langer over tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek.
13: Goedemiddag, dit is de middagshow van Grootnieuws Radio met zo direct Michael W. Smit met een lied dat in hetzelfde jaar werd geboren als ik, 1995. Ik hoop wel dat de geboorte van dat lied iets makkelijker ging dan die van mij, want ja, ik had er wel moeite mee. Ik kwam met zo'n vacuümpomp ter wereld, heb je dat wel eens gehoord?
14: Een vacuümpomp?
13: Ja, zo op het hoofd, weet je wel, een soort, ja, ik vergelijk het een beetje ordinair met een wc-ontstopper.
14: Nou.
13: En dan, ja.
14: Zo ben ik ook geboren.
13: Jij ook.
14: Zo vacuüm, zo.
13: Nou ja.
14: High five.
13: Hopsa. Hoe vaak dit voorkomt. Ik vind het wel bijzonder. En wat zegt het over ons eigenlijk?
14: Je moet altijd aan ons trekken, denk ik. Ja.
15: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
17: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
18: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
19: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
20: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
21: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
22: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
21: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
23: GardenOnline.nl. Overkappingen, schaduwdoeken en priëlen. GardenOnline.nl.
24: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
25: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
26: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
27: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
28: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
27: De dag van vandaag.
28: Met Laurens van der Kraats.
27: Het christelijke radiostation.

0: Michael W. Smith. En het koor wat we natuurlijk ook even moeten vermelden. Crowning with many crowns.
1: De dag van vandaag.
0: Ja, Michael W. Smith zit midden in zijn tour trouwens. Hè? En over een aantal weken kun je hem ook zelf zien in Ahoy Rotterdam bij het grootste worshipconcert van Nederland. Crowning with many crowns dus in de middagshow. Een hele goede middag. Het is 5:12. En meer muziek komend uur natuurlijk. Onderweg naar huis of misschien wel in de keuken. Sowieso iets van opwekking gaat er ook nog aankomen. Maar wat precies is nog de vraag? We gaan iemand weer helpen met een opwekking top 100 stemlijstje. De stembus is open. En het valt niet mee om zo'n lijstje samen te stellen, merken we elk jaar. Dus we bieden daar een stemservice help voor. Dus als jij wel wat hulp gaat gebruiken, app dan even het woord help naar de studio van Groot Nieuws Radio. En zometeen nieuws over een bijzonder stuk manuscript van de Bijbel wat is teruggevonden. Theologen die spreken van een prachtige vondst. En het kan wel eens leiden tot een nieuwe interpretatie van de brieven van Paulus. Zo meer.

0: Jackson en Come Now Is The Time To Worship. En over de tijd gesproken, het is 6:09 en ik kijk graag even een beetje naar het nieuws van vandaag. Ja, over momenten van aanbidding gesproken, Time To Worship. Nou, ik zag een mooi bericht bij C Vandaag. In het stadion van Atletico Madrid hebben zo'n 35.000 christenen samen een groot evenement gedaan rondom geloof, aanbidding en het volgen van Jezus. Er werd daar gezongen, gebeden, opgeroepen tot eenheid en een sterke rol van geloof in het dagelijks leven. Ja, en ik vind altijd om dan in een andere taal dan die aanbidding te horen wel weer te gek, hoor. Ik heb hier een fragmentje, moet je horen. Wel een opvallend moment was het persoonlijke verhaal van oud-voetballer Dani Alves. Die vertelde hoe hij in de gevangenis zijn geloof vond. Tijdens het evenement kozen heel veel mensen bewust voor God en werd er gebeden voor verandering en echt groei ook van christendom daar in het land. En de bijzonder nieuws vandaag in het ND gelezen, maar ik las het later vandaag ook bij de NOS. Wetenschappers die hebben 42 pagina's teruggevonden van een belangrijk bijbelmanuscript uit de 6e eeuw. Dat echt lange tijd verloren was. De teksten met de delen van de brieven van Paulus die waren ooit overgeschreven en verspreid geraakt over verschillende boeken in de Europese bibliotheken. Met speciale technologie konden ze nu de oude onzichtbare teksten weer zichtbaar maken. Wel bijzondere technologie. De vondst is best wel belangrijk omdat die wat nieuwe inzichten kan geven in hoe bijbelteksten vroeger werden gedeeld, ingedeeld, geïnterpreteerd werden. En dat wordt door experts gezien als wel een bijzondere ontdekking. En dit nieuws komt echt wel as we speak nog ter sprake. Wat komt zojuist een mailtje hier binnen, of het is eigenlijk een WhatsAppje.
1: Vers van de pers.
0: Vers van de pers. Wij krijgen hier zojuist de clip van onze parodie.
1: Ik heb hem hier op mijn laptop staan, maar dit ziet er wel echt gaaf uit.
0: Gaaf geworden, hoor. Ja, dit is heel vet. Morgen gaan we er iets van delen op onze socials. Dus dan ga je al wat meer zien. En dan gaan we al een release-datum noemen bij deze? Kunnen we dat al zeggen?
1: Ja, dat kan wel, denk ik.
0: Oké. Voor de duidelijkheid, we hebben een parodie gemaakt, mocht je het gemist hebben, op Echte Liefde is te koop van Samuel Welten. En wij willen daar een tegengeluid op brengen. Echte Liefde geeft je hoop. We hebben een clip opgenomen, luisteraars komen erin naar voren. En hele vette locatie ook is het allemaal opgenomen. En wanneer komt de clip en de track online? Het gaat gebeuren op aanstaande maandag om 4:15. Dan is het wereldkundig en is het overal te streamen, te bekijken en vooral ook mee te zingen en dansen. Hè? Want dat hopen we ook wel. Ja, misschien wel overal op opwekking. Dat zou leuk zijn, hè? Dat het dan ook goed rondgaat daar en zo.
1: Nou, dansen lukt hier ook al op, hoor, trouwens.
0: Zo. Lekker een beetje zomerse sfeer ook, hè?

0: Opwekking Top 100 Stemservice.
1: Want wat zou het lekker zijn als het gewoon de meeste luisteraars van Groot Nieuws Radio.
0: De Opwekking Top 100 Stemservice.
1: Want wat zou het lekker zijn als het gewoon samen dichter bij God brengen? Dat is een fantastisch beeld. En daarmee willen we natuurlijk het Pinksterweekend weer gaan aftrappen. Nou, omdat het best wel een klus kan zijn om die liederen samen te stellen, willen we je erbij gaan helpen. Als jij er wel wat hulp bij kan gebruiken, app dan nu het woord help naar de studio van Groot Nieuws Radio. En wie weet, word je zo gebeld.
2: Laurens van der Kraat.
1: Nu Psalm 139. Ja, er zijn al veel versies van verschenen. Bijvoorbeeld Heer, u bent altijd bij mij van Marcel Zimmer. En nu doet de Lize ook een duit in het zakje met wat een prachtige versie. U behoor ik toe.
3: De dag van vandaag.
2: Het christelijke raad.

Er is geen vriend zo trouw als Jezus. Geen vader zo goed. Niemand als u zo dichtbij. Welk lied brengt jou dichter bij God? De stembus voor de Opwekking Top 100 is geopend. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Paul Baloors in de middag zo. En Open the Eyes of My Heart voor nieuwe muziek van Delise. En u behoor ik toe.
1: De Opwekking Top 100 Stemservice.
0: Goedemiddag met Laurens. Met wie spreek ik?
2: Met Ariane.
0: Hi Ariane, goedemiddag. Hoe was je dag?
2: Hi Laurens. Mijn dag was druk.
0: Ja?
2: Ik ben kerkelijk werker en ik heb vandaag nogal wat pastorale bezoeken gedaan. Dus veel mensen bezocht. Hun verhalen aangehoord. Ja, dat is heel intensief inderdaad.
0: Ja, klopt. Maar wel heel belangrijk werk en mooi dat je dat doet. Nou Ariane, dan zeg ik bij deze alvast, laat even alles liggen wat je wil doen. Nu is het even Ariane's tijd. En gaan wij ons voor jou in het zweet werken. Want jij kan wel wat hulp gebruiken bij je Opwekking Top 100 stemlijstje. En het enige wat jij hoeft te doen is gewoon antwoord geven op de vragen die we hebben. Dan schrijven wij hier mee en dan gaan we zo meteen voor jou nadenken. Ja, welke opwekkingslieder wij denken dat ze heel goed bij jou zouden kunnen passen en een mooi begin zouden kunnen zijn voor jouw stemlijstje voor de Opwekking Top 100.
2: Nou,
0: ben je er klaar voor?
2: Jullie erbij willen helpen. Ja, zeker.
0: Graag gedaan. Nou, ik pak mijn pen en papier erbij. Je houdt natuurlijk van opwekkingsmuziek, neem ik dan maar even aan, als je wil stemmen op die lijst. Wat spreek je daarin aan?
2: Het is verschillend, eigenlijk. Ik hou van opwekkingsmuziek, omdat het heel diep bij je binnen kan komen, zeg maar. De teksten die gezongen worden. Maar ik hou niet van alle opwekkingsmuziek. Vooral als het heel veel herhaling is.
0: Oh, dat gaan we even opschrijven. Heel veel herhaling hou je niet van?
2: Nee, dat vind ik altijd lastig.
0: Ja? Wat gebeurt er dan met jou als er in de kerk bijvoorbeeld zo'n lied langskomt waar echt 7 minuten lang hetzelfde refrein langskomt?
2: Vooral als het in de kerk langskomt, dan stop ik met het refrein meezingen.
0: Ja, dan gaan even de lipjes op elkaar?
2: Ja.
0: Ja,
2: gewoon als ik het op de radio hoor, dan luister je zelf en dan is het anders. Maar het constant zelf mee moeten herhalen, nee, dan
0: ja, dat is duidelijk. Nee, Ariane, goed dat je het zegt. We hebben hem genoteerd. Hey, maar er zijn echt momenten ook, en je zei het net al even, dat het echt binnenkomt. Hè? Heb je daar een voorbeeld van een moment en misschien ook wel een lied, dat je echt dacht van zo, dat is echt even, dat kan binnen.
2: Ja, even kijken hoor. Dat we geen slaven meer zijn, zeg maar. Ja, in het Engels.
0: No longer slaves.
2: No longer slaves.
0: Ja.
2: Die vind ik heel mooi.
0: Hmm.
2: En ook dat lied van ons voorgeslacht en zo, dat we op de schouders gedragen worden. Maar ik vind het altijd lastig om de titels.
0: Daar zijn we ook voor, hè? Dus goed dat
2: dat is juist het lastige in die keuze.
0: Ja, dan hoor je hem een keer op de radio en dan denk je, ja, welke was het nou ook alweer, hè? Dat lied dat me zo aansprak.
2: Ja,
0: we hebben al wel een idee. Hey, en wat zijn naast opwekkingsliederen nou artiesten die jij graag luistert?
2: Dat is dus bij mij het probleem, hè, met al die namen. En Kinga Baan luister ik heel graag.
0: Ja.
2: En Gerald Troost is dat, geloof ik. Klopt dat?
0: Ja. Hey, en wat betreft opwekkingsmuziek, ook wel goed om daar even wat specifieker nog op in te gaan. Want met name de wat oudere liederen van opwekking, die hebben heel veel toeters en blazers. Word je daar blij van of zeg je nou, laat ze maar even buiten, die toeters en blazen?
2: Laat die maar buiten, ja.
0: Ja, oké, genoteerd, dan weten we dat. En zijn er andere instrumenten waarvan jij zegt, nou, echt een go of een no-go?
2: Nee, het is meer als het heel, heel wild en heel druk is. Dat ruwe, alsof je in een discotheek of zo. Daar hou ik niet van. Daar ben ik niet voor, denk ik.
0: Nou, we hebben al een duidelijk idee qua profiel. Heel goed, Ariane. Mooi dat je dat zo allemaal deelt. Wij gaan ons even terugtrekken. En eens goed overpeinzen wat je allemaal hebt gezegd. En eens even kijken welke opwekkingsliederen dan naar boven komen. En als je nu thuis zit te luisteren en denkt van, hé, maar dit is toch even een lied. Ik moet bij Ariane meteen denken aan dit opwekkingslied. App het even naar de studio. Help je ons mee. Zo direct meer.

0: Mr. Toby Mac. En dat geldt ook voor Arianne.
1: De opwekking top 100 stemservice.
0: En Arianne, als het goed is, nog in de wacht. Dankjewel voor het wachten, Arianne.
2: Ja.
0: Hoi. Ja, help is onderweg ook voor jou. En er zat nogal wat tijdstruk onder. Inderdaad, een minuutje of 5, 6 hebben we de tijd gehad. Maar volgens mij hebben wij 3 nummers geselecteerd... waar jij volgens mij een heel mooi begin voor kan maken... met je opwekking top 100 stemlijstje.
2: Super, ik ben heel benieuwd.
0: Ja, het eerste lied wat we hebben gekozen. Ja, je legde natuurlijk al van alles uit en was ook heel duidelijk over wat je wel en niet waardeert. Ja, veel herhaling ben je niet zo van. Het moet niet te druk zijn. Dus we zijn echt gaan zoeken naar wat meer de rustige liederen. En we kwamen onder andere uit op deze. Op dit moment ook vrij hoog in de lijst te vinden. Op plek, even kijken hoor, nummer 5 zelfs. Origineel van C.C. Winans, maar ook in het Nederlands dus verschenen. Goedheid van God.

0: Wat zeg je hiervan, Arianne?
1: Ja, geweldig.
0: Ja?
1: Ja, ja, ja.
0: Mooi. Gaan we die noteren als de eerste optie. En dan een ander lied, ook heel rustig. En dat is deze.

0: kwam ook verschillende keren hier binnen toen jouw verhaal net gehoord werd. Stil, mijn ziel, wees stil.
1: Ja. Daar word ik ook gelijk helemaal... Ja, dan keer ik echt in mezelf, zeg maar.
0: Ja, wat gebeurt er dan?
1: Dan voel ik echt gewoon de trouw van God. Hmm. En dan gaan er beelden door mijn hoofd vanuit het verleden tot nu, zeg maar. Hmm. Dat God er altijd bij is.
0: Ja. En dan was er net een lied waar we aan moesten denken. Je had een zinnetje. Je zei, het zijn de schouders waarop wij mogen staan, hè?
1: Ja.
0: Ja, volgens mij is dat deze. We zijn even de teksten van alle opwekkingsliederen ingegaan. En volgens mij kwamen we dan uit bij deze. Een prachtig lied over volhouden. En over Gods trouw inderdaad, die ook met ons meegaat. Wat er ook gebeurt. Deze gaan we helemaal voor je draaien. Origineel van Mozaïek. En ook in de opwekkingsbundel verschenen. Houd vol voor jou, Arianne.
1: Ja, dankjewel.
0: Heel veel succes met het invullen van je lijstje. Hoi.

0: Een niet-bindend stemadvies voor Ariane voor de Opwekking Top 100 stem. Houd vol van de Opwekking Band. Nou, ik heb zo'n gevoel dat deze wel echt op een lijstje gaat komen. Als jij ook hulp nodig hebt bij het samenstellen van je lijstje, app dan even het woord help naar de studio. En we weten dat we jou morgen wel gaan helpen. Stemmen kan dus via grootnieuwsradio.nl/stem. Zo direct, Charity Gill.
1: Koopjesjagers, opgelet! Alleen vandaag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals Elf Make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
4: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
3: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
5: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
3: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
6: Nog een keer! Papa, sneller!
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
8: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
9: Koffielovers van Nederland. Nu tot

0: 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
1: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
2: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel op.
3: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel 850 euro inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Hatsjoe! Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Hoi van Ethos.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 6 uur.
8: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. De Nederlandse vrouw die in een ziekenhuis in Zuid-Afrika overleed aan het Hantavirus was even aan boord van een KLM-toestel naar Nederland. Maar vanwege haar slechte gezondheidstoestand besloot KLM haar niet mee te nemen. De andere passagiers aan boord van het toestel worden ingelicht door de GGD. Drie mannen die op TikTok propaganda zouden hebben verspreid voor IS komen vrij. Ze mogen overmorgen naar huis, maar wel onder strenge voorwaarden. Zo mogen ze voorlopig niets meer posten op sociale media. Ze riepen ook op om aanslagen te plegen. En die berichten werden soms wel 100.000 keer bekeken. Loosdrecht maakt zich op voor de komst van asielzoekers in het oude gemeentehuis. Volgende week komt met vertraging de eerste groep. Het dorp was dagen het toneel van heftige protesten. Ook van mensen die er niet eens wonen. Het leidde ertoe dat niet 110 mensen worden opgevangen, maar 70. Het weer dan van Weer Online. Vanavond in het midden en westen kans op wat lichte regen. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af met later kans op enkele buien. Het wordt dan met 14 tot 16 graden iets zachter dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB.
10: De files worden korter. Alles bij elkaar opgeteld staat er nog 245 kilometer. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven heb je nog veel vertraging tussen Rooster en Wessem. De opruimwerk na een ongeluk is de rechterrijstrook dicht en dat kost je 35 minuten extra. Rijkswaterstaat heeft daar nog ongeveer een half uur nodig. Op de A10 West naar de A10 Zuid tussen Amsterdam West en Knoopend Watergraafsmeer 20 minuten vertraging. Hier zijn twee rijstroken dicht door een ongeval. Op de A28 Amersfoort Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 15 kilometer en een half uur vertraging. Door slecht wegdek is de linkerrijstrook daar dicht. De A76 bij Heerlen in de richting van Aken tussen Stijn en Spouwbeek 20 minuten vertraging. Ook hier is de linkerrijstrook dicht. Dat komt door een ongeluk. De werkzaamheden op de A12 van de IJsselbrug zorgen voor vertraging in Arnhem op de A325 vanuit Nijmegen. Tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek doe je er een half uur langer over.
11: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
12: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Dus in de zomer je voordeel en in de winter zekerheid. Het unieke dynamisch vast contract van Gezinsenergie. Reken maar uit. Gezinsenergie.nl.
13: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets...
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
17: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
18: Schoon schip.
5: De leverancier van krachtige reinigingsmiddelen voor scheepvaart, pleziervaart en industrie. Maak schoon schip op het dek, aan boord en in de werkplaats. Van reiniging en borstels tot touwen, verf, wrijfhout en meer. Schoonschip.info.
9: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: Odido. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
20: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
19: Grootnieuws. De dag van vandaag.
20: Met Laurens van der Kraats.
19: Het christelijke radiostation.

0: Deze zomer komt ze samen met Sisu Wijners naar Rotterdam Ahoy. Charity Gill hoorde je op Groot Nieuws Radio met Come Alive.
1: De afwasmix.
0: Het is weer 6 uur geweest en ik stel voor dat je als een razende die tafel gaat leegruimen, want het is woensdag en dat betekent de afwasmix op je radio. Nou, en met deze mix wil je vanaf Veenendaal denk ik wel echt lekker meezingen. Ook gaan we hier doen en ik denk dat we jou ook misschien nog wel kunnen horen met deze meezingers die hierin langskomen. Met Rappen bijvoorbeeld, Battle Music en ook deze van Eline. Dit is Ik zal van me houden.

0: CC Winans op Groot Nieuws Radio en Goodness of God. En dat maakt het exact 6:30. We gaan naar het laatste nieuws van het ANP.
1: Goedenavond, ik ben Peter Vrouthuisden. De Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus zat kort voor haar dood even in een KLM-toestel in Zuid-Afrika. Omdat ze ziek was, mocht ze niet mee naar Amsterdam. Ze overleed later in een ziekenhuis. Een van de twee vliegtuigen die met besmette opvarenden van het virusschip onderweg zijn naar Nederland heeft een tussenlanding gemaakt op Gran Canaria. Waarom is niet bekend. Het andere toestel gaat rechtstreeks naar Schiphol. En de beurs in Amsterdam heeft een topdag gehad. De AEX sloot op de hoogste stand ooit. Beleggers zijn optimistisch over het einde van de oorlog in het Midden-Oosten en de gedaalde olieprijzen.
0: Dan het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond en vannacht brede opklaringen. Temperatuur kan afkoelen tot een frisse 2 graden. Morgen zonnige dag, blijft ook droog. Lekker lenteweertje hoor, met maximaal 17 graden kun je morgen verwachten. Situatie op de weg krijg je van de ANWB.
2: Er staat nog 75 kilometer file. Bij Amsterdam heb je op de ringweg van Amsterdam de A10, de A10 Zuid naar de A10 Oost. Tussen Oud-Zuid en Watergraafsmeer 20 minuten vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. A12 richting Duitsland tussen Arnhem-Noord en Westervoort een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. Ook een kwartier extra op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. Door slecht wegdek is de linkerrijstrook dicht. En de A76 richting Aken tussen Stijn en Geleen. 10 minuten vertraging door een ongeval, maar de weg is hier weer vrij.
0: Dankjewel.
3: Laurens van de Kraat.
0: Eerder was hij op de hei, liet hij weten en genoot hij daarvan en kon hij heerlijk op nieuwe inzichten komen voor zijn muziek. Nu is hij een weekje in Limburg. Nou, ik ben benieuwd wat dat weer gaat brengen. Dit is het allergrootste geschenk. Christian van Woord.
4: De dag van vandaag.
3: Het Christelijke Raad.

0: volbracht.
1: Christian Verwoerd, het allergrootste geschenk. Een ander groot geschenk gaan we nu aandacht voor hebben. De Bijbel. Elke maandag tot en met donderdagavond gaat die open. En hij gaat hand tot hand door het land.
2: De Bijbel.
1: Elke maandag tot en met donderdagavond gaat die open. En hij gaat hand tot hand door het land.

0: gebrokenheid in de wereld.
1: Nou ja, ook in deze teksten staan, hè, vraag alles in alle omstandigheden. En het is niet dat er niet mag zijn. Hè. Het is juist, denk ik, in die omstandigheden, dan staat er ook, de Heer is nabij. En juist daar kun je vrede vinden. Het is echt niet zo dat als het altijd maar goed met je gaat, of dat je alles hebt, dat je dan die vrede ook kan ervaren. Ik denk juist, hè, elk mens heeft wel zijn mindere momenten, of in een relatie, of wat je overkomt, of hoe je dingen beleeft, dat het minder gaat. En dan is juist, denk ik, de kunst om dan die vreugde te blijven zoeken en die inspiratie bij God. Want juist daar is hij nabij, denk ik. Juist op die momenten.
0: Ja. Hoe doe je dat? Is dat dan voor jou de Bijbel openslaan? Of liederen, muziek of mensen?
1: Ja, podcast werkt goed bij mij. En daarnaast, elke ochtend lees ik een leesplan samen met een vriend van me. Mm-hmm. En dat doen we denk ik al 10 jaar of zo.
0: Jullie lezen samen een leesplan?
1: Ja, en dan reageren we daar altijd even op. En dan lezen we dat ook van elkaar gedurende de dag. Het hoeft helemaal niet op hetzelfde moment. Maar dan op die manier blijf je ook. Of dan reageren we daar altijd even op. En dan lezen we dat ook van elkaar gedurende de dag. Het hoeft helemaal niet op hetzelfde moment. Maar dan op die manier blijf je ook gevoed. Want je bouwt elkaar ook op.
0: Ja. Hey, en een podcast, tip misschien nog? Want dat is ook voor jou een manier.
1: Nou ja, kijk, ik doe zelf altijd eerst dit. Als ik 's ochtends in de auto stap, ik moet ongeveer 25 minuten rijden. En dan zet ik eerst dit aan. En dan luister ik die. En het is meestal een minuutje of 10. En de laatste kwartier ben ik gewoon even stil. En dan zet ik het juist uit.
0: Oh ja.
1: En dat is ook een manier om eventjes...
0: Het in je dag...
1: op een goede manier te starten.
0: Ja, en je routine te krijgen. Ja, wat goed. Hey, mooi Jan-Willem, dankjewel. Filippenzen 4, vers 4 tot en met 7 vandaag geasseerd vanuit Drachten. Dankjewel voor het meedoen. Morgen een nieuw gesprek. Blijven we in Friesland?
1: We blijven in Friesland, maar het kan zijn dat hij wel buiten Friesland is op dit moment.
0: Oh, dat is cryptisch. Nou, ben benieuwd. We gaan het meemaken morgen. Dankjewel Jan-Willem, een mooie avond.
1: Oké, helemaal goed.
0: Hoi.

0: Mark Schultz en Doxology.
1: De Luisterwijzer.
0: Op 7FM zit zometeen Nando Kok voor je klaar met We The Kingdom. Het Ademproject hoor je op Groot Nieuws Radio non-stop.
2: Wij zijn uw kerk, stad op een berg, uw licht in de wind.
0: En hier op het Hoofdkanaal begint zometeen het programma Wens met Tim Hendricks. En deze van het Groot Nederlands Jongerenkoor onder leiding van Harm Hoeven. Dus genoeg keuze om lekker door te luisteren op je radio. En wanneer je wel wat verdieping kunt gebruiken, kun je ook lekker naar de podcast gaan. Want we hebben in onze Groot Nieuws Radio app ook heel veel mooie gesprekken terug te luisteren. Bijvoorbeeld een gesprek uit Bijorieke. Daar was Jan Pol de spreker te gast. En ook schrijver is hij trouwens. Misschien heb je meegekregen dat hij gediagnosticeerd is met kanker, een ongeneeslijke vorm. En dat is natuurlijk heftig. En daar deelt hij open over. Tegelijkertijd heeft hij ook een mooi getuigenis. Want hij zegt, wat er ook gebeurt met mijn leven, het is goed. Het hele gesprek en alles over zijn boek Mij Ontbreekt Niets is te horen in je Groot Nieuws Radio app. Dit was de middagshow voor deze woensdag 6 mei. Morgen zijn we er weer vanaf 4 uur met een nieuwe. Dit is Stella en die allermooiste dag.

0: Preek. Preek of presenteer jij wel eens? Heel vaak of is het een stiekeme droom? Een verhaal dat blijvende impact maakt, begint bij jezelf. Ontdek welk sprekerstype jij bent met de test van Henk Stoorvogel. Doe de test op brontrainingen.nl/test.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Welk sprekerstype ben jij? Doe nu de test op brontrainingen.nl/test.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
5: Sneller trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
8: Ga de uitdaging aan en cycle voor hoop. Fiets op 19 september vanuit Dordrecht richting Zeeland. 100, 150 of 200 kilometer. Daag jezelf uit en help de cliënten van de hoop. Schrijf je vandaag in en doe mee. Cycleforhope.nl.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 7 uur.
11: Goedenavond, ik ben Peter Vrouthuisden. Van de 2 vliegtuigen die met enkele besmette opvarenden van het virusschip onderweg zijn naar Nederland, is er 1 uitgeweken naar Gran Canaria. Daar heeft het een tussenlanding gemaakt, maar waarom is niet bekend. Het andere toestel is vanaf Capverde gewoon doorgevlogen en komt vanavond aan op Schiphol. De GGD informeert passagiers van een KLM-vlucht eind april van Johannesburg naar Amsterdam. In het toestel zat namelijk korte tijd een Nederlandse vrouw die later in een ziekenhuis overleed aan het Hantavirus. Omdat ze te ziek was, besloot KLM haar niet mee te nemen. Mogelijk heeft ze andere passagiers besmet. Bij het wereldwijde datalek dat deze week bekend werd, zijn ook gegevens gestolen van Nederlandse studenten. Het is niet duidelijk wat de hackers precies in handen hebben, maar de Universiteit van Tilburg denkt dat ze alleen namen en e-mailadressen hebben. Ook van mensen die in Amsterdam en Maastricht studeren. Het weer nog van Weer Online. Vanavond in het midden en westen kans op wat lichte regen. Morgen opklaringen met in de loop van de dag kans op enkele buien. Het wordt met 14 tot 16 graden iets zachter dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB.
13: Er staat nog 75 kilometer file. Bij Amsterdam heb je op de ringweg van Amsterdam de A10, de A10 Zuid naar de A10 Oost. Tussen Oud-Zuid en Watergraafsmeer 20 minuten vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. A12 richting Duitsland tussen Arnhem-Noord en Westervoort. Een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. Ook een kwartier extra op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. Door slecht wegdek is de linkerrijstrook dicht. En de A76 richting Aken tussen Stijn en Geleen. 10 minuten vertraging door een ongeval, maar de weg is hier weer vrij.
10: Zometeen
9: wens.
14: Vul je voorraad verzorgingsartikelen.

0: Aan met Bol, zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij Easy Pariexcel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Pariexcel. Shop in de winkel of op easypariexcel.nl.
4: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
5: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
6: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
5: Werken? In deze drukte?
6: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
5: Stap je ook in?
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Bij GM Damsteeg verhuren we echt dikke machines.
9: Voor grondverzet, recycling, zuigtechniek.
8: Ja, zoals graafmachines, bulldozers en grondzuigwagens.
9: We verhuren ook met chauffeurs of machinisten.
8: Echte aanpakkers.
9: Vakmensen.
8: Net als jij.
10: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
11: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
12: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
11: Elke avond vanaf 7 uur.
12: De mooiste kerk- en koormuziek.
11: Het christelijke radiostation.

0: Met het eerste lied van de uitzending zingen wij: Daal neer, almachtig God, wilt u tot ons komen? En daarmee de toon gezet voor dit uur door het Groot Nederlands Jongerenkoor onder leiding van dirigent Harm Hoeven.
1: Wens
2: met Tim Hendricks.
0: En onder mijn leiding weer een nieuwe uitzending van Wens. Het is mij een waar genoegen en een eer om je door de uitzending heen te mogen dirigeren. Op het juiste moment de liederen in te starten. En daarmee de wensen te bezorgen voor deze woensdag 6 mei 2026. Fijn dat je er bent. Wat mij betreft kunnen we vertrekken en meteen de eerste wens in Weesp bezorgen. Joost en Teunie ter Beek, een goedenavond en van harte gefeliciteerd. Ja, het is toch bijzonder, het jubileum wat jullie mogen vieren vandaag. En daarom hier jullie dochter via de radio. Thea zegt: lieve pa en ma, hartelijk gefeliciteerd met jullie trouwdag. Vandaag 51 jaar getrouwd. Dankbaarheid en daarom ook het lied 10.000 redenen voor jullie. Lieve groetjes van Thea. En hier is het Groot Reformatiekoor en het Sliedrechts Mannenkoor Ichtes. Opwekking 733 voor de meezingers.

muziek vertelt een verhaal vanavond over een God die trouw is. Zijn plannen falen niet. En Gods verhaal en ons verhaal komt hier samen. En samen danken wij God met het lied 10.000 redenen zojuist gedraaid voor het 51-jarig huwelijk van het bruidspaar Joost en Teuny ter Beek. Van harte namens ons allemaal. En nog een felicitatie voor Jannie Oudijk uit Waddinxveen. Elma van S. Duister zegt: lieve Jannie, van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. En ik ben dankbaar dat ik jou ken en dat je me regelmatig tot steun bent. Speciaal voor jou het volgende lied, Jannie. Er is een verlosser, gezongen door Tenira Sturm. Doet ze samen met de mannen van Mannenensemble Espressione. Een Nederlands zingtopname.

0: vindt tussen de zangbundels die klaar liggen natuurlijk voor dit uur. Ook je Bijbel. We slaan hem open bij 1 Petrus hoofdstuk 4 en we onderstrepen vandaag vers 7.
1: De dagtekst.
0: Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Dat is een inspiratie voor vandaag met de dagtekst 1 Petrus 4 vers 7. Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden.

0: Met de muziek gaan we helemaal op in het gebed dat Jezus leerde. The Lord's Prayer. Gezongen hier door Jichtel Jahu onder leiding van Arjan Wouters. En de dagtekst is vandaag 1 Petrus 4 vers 7. Mocht je de dagtekst nog eens willen opzoeken of die van gisteren graag willen weten, van eergisteren, je vindt het terug op de site grootnieuwsradio.nl/dagtekst. En heb je er al wel eens aan gedacht om een plaat aan te vragen in dit programma? Dat kun je doen, gewoon spontaan. Misschien heb je een heel duidelijk plan. Mogen we iemand namens jou bemoedigen, feliciteren of op welke manier dan ook in het zonnetje zetten? Dat doen we heel graag. Weet ons te vinden ook via de site grootnieuwsradio.nl/wens. Dan kom je op de programmapagina. Wij gaan nu luisteren naar de 22 zangers van het Delta Mannen Ensemble. Ze zijn het blijde klanken koor van deze week. Dus we duiken in hun repertoire. En dan zien we heel veel herkenbaarheid. Herkenbare liederen en de boodschap van het evangelie. Die twee samen, het is de missie. Ze vertellen het verhaal wat ze te vertellen hebben met heel veel gevoel en beleving. En dat is vandaag ook te horen met het lied dat zij voor ons zingen. Het lied Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe.
1: Het blijde klanken koor van de week.
2: Deze week het Delta Mannen Ensemble.

mannen van het Delta Mannen Ensemble repeteren 2 wekelijks op woensdagavond in de hersteld hervormde gemeente in Nieuwe Tongen. En vanavond dus de uitvoering hier op Grootnieuws Radio van het lied Abba Vader, onder leiding van Dinant Struikert, Blijde Klanken koor van deze week. Dan brengt Wens ons in Den Helder. Wies Kok, goedenavond. Je dochter Mieke hier, met een boodschap, met een lied. Ze zegt, lieve mama, zomaar even de groeten via de radio van mij. Met een mooi lied voor je. Ik wil even zeggen dat ik heel erg veel van je hou. Liefs, je dochter Mieke. En dit is naar Psalm 42 en 43. Ik blijf hem prijzen in mijn lied. Gezongen door Vive Fox Elspeet onder leiding van Marcel van de Ketterij.

Ja, mooi. Ik blijf hem prijzen in mijn lied voor Wies Kok uit Den Helder. En vanuit Barendrecht, Aad en Ineke de Bruin bij de uitzending betrokken. Leuk dat jullie luisteren en bedankt voor het lied dat jullie aandragen voor vandaag. Met Bevrijdingsdag nog in het achterhoofd. Jullie laten weten omdat we weer Bevrijdingsdag hebben mogen vieren, horen wij graag een ouderwets volkslied. Het lied Gelukkig is het land dat God de Heer beschermt. Een lied dat wij vroeger al geleerd hebben, waarin de Heer bezongen wordt in ons vaderland. Een lied waarmee we de Heer danken. Gelukkig is het land, dank Aad en Ineke de Bruin uit Barendrecht. En dit is het Gener Muidermannenkoor.

Je hebt het lied misschien wel meegezongen. Elk uur, elk ogenblik. Gezongen door het gereformeerd gemeentekoor De Lofstem Rauwveen. En is er een lied dat ik speciaal voor jou kan draaien? Of namens jou kan draaien? Laat het ons weten. Je verzoekplaat kun je nu doorgeven via grootnieuwsradio.nl. Schuine streep wens kan voor volgende week. Of misschien zelfs voor morgen. We mochten onlangs kaarten weggeven voor een heel aantal concerten, waaronder ook een mooi bevrijdingsconcert. En het is leuk om dan berichten als deze terug te krijgen.

te mogen ontvangen. En jullie maken er meteen een wens van. Waarom ook niet? Kees en Meta Broekhuizen uit Hardingsveld. Superleuk dat jullie sowieso lekker luisteren naar de uitzendingen ervan genieten. Dat jullie kaart hebben gewonnen en dan dit even laten weten. Jullie schrijven: Team Grootnieuws Radio, nogmaals hartelijk dank voor de kaarten voor het bevrijdingsconcert van afgelopen zaterdag. We hebben enorm genoten. Ga zo door met de uitzendingen en God zegen op jullie werk.

Kees en Meta, bedankt voor jullie berichtje terug. Wordt zeer gewaardeerd. En dank ook voor die mooie woorden. Ja, God zegen op ons werk. Dat hebben we ook nodig. En laten we elkaar vanavond ook zegenen. Bij het horen van het volgende lied, op jullie verzoek, is dit het Christelijk Kampermannenkoor door Eendracht Verbonden, onder leiding van Klaas-Jan Mulder, met het lied Vrede zij u.

Vrijdag 15 mei, de dag na Hemelvaartsdag, is het Blijde Klanken Psalmendag. Geniet tussen 8 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds van de psalmen. Van 1 tot en met 150. Met elk uur een overdenking door Andries Knevel en Jorrit Woud. De Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei. Groot Nieuws Radio. Blijde Klanken.

Onder leiding van dirigent Jan Quintus Zwart zong zangvereniging Loof den Heer Notter, Psalm 56, de verzen 5 en 6. En met welke psalm voel jij je extra verbonden? Met welk vers misschien wel? Wat heb je ermee? Wat zegt het je? Wat betekent het voor je? We vinden het mooi om dat van elkaar te horen. Dat is inspirerend, mooi ons enthousiasme met elkaar te delen. Over welke psalm ben jij enthousiast? Laat het even weten via grootnieuwsradio.nl/psalmendag. Ja, want waarom vraag ik dit? Dat is omdat vrijdag 15 mei de hele dag op ons themakanaal Blijde Klanken de dag in het teken staat van de psalmen. Alle 150 psalmen in de meest mooie uitvoeringen komen voorbij. Dus 15 mei, zet hem in de agenda. En ja, dan delen we dit soort mooie gedachten bij de psalmen. Jouw gedachten bij de psalmen. De psalmen waarmee je je extra verbonden voelt. Dus geef jouw psalm aan ons door via grootnieuwsradio.nl/psalmendag. En op die pagina kun je dan ook de lijst met 150 psalmen bekijken, de uitvoeringen en meer informatie over die dag, hoe het eruit zal zien, hoe het zal klinken. Ja, dan kun je natuurlijk ook een plaat aanvragen voor in dit programma mee de muziek bepalen. Doe dat via grootnieuwsradio.nl/wens. Ik wil je heel erg bedanken voor je aanwezigheid vanavond. Voor het meezingen natuurlijk, voor het aanvragen van een lied. En laten we afsluiten met Amazing Grace door Projectkoor Geloofwaardig onder leiding van Mark Brandwijk. Dan hoop ik je morgenavond iets over zevenen hier weer te treffen voor een nieuwe uitzending. Dit was het voor nu. Nog een hele fijne avond.

0: voelen zich wel eens eenzaam. Hoe eenzaam ben jij?
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
0: Welk cijfer geef jij de vriendschap met jezelf? Bevriend jezelf en open je leven voor vriendschap met anderen.
3: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Wil jij een betere vriend worden? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
5: On the Way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
7: Dat laat je toch doen door de vakman Arjen Pronk. Verbouwing, timmerwerk en tegel- of stucadoorswerk. Zelfs elektra, loodgieter en schilderswerk. Vertrouw op de allround vakman Arjen Pronk. Niet voor niets een duizendpoot. Kijk op de vakman.info/Arjen Pronk.
8: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerkgordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 8 uur.
11: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Het Nederlandse stel dat is overleden na een virusbesmetting... heeft de ziekte misschien opgelopen in Argentinië, schrijven buitenlandse media. Het zou zijn gebeurd toen ze vogels aan het spotten waren... op een plek waar ook muizen en ratten waren. Ze werden uiteindelijk ziek op een cruiseschip... en zouden anderen hebben aangestoken. 7 Nederlandse universiteiten zijn de dupe van de wereldwijde hack bij een bedrijf achter onderwijssoftware. Naast de unies in Amsterdam en Rotterdam zijn het die van Tilburg, Eindhoven, Maastricht en Twente. Waarschijnlijk zijn van studenten alleen namen en e-mailadressen gestolen en geen wachtwoorden, ID's of bankgegevens. In Frankrijk is een meisje van 14 doodgestoken. Ze werd vanmorgen op straat gevonden in een plaatsje bij Parijs, maar was niet meer te redden. Er werd meteen gezocht naar de dader en die is aan het begin van de avond gevonden en opgepakt. Het is een man van 23. Hij zou een relatie hebben gehad met het meisje. Het weer nog van Weer Online. Vanavond in het midden en westen kans op wat lichte regen. Morgen zon en wolken met in de loop van de dag kans op enkele buien. Het wordt dan met 14 tot 16 graden iets zachter dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB.
13: Er staat nog file op de A16 vanuit Antwerpen naar Rotterdam. Tussen Hazeldonk en Breda heb je 10 minuten vertraging. Er staat 4 kilometer file door een spoedreparatie. Die spoedreparatie is nodig na een ongeluk eerder vandaag. 2 rijstroken zijn dicht.
14: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
15: Nieuwe stap? De Vries en Verburg heeft werk voor je. Je bent welkom bij de ontwikkelende bouwer met korte lijnen, fijne collega's en oog voor elkaar. Waarbij we ook iets terugdoen voor de samenleving. Benieuwd naar jouw kansen? Check devriesverburg.nl.
14: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
16: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar.

0: 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Odido. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
3: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
4: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
5: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
6: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws Radio Muziekavond.
5: Het christelijke radiostation.

0: Ik wil heel dicht bij u zijn.
1: Als een kind. Bij de vader op schoot.
2: Houd me dicht bij u.
3: Laat me nooit meer gaan.
4: Heer, ik kom tot u.
2: Jezus, ik wil heel dicht bij u komen.
5: In uw nabijheid wil ik zijn.
6: Welk lied brengt jou dichter bij God?
7: Celia herkent zich helemaal in dit lied en beseft: ik heb God nodig.
8: Juist toen het stormde in haar leven, vond ze troost in deze woorden. Een plek van rust, een plek om te schuilen.
9: Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
0: Word sponsor van een meisje in Bangladesh.

0: Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 9 uur.
7: Goedenavond, ik ben Peter Vrouthuisden. Demonstranten zijn de A59 bij Den Bosch opgelopen en blokkeren de snelweg, meldt Rijkswaterstaat. Het gaat om een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Ze staan er met spandoeken en fakkels. De gemeente Den Bosch wil 50 minderjarige asielzoekers opvangen op een bedrijventerrein naast de snelweg. Op Schiphol is vanavond de eerste evacuatievlucht vanuit Kaapverdië geland. Aan boord was in ieder geval een Duitse vrouw die bevriend was met iemand die op het virusschip overleed. Ze wordt nu onder politiebegeleiding naar Duitsland gebracht. Aan boord van het vliegtuig waren ook mensen in witte pakken. Een Spaanse activist die in hongerstaking is in een Israëlische cel drinkt nu ook niet meer. Dat hou je normaal gesproken maar een week vol. De man zat op een schip dat hulp wilde brengen naar Gaza. Hij werd bij Creta opgepakt. En volgens een vrouw is die ook gemarteld door Israël. Het weer nog van Weer Online. Vanavond in het midden en westen kans op wat lichte regen. Morgen zon en wolken met in de loop van de dag kans op enkele buien. Het wordt dan met 14 tot 16 graden iets zachter dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
5: Grootnieuws Radio Verkeer.
6: ANWB.
8: Op de A16 vanuit Antwerpen naar Rotterdam is de weg dicht tussen knooppunt Galder en Breda. Ze zijn daar bezig met herstelwerk na een ongeluk vanmiddag. En de weg blijft dicht tot middernacht.
9: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
10: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
11: Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
9: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
13: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op politiekereclame.nl.
14: Een kind is geen afspraak. De politiek denkt na over een nieuwe wet over draagmoederschap. Een wet die toestaat dat een pasgeboren kind wordt weggehaald bij de enige moeder die het kent. Een kinderwens is begrijpelijk, maar een kind krijgen is geen recht. Geef het kind een stem en teken de petitie tegen het wetsvoorstel op npvzorg.nl/draagmoederschap.
2: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Jojo. Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.

0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. Grootnieuwsradio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Zes onschuldige jonge mannen verliezen in de Tweede Wereldoorlog hun leven.
1: Daar staat dus dit monument. En waar wij nu met z'n tweeën op dat kruis kijken, en we hadden hier gestaan, dan hadden we die mannen dus nu op de rug gezien.
0: Hun geschiedenis beleef je mee, alsof je er zelf bij bent.
1: Dan worden die bevelen gegeven, leek aan, en dan klinkt er foia.
0: Geschiedenis die ook vandaag de dag nog wordt geschreven.
1: Dat het gras verdort, dat de bloem afvalt, maar dat het woord van de Heer onze God blijft tot in eeuwigheid. We zagen het letterlijk.
2: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
1: Bestel nu je tuinset, loungeset of parasol op vdgarden.nl.
2: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ga de uitdaging aan en cycle voor hoop. Fiets op 19 september vanuit Dordrecht richting Zeeland. 100, 150 of 200 kilometer. Daag jezelf uit en help de cliënten van De Hoop. Schrijf je vandaag in en doe mee. Cycleforhope.nl.
5: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in, maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
6: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snienbroodjes 10 stuks voor €1,99... en AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
7: Grootnieuwsradio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 10 uur.
9: Goedenavond, ik ben Peter Vrouwtheusden. Op Schiphol hebben hulpdiensten twee opvarenden opgehaald die aan boord waren van het vierenschip bij Kaapverdië. In de eerste evacuatievlucht zat vermoedelijk een besmet Nederlands bemanningslid en dat is naar een ziekenhuis in Leiden overgebracht. Een Duitse vrouw wordt met een busje naar Düsseldorf gereden. De andere evacuatievlucht van Kaapverdië naar Nederland had een technisch probleem en is daarom geland op Gran Canaria. Met een ander toestel gaat de vlucht naar Amsterdam verder. Als het goed is, vervoert dat vliegtuig één opvarende van het cruiseschip Hondius. En dat zou een Brits bemanningslid zijn. In Den Bosch is geprotesteerd tegen de komst van een asielopvang. Een groep van zo'n 100 demonstranten liep met rode fakkels en spandoeken de A59 op en blokkeerde de weg. Het leverde problemen op voor het verkeer, want de demonstranten stonden ook op een afrit. De actie is intussen afgelopen. Het weer nog van Weer Online. In het westen en midden kan wat lichte regen vallen. Later klaart het op en koelt het af naar 8 tot 3 graden. Morgen begint zonnig, later zijn er meer wolken met kans op enkele buien. Bij weinig wind wordt het dan 14 tot 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Zometeen levenswoorden.
11: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
12: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
13: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
14: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
15: Nog een keer! Papa, sneller!
16: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
17: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
18: Eerste schooldag?
17: Ja, zo lastig.
18: Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?
17: Ja, lekker.
19: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
20: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestreekt.
21: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
22: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
21: Grootnieuws. Levenswoorden.
22: Met Daan Olthoff.
23: Een hele goede avond. Zometeen in Levenswoorden gaan we luisteren naar...

naar een overdenking uit het archief van Grootnieuws Radio. Deze overdenking is te horen geweest in de Grootnieuws Radio kerkdienst en is van Janneke Burger. Ze gaat het hebben over schaamte. Maar eerst lezen we de dagtekst van vandaag. Die komt uit 1 Petrus 4, vers 7. Daar staat: het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden.

0: Cela bij Groot Nieuws Radio. Je hoorde Ken Mijn Hart. Iedere zondagochtend bij Groot Nieuws Radio kun je luisteren naar de Groot Nieuws Radio Kerkdienst. Zenden wij speciaal uit voor mensen die misschien geen gemeente hebben of niet fysiek in staat zijn om naar een kerk te gaan. En een tijdje geleden in die Groot Nieuws Radio Kerkdienst sprak Janneke Burger. En die opende met nogal een bijzondere vraag.
1: Waar ruikt schaamte naar? Dat is wel een beetje een stevige vraag om mee te beginnen misschien. Maar ik denk dat ik het voor Petrus wel weet. Voor Petrus ruikt schaamte naar antraciet. Naar kolen. Je moet maar denken. Ik denk niet dat iedereen van ons kolen in zijn geschiedenis heeft zitten. Dus je moet maar denken, de geur van een lekkere barbecue. Voor Petrus ruikt schaamte naar dat kolenvuurtje. Dat vuurtje waar hij nu bij zit. Er liggen nog wat vissen op en het laatste broodje is net opgegeten. Een paar van zijn vrienden zitten bij het vuurtje. En Jezus natuurlijk. Hij kijkt naar Jezus, die hem net die vraag heeft gesteld. Die vreselijk moeilijke vraag. Hou je van me? En hij ruikt het. Het kolenvuurtje, de geur van schaamte. Er is één andere keer dat dat woord voorkomt in het Bijbelboek Johannes. Het woord voor kolenvuurtje. En dat is op de binnenplaats waar Jezus wordt verhoord. Petrus is daar ook. Hij warmt zijn handen aan een kolenvuurtje. En die geur haalt natuurlijk direct die herinnering naar boven. Toen daar op die binnenplaats, daar rook het net zo. En hij voelt de schaamte. Want wat hij daar gedaan heeft, nou ja, wat hij niet gedaan heeft natuurlijk. 3 keer kreeg hij de kans om te laten merken dat hij bij Jezus hoorde. En 3 keer loog hij erover. 3 keer liet hij Jezus in de steek. En toen was daar die haan. En hij weet nog hoe hij gehuild heeft daar. Bitter gehuild. En nu ruikt hij weer de geur van schaamte. En hij merkt dat hij nog weer verder terugdenkt naar al die dingen die hij eerder tegen Jezus zei. Hij wilde altijd zo graag. Hij was degene die altijd zijn hart liet spreken. Zijn grote, onstuimige, warmbloedige hart. Steeds is Petrus degene die uitspreekt hoeveel hij van Jezus houdt, hoeveel hij voor Jezus wil doen. Hoe vaak had hij dat wel niet uitgeroepen? U bent de Messias. Ik wil alles wel voor u doen. Ik laat u nooit in de steek. Petrus ruikt het kolenvuurtje en het is de geur van schaamte. De schaamte van het tegenvallen. De schaamte van falen in je eigen idealen. En misschien herken je dat wel. Ik denk eigenlijk trouwens dat we er een hekel aan hebben hoor. Dat we er liever voor weglopen voor die schaamte. Ik vind het in elk geval hartstikke ellendig. Als ik mijn liefste tegenval. Als ik me voor mezelf schaam. Als ik iets echt niet meer over kan doen. Als ik denk, hoe kan ik dit nou goed maken? Want weet je, we willen het zo graag goed doen. We willen zo graag niet tegenvallen. Maar vandaag zitten we hier om dat vuurtje heen. En Petrus loopt niet weg. Dat is eigenlijk wel bijzonder. Hij loopt niet weg, maar hij kijkt Jezus aan. En dat gaan we vandaag doen. We gaan het verhaal lezen, we stappen erin en we kijken wat Jezus doet. Als we ons schamen, denk ik dat we onszelf het makkelijkst verstoppen. Ik weet niet hoe jullie dat meestal doen, maar ik heb best een aantal maniertjes om met schaamte om te gaan en met tegenvallen van mezelf. En ik zie het bij anderen ook. Er zijn allerlei manieren van jezelf verstoppen. Jezelf verontschuldigen, je fouten uit de weg gaan. En niet te lang bij stilstaan en zeker niet de verantwoordelijkheid ervoor nemen. En misschien wel hopen dat iemand de mantel van liefde eroverheen gooit. Zelfs sorry zeggen kan een manier van verstoppen zijn. Sorry zeggen zodat de ander je wel moet accepteren. En ook als gelovigen hebben we onze manieren om ermee om te gaan dat we tegenvallen. We zeggen tegen onszelf en tegen elkaar, je kunt toch om vergeving vragen? Als je iets verkeerd hebt gedaan, kun je toch altijd bidden om vergeving? Dan geeft God dat en dan is het toch klaar? Zeggen dat we zondig zijn, vergeving vragen, klaar. Maar weet je wat nou zo gek is in dit verhaal? Het gaat hier helemaal niet over fouten. Het gaat niet over zonde. En het gaat helemaal niet over vergeving vragen. Jezus zegt niet tegen Petrus dat hij zijn zonde moet toegeven. Dat hij vergeving moet vragen. Er zijn zelfs geen verwijten die voor verwijdering zorgen. En dus is er voor Petrus ook geen sorry waar hij zich achter kan verstoppen.

0: Brian Dirksen, Hallelujah, Your Love is Amazing, hoorde je bij Groot Nieuws Radio, waar we vandaag luisteren naar een overdenking van Janneke Burger.
1: Maar wat doet Jezus dan wel? Jezus geeft overvloed. En volgens mij doet hij dat altijd. En het tweede is, hij maakt Petrus verantwoordelijk. En dat doet hij volgens mij ook altijd. Jezus doet dat op drie manieren. Allereerst geeft Jezus al zijn vrienden ontbijt, ook Petrus. Eerst ontbijt, daar begint het verhaal mee. En dat is best wonderlijk, want die mannen die waren in de nacht gaan vissen en ze hadden niks gevangen. En toen was er die man op de oever die hen de gouden tip gaf. En opeens hadden ze het net vol vis. En hadden ze door wie het was. Jezus natuurlijk. En Petrus, onstuimig en onbedaarlijk, rende naar hem toe. Om tot de ontdekking te komen dat Jezus het ontbijt allang klaar had staan. Hij had die vissen helemaal niet nodig. Hij had alles al waar die mannen behoefte aan hadden. Dit verhaal begint met overvloed, met een ontbijt dat al voor je klaar staat. Want zo is Jezus. En zo ontvangt hij ons altijd. Niet als eerste met verwijt, maar eerst met overvloed. En het tweede is, Jezus geeft Petrus de kans om het over te doen. Dat kan natuurlijk niet echt. En Jezus doet het ook niet op een makkelijke manier, door te doen alsof er niks is gebeurd. Jezus stelt namelijk best wel een pijnlijke vraag. Hij vraagt Jezus naar zijn hart. En hoe is dat eigenlijk met ons? Hoe zit het met jouw toewijding? Dat vraagt hij drie keer aan Petrus. En het is natuurlijk enorm pijnlijk. Jezus is hier geen zachte heelmeester. En dan proef je in het antwoord het verdriet van Petrus. Hoe diep deze vraag hem raakt. Heeft hij er echt voor gezorgd dat Jezus is gaan twijfelen aan zijn liefde en aan zijn toewijding? En wil Jezus dat er nu bij hem inwrijven? Oh, wat is dit pijnlijk. Het helpt soms om te bedenken wat Jezus ook had kunnen doen. Om te begrijpen wat hij hier doet. Wat hij had kunnen doen was verwijten maken. Beschuldigen. Maar dat is helemaal niet wat hij wil. Afstand. Hij had het ook makkelijk kunnen oplossen met je zonden zijn je vergeven. Maar dan was hij net zo snel en makkelijk geweest als Petrus steeds is. Jezus vraagt naar het belangrijkste, naar dat wat dieper weg ligt, maar wel zo belangrijk is. Waar gaat je hart naar uit? Heb je me lief? En weet je wat er dan met die drie keer gebeurt? Volgens mij geeft Jezus Petrus hiermee drie keer een nieuwe kans. Een kans om niet te verraden, maar om liefde uit te spreken. Om als het ware over het verraad heen te schrijven. Er iets anders voor in de plaats te zetten. Petrus hoeft niet in zijn schaamte en schuldgevoel te blijven. Dat is nergens voor nodig. Hij mag Jezus in de ogen kijken. En tegen Jezus zeggen dat hij van hem houdt. Zonder schuld, zonder schaamte. Verbondenheid en liefde telt hier. Jezus geeft Petrus dus drie keer de kans om het opnieuw te doen. Drie keer een nieuwe kans. Drie keer een kans om het belangrijkste te zeggen. Natuurlijk hou ik van u. En het derde waarin de overvloed van Jezus blijkt. Jezus vertrouwt Petrus een enorme taak toe. En dat is best wel raar, zou je denken. Iemand die je echt verraden heeft, hè? Die je echt belazerd heeft. Zou dat nou de eerste zijn die je een belangrijke taak toevertrouwt? Nou, zo werkt Jezus dus. Zo werkt de overvloed van Jezus. En dat was ook met Pasen al zo, hè? Maria van Magdala was een vrouw die vroeger geestesziek was geweest. Dat is nou niet direct iemand die je het meest onverwachte, verrassende nieuws ooit zou toevertrouwen. En dat is toch wat Jezus doet. Hij vraagt haar om iedereen te vertellen dat hij leeft. En nu doet Jezus het weer. Zijn meest impulsieve en onstuimige leerling, die hem zo heeft belazerd, die vraagt hij om leider te worden. Leider van alle mensen die bij Jezus zullen horen. Jezus vraagt het liefst mensen die je nooit zou bedenken. Dat is hoe hij vertrouwen geeft. En blijkbaar is dan de belangrijkste vraag, als het gaat om die groep mensen die bij Jezus hoort, hou je van me? Doe je alles vanuit liefde? Of doe je het vanuit schaamte, of vanuit plicht, of vanuit traditie? Nee, het belangrijkste is de liefde. Jezus geeft Petrus een nieuwe kans. De man die zo gefaald heeft, krijgt een nieuwe kans. Vandaag ruiken wij ook dit codevuurtje. Ik hoop dat het voor jou nooit de geur van schaamte is. Maar straks als je weer fikkies gaat stoken of als je in de lente lekker gaat barbecuen, dan hoop ik dat je bij de geur van de barbecue denkt aan de overvloed van Jezus. Wat hij bij dit kodevuurtje doet, is wat hij blijkbaar het belangrijkste vindt. Hij stelt ons de meest belangrijke vraag: hou je van me? En de een zegt dan: natuurlijk hou ik van Jezus, ik zeg dat graag tegen hem. Iemand anders, misschien jij wel, vindt het een vraag om een beetje zenuwachtig van te worden. Jezus kun je niet eens zien. Hoe kun je dan van hem houden? Toch denk ik dat het een belangrijke vraag is. Jezus wil meer zijn dan onze zondevergever. Meer dan de Jezus die op Goede Vrijdag aan het kruis hing en iets oplost. Jezus zoekt een relatie met ons. Een relatie van vertrouwen en van liefde. Van elkaar leren kennen. Van samen het leven doorgaan. En ik hoop dat je dat nu denkt. Ja, die Jezus, die wil ik wel beter leren kennen. En naast die vraag krijgt Petrus dus ook die taak van Jezus. Hè? En daarmee dat vertrouwen. En wij natuurlijk ook. Jezus is meer dan degene die aan het kruis sterft om onze zonden te vergeven. Hij is ook degene die met Pasen weer is opgestaan. En hij geeft ons ook steeds het lef om op te staan. Zoals bij Petrus. Petrus, sta op. Kijk me recht in de ogen en kijk diep in je eigen hart. Boor de liefde aan die in je hart is. Vanuit die liefde vertrouw ik het je toe. Om voor al die mensen te zorgen. En natuurlijk, wij zijn mensen die blijven tegenvallen. Ook in de kerk vallen mensen tegen. Ik val mezelf steeds weer tegen. En jij herkent dat vast ook. Maar Jezus geeft ons steeds weer die kans. En hij stelt ons steeds weer die vraag. Doe je dit vanuit liefde? Hou je van me? Dan ga ik jou aan het werk zetten. Omdat je dan zo goed weet wat die liefde kan doen. Liefde die de wereld kan veranderen. Die andere mensen ook kan doen opstaan. De belangrijkste vraag voor christenen is niet of je het wel goed hebt gedaan. Maar of je liefde kent. Of je liefde wilt ontvangen of je liefde wilt delen. Ik hoop met heel mijn hart dat we een kerk zijn vol met eerlijke mensen. Mensen die elkaar en Jezus recht in de ogen durven kijken. Die niet blijven hangen in schaamte, in sorry zeggen, in ontkennen, in verstoppen. Maar omdat we weten dat Jezus ons het allerbeste kent en omdat we weten dat we door hem gekend zijn, daarom willen we natuurlijk vanuit die liefde leven. We willen van de Heer Jezus houden. We willen dat dat onze basis is. We willen die liefde delen. Doe jij ook mee? Amen.

ook de Levenswoorden podcast. Via grootnieuwsradio.nl, de podcastplayer van jouw keuze, of via de Grootnieuwsradio app.

0: through. Hillsong Chapel, you're the cornerstone. Daarvoor Julian Goethart, er is een verlosser. Morgenochtend, dan zijn we er weer met een nieuwe Levenswoorden. In de tussentijd kun je overdenkingen uit Levenswoorden terugluisteren als podcast. Dat kan via grootnieuwsradio.nl/podcast. Dit is Twyla Paris.
1: I will extol you, my God, the King. I will praise your name forever and ever. Every day.

0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. Grootnieuwsradio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

Er is geen vriend zo trouw als Jezus. Geen vader zo goed. Niemand als u zo dichtbij. Welk lied brengt jou dichter bij God? De stembus voor de Opwekking Top 100 is geopend. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Psalm 105 uit de Basisbijbel. Prijs de Heer, aanbid Hem. Vertel de volken over wat Hij heeft gedaan. Zing voor Hem. Vertel van al zijn wonderen. Wees blij over zijn heiligheid. Als je van Hem houdt, wees dan blij met Hem. Ga naar de Heer en vraag Hem om zijn kracht. Verlang er altijd naar om dicht bij Hem te zijn. Denk aan de wonderen die Hij heeft gedaan. Vergeet nooit hoe Hij zijn vijanden heeft gestraft. Denk daaraan, kinderen van Gods vriend Abraham, kinderen van Gods dienaar Jacob. De Heer is onze God. Hij spreekt recht over de hele aarde. Hij zal zich voor eeuwig houden aan het verbond dat Hij heeft gesloten en dat eeuwen zal gelden. Het verbond dat Hij sloot met Abraham, de eed die Hij aan Isaac heeft gezworen. Het eeuwige verbond dat Hij sloot met Jacob toen Hij zei: ik zal jullie het land Kanaan geven. Het zal jullie eigendom zijn. In het begin was het maar een klein volk dat als vreemdelingen in dat land woonde. Ze trokken van volk naar volk, van het ene koninkrijk naar het andere. Maar Hij stond niet toe dat een ander volk hen verdrukte. Vijandige koningen strafte Hij. Hij zei: raak dit volk niet aan, het is van mij. Doe mijn profeten geen kwaad. Toen liet Hij een hongersnood komen, zodat niemand nog te eten had. Maar Hij stuurde een man voor hen uit, Jozef, die als slaaf naar Egypte werd verkocht. Daar kwam hij in de gevangenis terecht. Hij werd met zijn voeten in een blok vastgezet. Jozef werd door God op de proef gesteld, totdat werkelijkheid werd wat God hem had gezegd. De koning van Egypte liet hem komen. De heerser van de volken liet hem vrij. Hij maakte hem heer over zijn paleis en tot heerser over zijn hele land. Zo regeerde Jozef over Egypte en gaf hij raad aan de leiders van het land. Toen kwam Jacob naar Egypte. Hij woonde daar als vreemdeling. God zorgde ervoor dat zijn volk heel groot werd, machtiger dan hun vijanden. Daarom gingen hun vijanden hen haten en wilden ze Gods dienaren vernietigen. God koos Mozes en Aaron uit en stuurde hen naar de farao. Ze deden in Egypte de wonderen die ze van God moesten doen. God riep het donker. De duisternis kwam gehoorzaam toen Hij riep. Hij veranderde het water in bloed en de vissen stierven. Het land krielde van de kikkers, ze zaten zelfs in de paleizen. God riep de luizen. Hij liet luizen komen in het hele land. Hij veranderde de regen in hagel. Hij liet in het hele land de bliksem inslaan. Hij vernielde wijnstruiken en vijgenbomen. Hij brak de bomen in hun hele gebied. Hij liet sprinkhanen komen, ontelbare aantallen kaalvreters. Ze vraten alle groene planten in het land op. Ze verslonden de oogst van hun akkers. Hij doodde alle oudste zonen en alle eerstgeboren dieren in het land. En toen nam Hij het hele volk Israël mee. Hij zorgde ervoor dat ze zilver en goud meekregen en niemand van hen was te zwak voor de tocht. De Egyptenaren waren blij dat ze vertrokken, want ze waren bang voor hen geworden. Hij bedekte hen met een wolk. 'S Nachts gaf Hij hen licht met een vuur. Toen ze Hem om eten vroegen, liet Hij vogels komen. Ook gaf Hij hen brood uit de hemel. Er was meer dan genoeg voor iedereen. Hij spleet de rots en er stroomde water uit. Een rivier stroomde door de dorre woestijn. Want Hij hield zich aan de belofte die Hij aan zijn dienaar Abraham had gedaan. Hij redde zijn volk uit Egypte. Zingend en juichend gingen de mensen mee. Hij gaf hun de landen van andere volken. Alles waar anderen hard voor gewerkt hadden, was nu voortaan van hen. In dat land moesten ze zich aan zijn wetten houden en hem gehoorzaam zijn. Prijs de Heer. Halleluja.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: voordelen gaan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
0: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig.

0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
1: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greetz.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. Groot Nieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 11 uur.
5: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In het Noord-Hollandse Loosdrecht hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de komst van een nieuwe noodopvang. Met een symbolische rouwstoet en een grafkist trokken ze naar het gemeentehuis, omdat ze vinden dat het besluit ondemocratisch is genomen. Tijdens de tocht werden rookfakkels afgestoken. De A59 bij Den Bosch is weer helemaal open. Zo'n 150 demonstranten hadden daar de weg geblokkeerd, omdat ze boos zijn over een opvanglocatie voor jonge asielzoekers in het nabijgelegen Engelen. Het verkeer richting Waalwijk kan er weer door. De andere rijrichting naar Den Bosch blijft nog wel even dicht. Daar zijn wegwerkzaamheden. De ongeveer 150 overgebleven passagiers van het vierenschip Hondius kunnen maandag van boord op Tenerife. Volgens een Spaanse krant komen ze zaterdag aan, maar moeten de opvarenden nog 2 dagen op het schip wachten. Alle zieken zijn intussen al van boord en de overgebleven passagiers hebben op dit moment geen klachten. Dan nu het weer van Weer Online. In het westen en midden kans op lichte regen. Later dan klaart het op en koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen dan begint de dag zonnig, later wolken en kans op een enkele bui. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
7: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection Buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
3: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
4: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
3: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
4: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf 35 euro krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
5: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
6: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Groot Nieuws Radio Muziekavond.
5: Het christelijke radiostation.

0: beetje kijken daar. Leuke gast.
1: I know.
0: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
1: Is ook echt jouw type.
0: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
1: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
2: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou je...

0: Mensen met idealen.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
3: Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. De toestand van de cruiseschippassagier die gisteravond vanuit Schiphol naar een ziekenhuis in Düsseldorf is gebracht, is stabiel. Er zijn geen symptomen van infectie. Het gaat vermoedelijk om een familielid van een passagier die eerder overleed. Naast deze patiënt is er nog een evacuee naar het ziekenhuis in Leiden gebracht. In het Utrechtse IJsselstein komen vooral gezinnen te wonen in de nieuwe noodopvang. Dat meldt de gemeente. In IJsselstein was het onrustig en waren de vernielingen uit protest tegen de komst van 150 asielzoekers. De bouw van de opvang bij het sportpark is vertraagd, zodat de sportclub het seizoen kan afmaken. Israël heeft weer een luchtaanval uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut, ondanks dat er al weken een soort wapenstilstand is. Het doel was een commandant van Hezbollah die volgens premier Netanyahu achter de aanvallen op Israëlische burgers en militairen zat. Of die nu dood is, valt niet te controleren. Dan nog het weer van Weer Online. Het klaart op en het koelt af naar 3 tot 8 graden. De dag begint zonnig, later zijn er wolken en is er kans op een enkele bui. Het wordt overdag zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
4: Via grootnieuwsradio.nl/stem. De nacht van Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.

last je zicht vertroebeld heeft. Want het blijft een zekerheid dat God je hele leven leidt. Oh, en dat te weten is wat echte rust.

het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien.

0: wil heel dicht bij u zijn.
1: Als een kind. Bij de vader op schoot.
2: Houd me dicht bij u.
3: Laat me nooit meer gaan.
4: Heer, ik kom tot u.
5: Jezus, ik wil heel dicht bij u komen.
6: In uw nabijheid wil ik zijn.
7: Welk lied brengt jou dichter bij God?
8: Celia herkent zich helemaal in dit lied en beseft, ik heb God nodig.
9: Juist toen het stormde in haar leven, vond ze troost in deze woorden. Een plek van rust, een plek om te schuilen.
10: Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100. Via grootnieuwsradio.nl/stem.